0: De Amerikaanse president Trump moet van een rechter onmiddellijk stoppen met het uitzenden van een reclamecampagne waarin hij zijn politieke boodschap verspreidt. De campagne is namelijk betaald met belastinggeld. Meerdere organisaties hadden gezamenlijk een zaak aangespannen vanwege misbruik van publiek geld. De rechter in New York gaf hen zondag gelijk. Spotjes die al voor die avond gepland stonden, mochten niet meer uitgezonden worden. Bij de aanval op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh gisteren is 1 dode gevallen en zijn 11 mensen gewond geraakt. Dat meldt de luchtvaartautoriteit van Saoedi-Arabië. Er zou een inslag zijn geweest in de passagiersterminal. Er werd ook een aanval gemeld op het vliegveld van Dammam aan de Persische Golf. Zaterdag kostte een aanval op de luchthaven van Riyadh aan zeker 13 mensen het leven. 300 mensen raakten toen gewond. De Houthis in Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist. Saoedi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. Bij een ernstig ongeluk op de N233 bij Kesteren zijn gisteravond 2 mensen om het leven gekomen. 2 anderen raakten gewond. Wat er gebeurd is, is nog niet duidelijk, maar een van de auto's kwam op de kop in de berm terecht. De bestuurder van die auto is een van de dodelijke slachtoffers, meldt Dagblad de Gelderlander. De Oekraïnse president Zelensky heeft niet veel vertrouwen in het staakt het vuren met Rusland, waar president Trump zondag over berichtte. Volgens Trump beloven Rusland en Oekraïne met onmiddellijke ingang elkaars energievoorziening niet meer te beschieten. Zelensky zei dat de Russen vanavond nog een energiecentrale in Kharkiv aanvielen. Rusland heeft niet gereageerd. Het weer, in het noorden enkele buien, verder een heldere nacht met minima tussen 5 en 9 graden. De komende dag eerst mist, verder droog met af en toe zon en het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Ben jij interieurbouwer? En wil je goed gereedschap voor een eerlijke prijs? Schellekensstoels.nl is dé specialist in zaagbladen, frezen en CNC-gereedschap voor de interieurbouw, met grote voorraad en meer dan 30 jaar ervaring. Ook voor lamello en kantenband. Schellekensstoels.nl, de partner die je scherp houdt.
3: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
4: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
5: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
6: Dit is Bo,
7: de omroep van de Bollestreek.
6: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 4 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Vlaardingen is een explosie geweest bij een kapperszaak. Er is een winkelruit weggeblazen en er is schade aan de gevel. Op beelden is een stuk zwaar vuurwerk en een baksteen te zien. In Vlaardingen zijn vaker incidenten rond kapperszaken geweest. Rijnmond en het AD berichten afgelopen zomer over een zogenoemde kappersoorlog in de Zuid-Hollandse gemeente. Die zou te maken hebben met oneerlijke concurrentie. De Israëlische premier Netanyahu stelt...

0: De Saoedische hoofdstad Riyadh gisteren is 1 dode gevallen en zijn 11 mensen gewond geraakt. Dat meldt de luchtvaartautoriteit van Saoedi-Arabië. Bij een ander vliegveld in het land werd ook een aanval gemeld. Zaterdag kostte een aanval op het vliegveld van Riyadh aan zeker 13 mensen het leven. 300 mensen raakten gewond. De Houthis in Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist. Saoedi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. Een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat president Trump direct een reclamecampagne van de buis moet halen. Hij verkondigt zijn politieke boodschappen in reclamespotjes op tv, maar die campagne is betaald van belastinggeld. Volgens de rechter is dat misbruik van publiek geld. Het weer, in het noorden nog een enkele bui, verder helder en 5 tot 9 graden. Lokaal kan mist ontstaan, verder is het de komende dag droog met af en toe zon en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
2: Ben je wel eens eenzaam? Of mis je iemand om echt mee te praten? Samen iets te ondernemen of gewoon jezelf te zijn? Goed gezelschap is geen luxe, maar een levensbehoefte. Bij High Class Gezelschap draait het om aandacht, gesprekken en samen mooie momenten beleven. Kijk op highclassgezelschap.com.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdekdeschoonmaak.nl.
6: Leeuweriken van de Dood is de ontwapenende oorlogsroman van Hans Wiersum. Bestel bij uitgeverij Doornwater.
7: Bootsbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
8: Dit is Bo,
9: de omroep van de Bollenstreek.
8: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollestreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 5 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Noord-Korea heeft meerdere ballistische raketten afgevuurd richting de wateren ten oosten van het land. Dat meldt het Zuid-Koreaanse leger. Japan zegt zeker 2 raketten te hebben gedetecteerd. Ze zouden in zee terechtgekomen zijn. Vrijdag testte Zuid-Korea wapens uit. Daarvoor had Noord-Korea het aantal wapentests al opgevoerd. De spanningen tussen Noord- en Zuid-Korea namen de afgelopen tijd toe. Vorige maand raakten 3 Zuid-Koreaanse militairen bij de grens gewond door landmijnen. Volgens Zuid-Korea en de VN heeft Noord-Korea die daar geplaatst, maar Pyongyang ontkent dat. In Vlaardingen is een explosie geweest bij een kapperszaak. Er is een winkelruit weggeblazen en er is schade aan de gevel. Op beelden is een stuk zwaar vuurwerk en een baksteen te zien. In Vlaardingen zijn vaker incidenten rond kapperszaken geweest. Rijnmond en het AD berichten afgelopen zomer over een zogenoemde kappersoorlog in de Zuid-Hollandse plaats. Die zou te maken hebben met oneerlijke concurrentie. Bij een ernstig ongeluk op de N233 bij Kesteren zijn gisteravond 2 mensen om het leven gekomen. 2 anderen raakten gewond. Wat er gebeurd is, is nog niet duidelijk. Maar een van de auto's kwam op de kop in de berm terecht. De bestuurder van die auto is 1 van de dodelijke slachtoffers, meldt Dagblad de Gelderlander. De Israëlische premier Netanyahu wilde anonieme Israëlische bronnen uit de documentaire NASA vervolgen. Hij stelt een onderzoek in. In de bekroonde documentaire over de oorlog in Gaza vertellen Israëlische militairen hoe het Israëlische leger doelbewust 10.000 burgers in Gaza heeft gedood. Het weer. In noorden nog enkele buien. Verder helder en 5 tot 9 graden. Lokaal kan mist ontstaan. Verder is het de komende dag droog en breekt de zon af en toe door. Het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau... dat

0: jezelf serieus. Ich bin Andy Meister. Bestel nu op andymeister.com.
1: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
2: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
3: Val je moeilijk in slaap of word je 's nachts vaak wakker? Bij de online drogist vind je alles voor een goede nachtrust. Zoals Valdisper Slaap en Nacht Advanced. Met nu 50% korting. Kijk op deonlinedrogist.nl. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van de Europese toelating. Lees voor gebruik de verpakking.
4: Ah. Oeh, gaat het?
5: Er moet hier echt licht komen.
6: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl.
7: Zoek je een origineel kerstcadeau voor klanten of medewerkers dat echt blijft hangen? Laat kerstsokken bedrukken met jouw logo of boodschap al vanaf 50 paar. Vraag een gratis proefdesign aan en ontvang binnen 24 uur een digitaal ontwerp. Ga nu naar sokkies.nl.
8: Dit is Bo,
9: de omroep van de Bollestreek.
8: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 6 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij de aanval op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh gisteren is 1 dode gevallen en zijn 11 mensen gewond geraakt. Dat meldt de luchtvaartautoriteit van Saoedi-Arabië. De passagiersterminal zou zijn geraakt door een projectiel. Er werd ook een aanval gemeld op het vliegveld van Dammam aan de Persische Golf. Zaterdag kostte een aanval op het

0: Een ernstig ongeluk op de N233 bij Kesteren zijn gisteravond twee mensen om het leven gekomen. Twee anderen raakten gewond. Wat er gebeurd is, is nog niet duidelijk, maar een van de auto's kwam op de kop in de berm terecht. De bestuurder van die auto zou een van de dodelijke slachtoffers zijn. De Israëlische premier Netanyahu wilde anonieme Israëlische bronnen uit de documentaire NASA vervolgen. Hij stelt een onderzoek in. In de bekroonde documentaire over de oorlog in Gaza vertellen Israëlische militairen hoe het Israëlische leger doelbewust tienduizenden burgers in Gaza heeft gedood. Een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat president Trump direct een reclamecampagne van de buis moet halen. Hij verkondigt zijn politieke boodschap in reclamespotjes op tv, maar die campagne is betaald van belastinggeld. Volgens de rechter is dat misbruik van publiek geld. Het weer. Lokaal komt eerst mist voor. Verder is het overwegend droog en breekt de zon geregeld door. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
2: Ben je wel eens eenzaam? Of mis je iemand om echt mee te praten, samen iets te ondernemen of gewoon jezelf te zijn? Goed gezelschap is geen luxe, maar een levensbehoefte. Bij High Class Gezelschap draait het om aandacht, gesprekken en samen mooie momenten beleven. Kijk op highclassgezelschap.com.
3: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
4: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
5: Toe aan zon op je huid en de tropen om je heen? Dit is Suriname. Dit is Torarica. Kies jouw vibe. Resort voor zwemmen en entertainment. Eco voor rust in het groen. Of Royal voor stijl in hartje Paramaribo. Laat de vakantie nu beginnen. Ontdek jouw perfecte plek op torarica.com.
6: Wil jij weer kunnen genieten van je gezin? Nu, niet pas later als ze groot zijn? Ga naar gelukkigegezinnen.nu.
7: Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl.
8: Dit is Bo,
9: de omroep van de Bollenstreek.
8: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Eemskerk Verzekeringen in Noordwijk Rout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Eemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
1: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 7 uur.
4: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Honderden regionale fabrieken willen verduurzamen, maar dat is lastig vanwege het volle stroomnet. Het liefst stappen de fabrieken de komende jaren over op elektrische machines. Maar de wachtlijsten op het stroomnet zijn lang, zeggen de bedrijven zelf.
5: En kunnen we dan in die tussentijd niet iets van regelbaar vermogen, noemen we dat met een heel moeilijk woord, dus extra bijvoorbeeld gasturbines op locatie krijgen, zodat die bedrijven wel kunnen investeren in elektrificatie en dan tijdelijk overbrugd worden door lokale elektriciteitsproductie?
4: Nu krijgen scholen, ziekenhuizen en duurzamere bedrijven voorrang op het volle stroomnet. Bij weer een aanval op het vliegveld van Riyad in Saoedi-Arabië is gisteren 1 dode gevallen. Er zijn 11 mensen gewond geraakt. Ook het internationale vliegveld van Dammam aan de Persische Golf lag onder vuur. Zaterdag kostte een aanval op het vliegveld van Riyad aan zeker 13 mensen het leven. 300 mensen raakten gewond. De Houthis in Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist, ook voor de beschieting van olieinstallaties. Bij ernstige signalen van kindermishandeling moet er snel met het kind zelf worden gepraat, maar nodig zonder overleg met de ouders. Staat in een initiatiefwet waar organisaties vanaf vandaag op kunnen reageren. Die wet is hard nodig, zegt D66-Kamerlid Sinhaven.
6: Ik heb de afgelopen 10, 15 jaar zoveel jongeren gesproken die helaas slachtoffer zijn van ernstig misbruik, mishandeling, verwaarlozing.

0: dicht. Je kan er langs via de vluchtstrook maar rekenen op 10 minuten tijdsverlies. Op de A20, hoek van Holland richting Gouda, tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht 5 kilometer file met 10 minuten op onthoud. En tot slot de N218, Spijkenissen richting Oostvoorne, vanaf Brielen 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Op zoek naar ruimte om te ondernemen of om te investeren? Koop een business unit van De Cor Beverwijk. Vanaf €194.900 vrij op naam ex-BTW. 75% is verkocht. En de oplevering staat gepland voor het eerste kwartaal van 2027. Kijk op de-core.nl.
2: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
3: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
4: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
5: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
6: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
7: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
8: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
9: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop? En stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
10: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
11: De omroep van de Bollenstreek.
12: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Als er sterke vermoedens zijn van kindermishandeling, moeten hulpverleners snel met het kind zelf praten. Zo nodig zonder overleg met de ouders. Dat is een voorstel van D66. Experts vinden al veel langer dat er meer naar kinderen moet worden geluisterd. Honderden regionale industriebedrijven kunnen nog niet over op elektrische machines, omdat er geen plek is op het stroomnet. Glasmakers, steenfabrieken en bakkerijen willen graag verduurzamen, maar krijgen van de netbeheerder geen zekerheid wanneer dat kan. Op de provinciale weg bij Kesteren in de Betuwe zijn gisteravond 2 auto's op elkaar gebotst. Beide bestuurders kwamen om het leven, 2 inzittenden raakten gewond. Het weer, eerst nog wat mist, later overwegend droog en geregeld zon bij 15 tot 18 graden.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A20, Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht ben je 5 minuten langer onderweg. Dan naar de N11, Leiden richting Bodegraven. Tussen Bodegraven Centrum en de aansluiting met de A12 staat 3 kilometer file met 10 minuten oponthoud. En tot slot de N459 richting Bodegraven. Tussen Reewijk en de aansluiting met de N11, 2 kilometer file met 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Heeft u slecht geslapen? Dan bent u toe aan een bed met de juiste ondersteuning. Pocaar Slaapcomfort adviseert en heeft de nieuwste collectie bedden in huis. Kom naar onze winkel aan de Wasbekerlaan 67 in Sassenheim en ontdek het nieuwe slapen. De koffie staat altijd klaar.
1: Slaap je goed, dan leef je beter.
2: Met een bed van Pocaar Slaapcomfort.
3: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
0: U bent van harte welkom op ons nieuwe adres. Pocaar Slaapcomfort. Wasbekerlaan 67, Sassenheim.
1: Slaap je goed, dan leef je beter.
2: Met een bed van Pocaar Slaapcomfort.
4: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
5: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
6: De omroep van de Bollenstreek.
5: Dit is Bo.
6: Met het nieuws van 8 uur.
7: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Honderden regionale fabrieken willen verduurzamen, maar dat is lastig vanwege het volle stroomnet. Het liefst stappen de fabrieken de komende jaren over op elektrische machines. Maar de wachtlijsten op het stroomnet zijn lang, zeggen de bedrijven zelf.
8: En kunnen we dan in die tussentijd niet iets van regelbaar vermogen, noemen we dat met een heel moeilijk woord, dus extra bijvoorbeeld gasturbines op locatie krijgen, zodat die bedrijven wel kunnen investeren in elektrificatie. En dan tijdelijk overbrugd worden door lokale elektriciteitsproductie.
7: Nu krijgen scholen, ziekenhuizen en duurzamere bedrijven voorrang op het volle stroomnet. Bij weer een aanval op het vliegveld van Riyadh in Saoedi-Arabië is gisteren 1 dode gevallen. Er zijn 11 mensen gewond geraakt. Ook het internationale vliegveld van Dammam aan de Persische Golf lag onder vuur. Zaterdag kostte een aanval op het vliegveld van Riyadh aan zeker 13 mensen het leven. 300 mensen raakten gewond. De Houthis in Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist, ook voor de beschieting van olieinstallaties. Bij ernstige signalen van kindermishandeling moet er snel met het kind zelf worden gepraat. Maar nodig zonder overleg met de ouders. Staat in een initiatiefwet waar organisaties vanaf vandaag op kunnen reageren. Die wet is hard nodig, zegt D66-Kamerlid Sinhaven.
9: Ik heb de afgelopen 10, 15 jaar zoveel jongeren gesproken die helaas slachtoffer zijn van ernstig misbruik, mishandeling, verwaarlozing. En die zeiden van ja, maar er is eigenlijk nooit naar mij geluisterd. Daardoor heeft de situatie ook jarenlang kunnen voortbestaan. En daar willen we vanaf.
7: De afgelopen jaren bleek bij meerdere ernstige mishandelingszaken dat er niet goed naar het kind was geluisterd. Het weer. Lokaal komt eerst nog wat mist voor. Verder is het overwegend droog en breekt de zon geregeld door. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: vanaf knooppunt Onderdijk ben je 5 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: De Jong Kampeer en Recreatie is dé specialist op het gebied van campers. Zo ook de krachtige 4x4 campers. Deze robuuste campers trotseren elk terrein en zijn voorzien van de nieuwste technologieën. Geniet van het luxe wonen en slapen. Ontdek het ultieme avontuur en het grote genieten. Bezoek onze showroom. We helpen je graag bij het vinden van dé camper die helemaal bij je past.
2: De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk laat je droom werkelijkheid worden.
3: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
4: Val je moeilijk in slaap of word je 's nachts vaak wakker? Bij de online drogist vind je alles voor een goede nachtrust. Zoals Valdisper Slaap en Nacht Advanced. Met nu 50% korting. Kijk op deonlinedrogist.nl. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van de Europese toelating. Lees voor gebruik de verpakking.
5: Mag je niet uitbreiden van de netbeheerder? Maak snel vermogen vrij met een zakelijke batterij van piekvrij.nl. Opwekken, opslaan en op het juiste moment inzetten. piekvrij.nl.
6: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
2: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
1: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
7: Dit is Bo,
8: de omroep van de Bollenstreek.
7: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Nog steeds zijn er grote spanningen tussen Houthi-rebellen en Saoedi-Arabië. Afgelopen weekend vielen de Houthis aanvallen uit op de Saoedische hoofdstad Riyadh. In totaal kwamen er 13 mensen om, er waren ook honderden gewonden. Als er sterke vermoedens zijn van kindermishandeling, moeten hulpverleners snel met het kind zelf kunnen praten. Dat is een voorstel van D66. Nu moeten ouders daar nog toestemming voor geven, maar soms zijn die juist betrokken bij de mishandeling. Bij een kapperszaak in Vlaardingen is een explosie geweest. Er is een winkelruit weggeblazen en er is schade aan de gevel. Op beelden is een stuk zwaar vuurwerk en een baksteen te zien. In Vlaardingen zijn vaker incidenten rond kapperszaken geweest. Het weer, eerst nog wat mist, later overwegend droog en geregeld zon bij 15 tot 18 graden.
1: Is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In de regio rijdt het langzaam op de A12 Den Haag richting Utrecht. Tussen Reewijk en Nieuwerburg ben je 10 minuten langer onderweg. Op de A12 Den Haag richting Utrecht tussen Woerden en knooppunt Oude Rijn 8 kilometer file met een kwartier op onthoud. Op de A12 Utrecht richting Den Haag tussen de Meern en Woerden 10 minuten tijdsverlies. Dan naar de A13 Den Haag richting Rotterdam. Vanaf knooppunt Prins Klausplein staat er 5 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot slot de A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen knooppunt Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Op een originele manier met uw bedrijf iedereen in de Bollenstreek bereiken? Dat kan via Bo. Maak reclame via radio, tv of onze website. Kijk op bollenstreekomroep.nl of mail naar reclame@bollenstreekomroep.nl.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
2: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
3: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Eemskerk Verzekeringen in Noordwijkerhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Eemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
4: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 9 uur.
5: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Albert Heijn, Ethos en Gallengal hebben sinds gistermiddag te maken met een IT-storing. Daardoor kunnen online bestelde boodschappen niet worden bezorgd. En ook zijn de websites, apps en de klantenservice niet beschikbaar, zegt Roland Muller van de economieredactie.
6: Ahold, dus het moederbedrijf, heeft het over een IT-incident. Sinds zondagmiddag al. Het zou kunnen dat we daar nog niks van gemerkt hebben, omdat misschien deels de winkels al dicht waren. Het zou kunnen. En op basis daarvan hebben ze een maatregel moeten nemen. En ze zeggen dat ze preventief een aantal systemen hebben moeten uitschakelen.
5: Albert Heijn zegt dat er onderzoek wordt gedaan en stelt dat de bescherming van gegevens van klanten en medewerkers prioriteit heeft. Als er sterke vermoedens zijn van kindermishandeling, dan moeten hulpverleners snel met het kind zelf praten. Dat is een voorstel van D66. Experts vinden al langer dat er meer naar kinderen moet worden geluisterd. Nu mag dat alleen met toestemming van ouders of voogden, maar die zijn soms juist betrokken bij de mishandeling. Bij de aanval op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh gisteren is 1 dode gevallen en 11 mensen zijn gewond geraakt. De bondgenoten van Saoedi-Arabië hebben vooralsnog niet gereageerd, maar het land dreigt zelf met zware vergeldingsacties tegen de Houthi-rebellen, zegt correspondent Daisy Moore.
7: Dit heeft dus potentieel de kans om heel veel landen mee te trekken in weer een heel nieuw avontuur hier in de regio. Gaan bondgenoten nog langer toekijken hoe dit escaleert? Zullen ze zich hierin gaan mengen?
5: Door de aanvallen zijn scholen in Riyadh deze week dicht. In België wordt gestaakt tegen nieuwe bezuinigingen van de regering. Onder meer in het openbaar vervoer, bij de post en de publieke omroep leggen medewerkers het werk neer. Er rijden veel minder bussen en treinen en de Vlaamse omroep VRT zendt op tv alleen archiefprogramma's uit. En op de radio is vooral muziek te horen. Het weer, lokaal komt eerst nog wat mist voor. Verder is het overwegend droog en breekt de zon geregeld door. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bo.
8: Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het wordt minder druk op de weg. Op de volgende wegen heb je nog de meeste vertraging. Te beginnen op de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Tussen knooppunt Hoflied en knooppunt Ypenburg staat 7 kilometer file met 10 minuten vertraging. Op de A13 Den Haag richting Rotterdam. Tussen knooppunt Prins Klausplein en Delft-Noord 4 kilometer met 10 minuten tijdsverlies. Dan naar de A16, Breda richting Rotterdam. Tussen Rotterdam-Feyenoord en knooppunt Terbrechtseplein is een ongeluk gebeurd. De rechte rijstrook is dicht en daardoor ben je een kwartier langer onderweg. Op de N11, Leiden richting Bodegraven. Vanaf Bodegraven Centrum tot aan de aansluiting met de A12, 10 minuten oponthoud. En tot slot de N211, Hoek van Holland richting Den Haag-Zuid. Vanaf Quinsheuvel 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
10: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
11: Mag je niet uitbreiden van de netbeheerder? Maak snel vermogen vrij met een zakelijke batterij van piekvrij.nl. Opwekken, opslaan en op het juiste moment inzetten. piekvrij.nl.
12: Heb jij last van stress of word je niet uitgerust wakker? Ontdek premium, biologische CBD-olie en gummies van Mijn CBD. Schrijf je in en pak direct 10% korting. Ga nu naar mijncbd.com.
13: Vaststellingsovereenkomst gekregen? Teken nog niets. Laat WRA-juristen hem gratis checken. Zij onderhandelen voor je en halen er vaak duizenden euro's meer uit. WRAjuristen.nl.
14: Vereenvoudig je administratie met een tankpas van tankpas.nl. Tanken, laden, parkeren en zelfs de wasstraat. Allemaal geregeld met één pas. Tankpas.nl wordt geaccepteerd bij alle tankstations. Nu 3 maanden gratis en opzeggen wanneer je wilt. Bestel via tankpas.nl en ontvang je pas binnen 2 werkdagen.
15: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop? En stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
16: Dit is Bo.
17: De omroep van de Bollenstreek.
16: Met muziek.

0: Nou, zo'n hartebreker ben ik nou ook weer niet. Goedemorgen, de nieuwe week is begonnen en de herfst.
1: Als de maandag is gekomen, is het weer de hoogste tijd voor de ochtendshow.
0: Ik dacht dat wel.

0: Goedemorgen, fijn dat je erbij bent. Het is vandaag alweer de 12e oktober. Ja, nog een paar weekjes en dan gaat de wintertijd alweer in. Dus we moeten er weer even aan wennen dan als die klok wordt verzet hoor, 's nachts. Karin, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, moet je er ook altijd aan wennen?
1: Ja.
0: Ja, hè?
1: Ja, ja. Ja.
0: Maar goed, na een weekje ben je wel weer gewend, denk ik, zo'n beetje. We horen met Elton John en Kiki D. Don't Go Breaking My Heart. Gelegenheidsduo. Speciaal voor dit nummer. En ja, bereikte de tweede plaats in 10 weken top 40. In 1976, om precies te zijn. Dus nou, dat is ook wel weer lekker. Dus ja, Elton John, ik geef hem altijd een warm hart.
1: Ik ook.
0: Ja,
1: ja.
0: Jij ook.
1: Ja, ja, ja.
0: Goeie muziek.
1: Goeie muziek, ja.
0: Dus wat gaan we allemaal doen vandaag?
1: We gaan het opleuken.
0: En heb je daar zin in? Ja.

0: Ja, we hebben natuurlijk de verjaardagskalender wat gebeuren in de vorige eeuw op deze dag. Het Bollenstreeknieuws, het verkeer, het weer. Het zit er weer allemaal in. En tips om misschien ergens naartoe te gaan als je eruit wil.
1: We hebben Sint-Cecilia, we hebben van Rivierduinen, hebben mantelzorg. We hebben 75 jaar televisie, we hebben Franse chansons. En we hebben een puzzel, postzegelvereniging.
0: Een postzegelvereniging. Ja. Niet te hard likken. Dat kan allemaal niet natuurlijk. En we hebben nieuwe muziek. Ja, van Blanco. Hij zat een tijdje bij de 3J's. Maar hij dacht van, ik ga toch solo muziek maken. En hij heeft weer een nieuwe plaat gemaakt. Love Will Bring You Home. Nou, dat zijn we al.

Gisteravond was de laatste aflevering van Make Up Your Mind. De finale. Je denkt, wat heb dat met deze plaat te maken? Nou, een paar weken geleden zat deze plaat in de lip-sync-ronde. The Pretenders met Chrissy Hynde in de hoofdrol. I'll Stand By You. Ik hoorde die plaat, ik denk, hey, die moet ik opzoeken. Die vind ik prachtig. Ik hoop dat jij hem ook prachtig vindt. I'll Stand By You was geen single. Maar kwam wel uit de 80e jaren. Heerlijk. Wie zijn er allemaal jarig vandaag op deze 12e oktober? Lucille Werner. Zij was de lingovrouw van Nederland. En Kate the Pitcher, deze ook. Ze wordt vandaag 59. Hugh Jackman. De X-Men, oftewel de Wolverine. Eddie the Eagle deed die in 2016 ook nog eens een keer. Hij wordt 56. Josh Hutcherson, oftewel Pita Melark in Hungry Games 2012, 2014, 2015. En Epic deed die in 2013 en nog eventjes tussendoor. Hij wordt 34 vandaag. Robert Kranenborg, chef-kok van de Nederlandse televisie, kan je wel zeggen. Maar in het dagelijks leven doet hij dat ook gewoon, hoor. Hij wordt 76. Radiomaker Tom Blomberg, producent van de Nationale Hitparade en de Avondspits bij Frits Spits. Ja, daar zat hij regelmatig bij. Hij wordt 72. Regisseuse Wil Koopman, bekend van onder andere Unit 13. Dat is een tijdje geleden, hoor. Gooise Vrouwen en Oogappels. Wordt 70 vandaag. En tot slot hebben wij uit Volendam. Nee, niet uit Volendam. Uit Zeeland. Bas Kennis. Gitarist van de Zeeuwse band Bluff. Ja, dan kom je uit Zeeland natuurlijk. Hij wordt 53. Wij gaan naar de Zoute Landen. En wel de eerste originele versie. Zonder die Belgische vrouw erbij. Hier is Bluff.

0: Ja, het is herfst, hè? Ontkom je niet aan. De regen uit 1976. Status quo. Het is vandaag de geboortedag van Rick Parfitt. Alleen hij mag het zelf niet meer meemaken. Hij overleed op 24 december 2016. Dat is ook alweer 10 jaar geleden bijna. Parfitt en Francis Rossi ontmoeten elkaar in 1965. En het begin van Status Quo was geboren, kan je wel zeggen. Dus regen en nog eens regen.
1: Agenda puntjes.
2: Meest persoonlijke voorstelling van Jos van der Pannen. Een muzikale reis langs de mooiste Nederlandse en Franse chansons met de tournee van Boeien en Brel. Jos vertolkt het betere Nederlandse en Franse lied met een repertoire dat naast Boeien en Brel bestaat uit chansons van onder andere Shaffi, Liszt, Sonneveld en Stef Bos. Maar ook eigen werk en hertaling uit het Frans van prachtige parels, onder andere François Hardy en Julien Clerc. Vanavond van 8 tot 9:45 in Floradis. Gevarieerde ledenavond met puzzels, loterij en een veiling. Dat alles bij de ledenbijeenkomst van de postzegelvereniging Onder de Loep in de Wieken aan de Wassenaarse straat 5 in Noordwijk binnen. Vanavond dus om 8:15. Nostalgische televisieochtend in de bibliotheek. Wie graag terugkijkt op de televisie van vroeger, kan deze herfst genieten van tv van toen met journalist, televisiekenner en verzamelaar Lex Sternveld. Tijdens deze nostalgische ochtend neemt hij bezoekers mee langs de mooiste momenten uit 75 jaar Nederlandse televisie. Nou, ik weet er ook nog wel een paar, hè?
0: Ja.
2: Morgenochtend om 10:30 in de Biep van Sassenheim en vrijdag 23 oktober om 10:30 in de Biep van Lisse. Meer weten, ga naar de site van Bo.

0: Vergeten vinyl vandaag van Nico Haak en zijn paniekzaaiers. Ja, Nico Haak en de paniekzaaiers.
1: Paniek, paniek.
0: Oh jee, wat een paniek. Ja, dat was een heel andere paniek natuurlijk. Dus Nico Haak was in de 70e jaren razend populair in het Nederlandse lied. Hij overleed in 1990, november van dat jaar. Maar hij heeft een keur aan Nederlandstalige hits achter de rug. De ukulele, Tante Julia, wie kent het niet, Doedelzakkerpakkie. Dus, en hij deed ook mee aan kerstprojecten, zoals een heel gelukkig kerstfeest met allemaal Nederlandse artiesten erin natuurlijk. Maar wij gaan terug in de tijd naar de kroeg. En daar zat een pianist, Honky Tonky Pianissi, uit 1974. Nico Haak en de Paniekzaaiers.
2: En die vind je dus eigenlijk ook in die oude doos van je oma.
3: Pardon!

0: feest. Nou, aardig slokje op volgens mij. Het gaat allemaal niet meer zo lekker natuurlijk. Honky Tonky Pianissie uit 1974. Nico Haak en de Paniekzaaiers. Goed voor een elder plaats toen dat ik in de Nederlandse top 40. Tijd voor het nieuws uit de Bollestreek.
1: Corné, we zien je zo meteen terug. Tot zo.
2: Dit is Bo.
3: Art Zandbergen met het nieuws uit de Bollestreek. ProNoordwijk heeft opnieuw opheldering gevraagd over ruim 4,2 miljoen euro aan afvalkosten die de gemeente Noordwijk tussen 2021 en 2025 aan de inwoners heeft doorberekend. Volgens de partij zijn die kosten met bijna 50% gestegen, veel harder dan de totale overheadkosten van de gemeente. Omdat BMW volgens Warmerdam geen duidelijk antwoord hebben gegeven, heeft deze vraag omgezet in een meerkeuzevraag met 4 mogelijke antwoorden. De politie roept getuigen op zich te melden na een mishandeling en beroving op het Westeinde in Noord-Eckerhout. Een man is daar op zaterdag 19 september tussen 8 uur 's avonds en middernacht mishandeld en beroofd. De politie heeft mensen gevraagd contact op te nemen als ze iets hebben gezien of een verdachte situatie hebben opgemerkt. Dat kan via 0900 8844. Een nieuw reddingsvoertuig van de KNRM heeft tijdens een feestelijke onthulling in Noordwijk de naam Lotje gekregen. Het voertuig is het eerste van een nieuwe generatie en is mogelijk gemaakt dankzij een schenking van de Postcode Loterij. De KNRM heeft het voertuig officieel in gebruik genomen voor onder meer zoekacties en noodsituaties op het strand. Bij de onthulling zijn ook demonstraties gehouden waarbij bezoekers konden kennis maken met het werk van de reddingsvrijwilligers. Wethouder Ivar Kruse van Noordwijk heeft in Noordwijk-Rout het eerste exemplaar van het nieuwe jaarprogrammaboekje van toneelvereniging Odie ontvangen. Voorzitter Bert en Els heeft het boekje overhandigd, waarin de activiteiten en voorstellingen voor het seizoen 2026-2027 staan.
2: Dit is Bo,
4: de omroep van de Bollestreek.
2: Meer weten? Kijk op bollestreekomroep.nl.
5: Dit is Annemieke Boschaert van de ANWB. 45 kilometer file in de regio, met de meeste vertraging nu op de A4 richting Den Haag. Tussen Hoogmade en Leidschendam is een ongeluk gebeurd. Twee rijstroken zijn dicht en daardoor ben je een half uur langer onderweg. Dan naar de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Ridderkerk en afrit Rotterdam Centrum gebeurde eerder een ongeluk. De weg is weer vrij, maar reken nog op een kwartier extra reistijd. En tot slot de N434 Wassenaar richting Zoeterwoude. Vanaf knooppunt Ommedijk ben je 10 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Zometeen muziek van een zwerm zeemeeuwen. Ja, lekker.
6: We zijn terug.
0: Maar nu eerst.
6: Wat gaat het weer doen?
0: Het wordt een fijne herfstdag met flink wat zon en het blijft overal droog. Later vanmiddag neemt vanuit het westen de bewolking toe, maar tot de avond blijft het nog steeds droog. De middagtemperatuur komt uit op 16 à 17 graden. Ook de wind stelt een stuk rustiger op. Die waait zwak tot matig uit het zuiden tegen het eind van de middag, dan in het kustgebied toch wel iets wat krachtiger. Morgen ziet het weerbeeld er totaal anders uit. Het wordt overwegend bewolkte dag met plaatselijk wat lichte regen. De wind waait matig uit het zuiden tot zuidoosten en de temperatuur loopt op naar zo'n 17 à 18 graden. Woensdag en donderdag wordt de mooiste herfstdag van de week, dagen van de week, met zonnige perioden en droog weer. In de nacht en ochtend kunnen zo hier en daar wat mistbankjes voorkomen, maar dat is niet zo gek veel. Het wordt bovendien toch weer wat warmer. Donderdag gaat de temperatuur naar zo'n 19 à 20 graden.
7: Knakkers kennen de meeste muziek.
8: Geef ze een programma en dan krijg je dit.
2: Bo,
9: de ochtendshow.
10: Nee, de ochtendshow.
0: Ja, terug in de tijd. En dat doen we met Flock of Seagulls. Oftewel een zwerm zeemeeuwen. Ja, ik heb ze voor je. The more you live, the more you love. Uit 1984. Goed voor een 17e plaats in 6 weken tot 40.

0: Mijn vrouwelijke intuïtie zegt dat dit een hele leuke plaat was toen de tijd in 1986. Oftewel Mai Tai. Ze treden trouwens nog steeds op, wel in een andere samenstelling. Want Mildred Douglas is al een tijdje niet meer bij de band. En die komt ook nooit meer terug ook. Nee. Het is vandaag de 12e oktober. En wat gebeurde er allemaal in de vorige eeuw op deze dag?
1: De dag van vandaag.
0: Karin, vertel.
2: Vandaag in 1492, Columbus ontdekt Amerika. Hij denkt een andere zeeweg naar Indië gevonden te hebben. De bewoners van het nieuw ontdekte land noemt hij Indianos. In 1654, een ontploffing van een opslagplaats voor buskruid in de binnenstad van Delft, leidt tot vele doden en grote schade. Wordt ook de Delftse donderslag genoemd. In 1984, de eerste aflevering van Curry en Van Inkel wordt uitgezonden op Hilversum 3. En dat klonk zo.

0: they've got their own mind. They make their own decisions. When it has to do with their show, they wanna be in control. Showtime.
1: Vandaag in 1999 belt de VN de geboorte van de 6 miljardste wereldburger. Nu in oktober 2026 hebben we 8,32 miljard mensen. In 2002 zorgt een bomaanslag op twee discotheken in de badplaats Kuta op Bali voor ruim 190 doden, onder wie veel westerse toeristen. 2003, Duitsland wint het vierde WK voetbal voor vrouwen door Zweden in de finale met 2-1 te verslaan. Vandaag in 2012 wordt de Nobelprijs voor de Vrede toegekend aan de Europese Unie. In 2013 de Belgische popgroep Clouseau komt met haar comeback single Vliegtuig meteen op 1 binnen in de Vlaamse Ultra Top 50. Nou, ze gooien nu ook hoge ogen met beste zangers.
2: Ja.
1: 2017, het wassenbeeld van vlogger Enzo Knol wordt onthuld in Madame Tussauds in Amsterdam. Hij is de eerste Nederlandse vlogger die een wassenbeeld krijgt. En tot slot in 2023, Oogappels, een dramaserie die wordt uitgezonden door BNNVARA, wint de Gouden Televisiering.
2: Geweldig.
1: En dit jaar ging Jan Verstegen met twee vandoor.
2: Ja, ja, ja, met de bondgenoten dus.
3: De Ochtendshow met Cor Nedervries.
2: Klein beetje zomerse sfeer hier in de Ochtendshow met Enrique Iglesias en Santos Bravos. Oh, like a, la, la.

0: Oh, wat is dat lekker, lekker, lekker. Dat dacht ik ook.
1: Wat is het lekker, hè?
0: Nou. Enrique Iglesias en Santos Bravos. Ja, zo moest het weer. Agendapuntjes, Karin.
2: In samenwerking met GGZ Rivierduinen organiseert Welzijn een bijeenkomst over wat je kunt tegenkomen als mantelzorger van een naaste met een psychische kwetsbaarheid of aandoening. Het kan veel vragen oproepen wanneer je je zorgen maakt over iemand met psychische problemen. Tijdens deze bijeenkomst krijg je informatie, praktische handvatten en tips van professionals. Ook is er ruimte om ervaring te delen en vragen te stellen. Dat alles in ontmoetingscentrum Puikendam aan de Pilarenlaan in Noordwijkerhout, morgenavond van 8:30 tot 9:00. Liefhebbers van muziek en gezelligheid kunnen morgenavond hun hart ophalen in Voorhout. Het Harmonieorkest van Sint Cecilia geeft dan in ad hoc een feestelijk dubbelconcert samen met de Bolleband. Het dubbelconcert belooft een avond te worden vol muziek, plezier en vooral heel veel gezelligheid. Beide orkesten wisselen elkaar tijdens het concert af en zorgen met hun enthousiasme voor een aanstekelijke sfeer. De avond wordt gepresenteerd door Kees-Jan Visser, die niet alleen als presentator, maar ook als zanger met beide orkesten te behoren zal zijn. Als vreselijke afsluiter zorgt pretband De Bolblazers voor een extra dosis vrolijkheid en muziek. Dat morgenavond om 7:30 in Ad Hoc aan de Jacobus van Beierenweg 118B in Voorhout.
3: Meer weten? Kijk op bollestreekomroep.nl. Agenda.
0: Ja, nieuwe muziek van een Theo Struik. Oftewel een psycholoog Theo.
4: Je luistert de hele week naar de omroep van de Bollenstreek.
0: Ja, hij heeft het over ouder worden. Is niet oud. Als je deze muziek wordt, dan word je misschien wel oud.
5: Wie

het is maar dat je het weet. Theo Struik. Oftewel Physical Theo noemt hij zich. Ouderen zijn niet oud. Nee, het is maar hoe je je voelt natuurlijk.

0: Ja, ik ben ook geen 20 meer hoor, zeker. Volgend jaar met pensioen. Jij ook niet hè, Karin?
1: Nee, ik ook geen 20 meer.
0: Nee, nou de meeste medewerkers van de ochtendshow niet meer. Dus zeker weten. Het zit er weer op voor vandaag. Ja, zometeen dik oud water.
1: Met de koffiemix.
0: Met de koffiemix. Dat was toch weer een hele leuke show. En dat gaan we vrijdag nog eens een keertje overdoen. Tussen 9 en 10 uur. We gaan eruit met Direct van het nieuwe album Before It All Ends. Graag tot aanstaande vrijdag.
1: Fijne werkweek.
0: Doei.

0: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
1: Heeft u slecht geslapen? Dan bent u toe aan een bed met de juiste ondersteuning. Poucaar Slaapcomfort adviseert en heeft de nieuwste collectie bedden in huis. Kom naar onze winkel aan de Wasbekerlaan 67 in Sassenheim en ontdek het nieuwe slapen. De koffie staat altijd klaar.
2: Slaap je goed, dan leef je beter.
3: Met een bed van Poucaar Slaapcomfort.
4: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uiteten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
1: U bent van harte welkom op ons nieuwe adres. Boekaar Slaapcomfort. Wasbekerlaan 67, Sassenheim.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 10 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het vliegveld van Riyadh schrapt meer dan de helft van alle vluchten vandaag na de dodelijke aanvallen van afgelopen weekend. De luchthaven in de Saoedische hoofdstad werd onder vuur genomen door Houthi-rebellen vanuit Jemen. Daarbij kwamen 14 mensen om het leven, honderden mensen raakten gewond. De meeste doden vielen zaterdag, maar ook gisteren viel nog één dode toen de passagiersterminal van het vliegveld werd geraakt door een projectiel. Saoedi-Arabië zegt dat het hart zal terugslaan. Albert Heijn, Ethos en Gal en Gal hebben sinds gistermiddag te maken met een storing. Volgens Albert Heijn komt dat door een IT-incident. Wat er aan de hand is, is nog onduidelijk. Door de storing liggen de websites en de apps van de winkels eruit. Ook kunnen boodschappen die online zijn besteld niet worden bezorgd. De Albert Heijn supermarkten zijn wel gewoon open, maar door de storing kloppen sommige prijzen niet. Op de elektronische prijskaartjes staan mogelijk nog de aanbiedingen van vorige week. Honderden regionale industriebedrijven kunnen nog niet over op elektrische machines omdat er geen plek is op het stroomnet. Glasmakers, papierfabrieken en steenbakkerij willen graag verduurzamen, maar krijgen van de netbeheerder geen zekerheid wanneer dat kan. Ze staan op een wachtlijst, maar scholen en ziekenhuizen krijgen voorrang. De oudste overdekte markt van Parijs is afgelopen nacht verwoest door een brand. Er is niets meer over en de metalen constructie is ingestort. De Marché des Enfants Rouges is een historisch monument in het centrum van Parijs dat bestaat sinds 1615. In de overdekte markt zaten restaurants, groente- en fruitkramen, kaaswinkels en wijnhandelaren. Het vuur is niet overgeslagen naar andere panden en er raakte ook niemand gewond. Het weer, veel zon, maar ook bewolking. Het blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen meer bewolking en af en toe een bui. Het wordt dan rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bo.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Allereerst goed nieuws over een eerder ongeluk op de A4 richting Den Haag. Tussen Hoogmade en knooppunt Hofvliet is de weg inmiddels weer vrij en je hebt nog 10 minuten tijdsverlies. Verderop onthoud op de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Tussen knooppunt Gouwe en Nieuwekerk aan de IJssel staat 4 kilometer file met 10 minuten op onthoud. En tot slot de A44 Amsterdam richting Den Haag. Tussen knooppunt Ommedijk en Wassenaar staat 2 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
5: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
6: Ben je wel eens eenzaam? Of mis je iemand om echt mee te praten? Samen iets te ondernemen of gewoon jezelf te zijn? Goed gezelschap is geen luxe, maar een levensbehoefte. Bij High Class Gezelschap draait het om aandacht, gesprekken en samen mooie momenten beleven. Kijk op highclassgezelschap.com.
7: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
8: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektschoonmaak.nl.

0: Van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
1: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
1: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek. Dit is van 10 tot 12 uur, de Koffiemix.

0: I See Your Face Again. Dat is muziek uit 1968 door de Sandico's, geschreven door Hans Vermeulen natuurlijk. Het nummer gaat over liefdesverdriet.
1: Van 10 tot 12 uur, de Koffiemix. Met Dick Oudwater.
0: Goedemorgen, het is 7:10. Het is een nieuwe maandag. Het is een prachtige maandag. Het is een mooie herfstdag, wat weer nog meer het zonnetje schijnt. Het is 12 oktober 2026. Fijn dat je luistert. Tussen 10 en 12, de Koffiemix. Dank aan Karin en Corné die de ochtendshow deden tussen 9 en 10. En zij zijn weer terug aanstaande vrijdag tussen 9 en 10. De Koffiemix met de Koffiemix artiest. Vandaag is dat Boudewijn de Groot. Om kwart over en kwart voor in beide uren Boudewijn de Groot. We hebben net Bo Nieuws en weer. En we wisselen de muziek af. Een mooie mix. Van de jaren 60 tot en met nu. Dit staat in de Nederlandse top 40. Een man die goede platen maakt. Teddy Swims, Mr. Know-It-All. De Koffiemix blijft erbij tot 12 uur.

0: Somerset uit 1976. Dat is een Nederlands formatie. Het nummer werd geschreven door Chris Christofferson. Another Lonely Night. Ik moet even een andere jingle hebben, want dit was de verkeerde. Deze moet ik hebben. Want we zijn toe aan de Koffiemix artiest. Vandaag is dat Boudewijn de Groot. En Boudewijn de Groot is een van de bekendste Nederlandse zangers en liedjeschrijvers. Hij werd geboren op 20 mei 1944 in Batavia, het huidige Jakarta, en groeide op in Nederland. Vooral in de jaren 60 en 70 werd hij beroemd met liedjes die poëtisch, maatschappijkritisch en soms een beetje melancholisch zijn. Zijn muziek is voor veel Nederlanders een belangrijk onderdeel van de Nederlandse muziekgeschiedenis. Een groot deel van het succes van Boudewijn de Groot is te danken aan zijn samenwerking met tekstschrijver Lennart Nijg. Nijg schreef veel van de teksten, terwijl de Groot de muziek componeerde en de liedjes zong. En samen maakten ze nummers die verhalen vertelden en vaak meer diepgang hadden dan gewone popliedjes. Hun samenwerking kende periodes van afstand, maar ze werkten later opnieuw samen. En toen Nijg in 2002 overleed, verloor de Groot een goede vriend en een belangrijke creatieve partner. Boudewijn de Groot is meer dan een zanger met een aantal bekende hits. Hij heeft geholpen om het Nederlandstalige lied een eigen artistieke identiteit te geven. Zijn muziek combineert toegankelijke melodieën met teksten die ruimte laten voor interpretatie. Van het speelset Land van Maas en Waal tot het gevoelige Avond. Zijn repertoire laat zien hoeveel verschillende emoties muziek kan overbrengen. En misschien is dat wel de belangrijkste reden dat zijn liedjes na zoveel jaren nog steeds worden beluisterd. Ze horen bij een bepaalde tijd, maar gaan tegelijkertijd over onderwerpen die nooit helemaal uit de mode raken. Boudewijn de Groot is vandaag
1: Koffiemix artiest.

0: And once you, and when you feel blue, she knows her place. Right beside you. Right beside you. And I wanna know, what makes man?
1: James Brown uit 1974 met een mooie ballad. Ik heb hem ooit wel eens live gezien op het Notchy Jazz Festival. Echt zo'n showmomentje. Maar hij maakte wel goede muziek. Alweer lang geleden overleden, deze James Brown. Donderdag 15 oktober aanstaande houdt het Sassenheimse Gospel Choir Soul to Soul een open repetitieavond. Iedereen die wil ontdekken of het koor iets voor hem of haar is, is om 7:15 welkom in de Havenkerk aan de Bijweglaan nummer 4 in Sassenheim. Meer informatie op www.gospelkoor-soul2. En die 2 is dan een 2. www.gospelkoor-soul2soul.nl. Aanstaande donderdag dus. Inmiddels is het 7:30. We gaan straks op naar het Bo Nieuws en Weer.

0: Tastes Like Summer. Dus James Blunt is een nieuwe single. En 6 november verschijnt zijn nieuwe album. Ik wilde het bijna zeggen CD. Ja, dat is een beetje ouderwetse CD. Zijn nieuwe album van James Blunt heet Airplane Mode. 6 november dus verschijnt hij. Half al precies, dat betekent het Bo Nieuws.
1: Dit is Bo.
2: Art Zandbergen met het nieuws uit de Bollestreek. Pro Noordwijk heeft opnieuw opheldering gevraagd over ruim 4,2 miljoen euro aan afvalkosten die de gemeente Noordwijk tussen 2021 en 2025 aan de inwoners heeft doorberekend. Volgens de partij zijn die kosten met bijna 50% gestegen, veel harder dan de totale overheadkosten van de gemeente. Omdat BMW volgens Warmerdam geen duidelijk antwoord hebben gegeven, heeft deze vraag omgezet in een meerkeuzevraag met 4 mogelijke antwoorden. De politie roept getuigen op zich te melden na een mishandeling en beroving op het Westeinde in Noordwijkerhout. Een man is daar op zaterdag 19 september tussen 8 uur 's avonds en middernacht mishandeld en beroofd. De politie heeft mensen gevraagd contact op te nemen als ze iets hebben gezien of een verdachte situatie hebben opgemerkt. Dat kan via 0900 8844. Een nieuw reddingsvoertuig van de KNRM heeft tijdens een feestelijke onthulling in Noordwijk de naam Lotje gekregen. Het voertuig is het eerste van een nieuwe generatie en is mogelijk gemaakt dankzij een schenking van de postcode loterij. De KNRM heeft het voertuig officieel in gebruik genomen voor onder meer zoekacties en noodsituaties op het strand. Bij de onthulling zijn ook demonstraties gehouden waarbij bezoekers konden kennis maken met het werk van de reddingsvrijwilligers. Wethouder Ivar Kruse van Noordwijk heeft in Noordwijkerhout het eerste exemplaar van het nieuwe jaarprogrammaboekje van toneelvereniging Odie ontvangen. Voorzitter Bert en Els heeft het boekje overhandigd, waarin de activiteiten en voorstellingen voor het seizoen 2026-2027 staan.
1: Dit is Bo,
3: de omroep van de Bollestreek.
1: Meer weten? Kijk op bollestreekomroep.nl. Bo.
0: Dankzij een rug van hoge druk zijn er vanmorgen zonnige perioden. Vanmiddag zal de bewolking vanuit het westen geleidelijk toenemen vanwege de nadering van een frontensysteem vanuit Engeland. Het blijft vandaag wel droog en het wordt ongeveer 15 graden. Het frontensysteem zal ons in de loop van de nacht bereiken, waardoor er vanavond en vannacht veel bewolking zal zijn met later enige regen en motregen. De minima komt rond 13 graden te liggen. Achter het warmtefront stroomt er morgen zachte lucht naar ons toe. Er is wel veel bewolking met af en toe enige regen of motregen, maar het wordt later in de middag wel 19 of 20 graden. Later op de dag passeert er nog een zwak kaalfront, maar achter dat front komt er snel een hoge drukgebied vanuit de Golf van Biscayen dat woensdag boven het midden van Europa komt te liggen. Woensdag krijgen we dan ook droog weer met geregeld zon en maxima rond de 17 graden. Ook donderdag blijft het droog met zonnige perioden. Het kan dan 19 of plaatselijk 20 graden worden.
1: Dit is van 10 tot 12 uur, de Koffiemix, met Dick Oudwater.

0: Je hebt me helemaal ingepakt met je gouden lach. Dat was... Even kijken. Kelsey Verbrugge. Ik had er nooit van gehoord, maar het is wel een leuk plaatje.
1: Je luistert de hele week naar de omroep van de Bollenstreek.
0: Gaan we even terug naar 1958 in het kader van...
2: Bo. Ouwe Munt.

0: Een van die vele leuke plaatjes die Buddy Holly destijds heeft gemaakt is deze. Uit 1958, niet te geloven. Het was het nummer Heartbeat.
1: Agenda.
0: Aanstaande woensdag 14 oktober houdt het genootschap Oud de Zilk weer een inloopochtend in het dorpshuis aan de Duimpel in de Zilk aan de Sportlaan 34. Belangstellenden zijn hier van 9:30 tot 12:00 welkom om boeken met oude foto's van de Zilk in te zien. Er is dit keer geen speciaal thema. Volgens het genootschap wordt het een vreemde inloopochtend. Omdat het eerst is, omdat het, het is zonder Theo van Gijlswijk, die op 30 augustus op 78-jarige leeftijd overleed. Ja, lijkt me toch bijzonder. Hij was vanaf de officiële oprichting in 2001 voorzitter van de historische stichting, redacteur van het verenigingsblad Terra Salica en een van de motoren achter de inloopochtenden. Woensdag dus, aanstaande woensdag van 9:30 tot 12:00.

Zijn artiestennaam is Rockwell. Maar in echt heette die Kennedy Jordy. En dat was de zoon van Berry Gordy. Dat was de oprichter van Motown. En dan zit je natuurlijk dicht bij het vuur. Als paar de oprichter is, dan kan je lekker plaatjes maken. Michael Jackson en Jermaine Jackson hoorde je ook nog in de achtergrondvocalen. 12:12. Straks de koffiemix artiest. Dat is Boudewijn de Groot. Maar eerst deze lekkere plaat van Lionel Richie en Do It To Me.

0: Boudewijn de Groot is vandaag de Koffiemix artiest. Deze plaat is twee keer verschenen trouwens. In de 68 was het een B-kantje van de Waterdrager. En in 1972 werd het een A-kant. En werd het een groot hit voor deze Boudewijn de Groot. Als de rook om je hoofd is verdwenen.
1: Pardon me, do you have change for a quarter? I gotta make a phone call. Thank you. Oh, I hope this woman don't take me through no changes today, because I had a hard day today, man. You know, let me see what's happening at the address before I go home.

0: De Jong Kampeer en Recreatie is dé specialist op het gebied van campers. Zo ook de krachtige 4x4 campers. Deze robuuste campers trotseren elk terrein en zijn voorzien van de nieuwste technologieën. Geniet van het luxe wonen en slapen. Ontdek het ultieme avontuur en het grote genieten. Bezoek onze showroom. We helpen je graag bij het vinden van dé camper die helemaal bij je past.
1: De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk laat je droom werkelijkheid worden.
2: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Eemskerk Verzekeringen in Noordwijkerhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Eemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
1: Ontdek het avontuur bij De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
0: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 11 uur.
5: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De Albert Heijn, Ethos en Gal en Gal hebben sinds gistermiddag te maken met een storing. Volgens Albert Heijn komt het door een IT-incident. Moederbedrijf Ahold ter Heijse heeft het over een cyberveiligheidsincident. Wat er precies aan de hand is, is nog niet duidelijk. Door de storing liggen de websites en apps van de winkels eruit. Ook kunnen boodschappen die online besteld zijn niet worden bezorgd. De Albert Heijn supermarkten zijn wel gewoon open, maar door de storing kloppen sommige prijzen niet. Op de elektronische prijskaartjes staan mogelijk nog de aanbiedingen van vorige week. Het vliegveld van Riyadh schrapt meer dan de helft van alle vluchten vandaag na de dodelijke aanvallen van afgelopen weekend. De luchthaven in de Saoedische hoofdstad werd onder vuur genomen door Houthi-rebellen vanuit Jemen. En daarbij kwamen in totaal 14 mensen om het leven en honderden mensen raakten gewond. De meeste doden vielen zaterdag, maar ook gisteren viel nog één dode toen de passagiersterminal van het vliegveld werd geraakt door een projectiel. Saoedi-Arabië zegt dat het hard terug zal slaan. De oudste overdekte markt van Parijs is afgelopen nacht verwoest door een brand. Er is niets meer over van over de metalen constructie. Die is ook ingestort. De Marché des Enfants Rouges is een historisch monument in het centrum van Parijs. Dat bestaat sinds 1615. In de overdekte markt zaten meerdere restaurants, groente- en fruitkramen, kaaswinkels en wijnhandelaren. Het vuur is niet overgeslagen naar omliggende huizen en ook raakte niemand gewond. In België is vandaag een staking tegen het beleid van de regering. Daardoor rijden er veel minder treinen en bussen. Ook leggen postbezorgers en vuilnisophalers het werk tijdelijk neer. De Vlaamse omroep VRT laat uit protest alleen maar ingekorte journaals zien. Verder zijn er op tv alleen maar archiefprogramma's. En op de radio wordt alleen maar muziek gedraaid. De regering De Wever is van plan de BTW te verhogen en verder te bezuinigen op de publieke omroep. Het weer, veel zon, maar ook wat wolken. Het blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen vaker grijs met af en toe een bui. Het wordt rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
7: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
8: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
9: Mensenrelatie, Radboud Visser.
10: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
9: Jazeker.
11: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
12: Er is één gesprek dat je al maanden uitstelt. Onder stress doe je namelijk altijd hetzelfde. Weten waarom? Doe de gratis test op epicsos.nl. Epic People. Wij maken lastige gesprekken gewoon.
13: De mid-season sale bij Kicks is gestart. Shop nu met kortingen tot 30% op de nieuwste collectie van topmerken. Voor vanavond 12 uur besteld is volgende werkdag in huis. Kicks.nl.
14: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
3: Dit is Bo,
4: de omroep van de Bollestreek.
3: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek. Tot 12 uur, de koffiemix.

0: Ja, dit blijft een lekkere disco-kraker uit 1979 door Dan Hartman. Met de zangeres Loretta Holloway. Relight my fire. Relight my fire. Welkom bij twee uurtje koffiemix tussen 11 en 12. Met de bekende ingrediënten. We hebben de koffiemixartiest, we hebben het Bo Nieuws en bier. En we hebben een mooie mix van de muziek van de jaren 60 tot en met nu.
1: Je luistert de hele week naar de omroep van de Bollenstreek.
0: Met ook een mooie cover van Time After Time van Ashley Wineland.

0: The Last Dance for Me. Schrijver Doc Pomus. Hij zat in een rolstoel. En hij, zijn de laatste dans was voor hem en zijn vrouw natuurlijk. Het is 13 over 11. Dat betekent dat wij teruggaan naar...
1: Koffiemix Artiest.

warm en licht en goed. Hand in hand naar buiten kijken waar de regen valt. Ik zie het vuur van hoop en twijfel in je ogen.

0: is wel een hele bekende van Boudewijn de Groot en Avond.
1: Agenda.
0: Zaterdag 17 oktober organiseert de Stichting Vrienden van de Witte Kerk voor de zesde keer haar bakwedstrijd. Ga uit je pan! De Nemels kunnen hun baksels die dag tussen 9:30 en 9:30 inleveren bij de Witte Kerk in Noordwijk-Rout aan de Dorpsstraat nummer 7. Het zijn twee categorieën, jongeren tot en met 14 en 15 jaar en ouder. De thema's zijn respectievelijk Halloween en fruit en taart. De deskundige jury bestaande uit leraren van de KTS in Voorraad beoordelen de aangeleverde lekkernijen op smaak, presentatie en originaliteit. Om 11 uur vindt de prijsuitreiking plaats. En daarna worden alle ingebrachte lekkernijen verkocht, waarbij de opbrengst geheel ten goede komt aan het onderhoud van de Witte Kerk. Aanmelden voor de wedstrijd kan tot en met 13 oktober. Dus je moet er snel bij zijn via info@vriendenvandewittekerk.nl onder leiding van naam, leeftijd, telefoonnummer en de naam van het baksel. Nou, dat allemaal dus aanstaande zaterdag.
1: De Koffiemix, de ideale mix van muziek en informatie.

Pointer Sisters, ze waren dochters van een dominee. Ze waren eerst met z'n vieren. Er ging er eentje solo, bleven ze nog met z'n drieën over. Dit was een hit in 1983. Automatic, daar heb je naar geluisterd. Straks het boot nieuws en weer doen we na de Careless Whisper. Die horen we straks. Maar eerst deze uit de jaren 70 van Movistar Harpo.

Nee, dat nieuws waren we nog niet aan toe. Ik moest eerst nog even deze draaien. Die van George Michael en The Careless Whisper. Ja, daar komt-ie.

0: Dit is Bo.
1: Art Sandbergen met het nieuws uit de Bollestreek. ProNoordwijk heeft opnieuw opheldering gevraagd over ruim 4,2 miljoen euro aan afvalkosten die de gemeente Noordwijk tussen 2021 en 2025 aan de inwoners heeft doorberekend. Volgens de partij zijn die kosten met bijna 50% gestegen, veel harder dan de totale overheadkosten van de gemeente. Omdat BMW volgens Warmerdam geen duidelijk antwoord hebben gegeven, heeft deze vraag omgezet in een meerkeuzevraag met 4 mogelijke antwoorden. De politie roept getuigen op zich te melden na een mishandeling en beroving op het Westeinde in Noord-Eckerhout. Een man is daar op zaterdag 19 september tussen 8 uur 's avonds en middernacht mishandeld en beroofd. De politie heeft mensen gevraagd contact op te nemen als ze iets hebben gezien of een verdachte situatie hebben opgemerkt. Dat kan via 0900 8844. Een nieuw reddingsvoertuig van de KNRM heeft tijdens een feestelijke onthulling in Noordwijk de naam Lotje gekregen. Het voertuig is het eerste van een nieuwe generatie en is mogelijk gemaakt dankzij een schenking van de postcode loterij. De KNRM heeft het voertuig officieel in gebruik genomen voor onder meer zoekacties en noodsituaties op het strand. Bij de onthulling zijn ook demonstraties gehouden waarbij bezoekers konden kennis maken met het werk van de reddingsvrijwilligers. Wethouder Ivar Kruse van Noordwijk heeft in Noordwijk-Rout het eerste exemplaar van het nieuwe jaarprogrammaboekje van toneelvereniging Odie ontvangen. Voorzitter Bert en Els heeft het boekje overhandigd, waarin de activiteiten en voorstellingen voor het seizoen 2026-2027 staan.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollestreek.
3: Meer weten? Kijk op bollestreekomroep.nl.
0: Bo.
4: Dankzij de rug van hoge druk zijn er vanmorgen zonnige perioden. Vanmiddag zal de bevolking vanuit het westen geleidelijk toenemen vanwege de nadering van een frontensysteem uit Engeland. Het blijft vandaag wel droog en het wordt ongeveer 15 graden. Het frontensysteem zal ons in de loop van de nacht bereiken, waardoor er vanavond en vannacht veel bewolking zal zijn met later enige regen en motregen. De minima komen rond 13 graden te liggen. Achter het warmtefront stroomt er morgen zachte lucht naar ons toe. Er is wel veel bewolking met af en toe enige regen of motregen, maar het wordt later in de middag nog wel 19 of 20 graden. Later op de dag passeert er nog een zwak koufront, maar achter dat front komt er snel een hoge drukgebied vanuit de Golf van Biscayen dat woensdag boven het midden van Europa komt te liggen. Woensdag krijgen we dan ook droog weer met geregeld zon en maxima van rond de 17 graden. Ook donderdag blijft het droog met zonnige periode. Het kan dan 19 of plaatselijk 20 graden worden.
3: Dit is van 10 tot 12 uur, de Koffiemix met Dick Oudwater.

0: Wat is het toch een vrolijke plaat?
1: Oh.
0: Dat is de man uit Den Haag, Guido van der Graaf.
2: Ik leef voor mijn eigen dromen en al die zitten vol met kleur. Wij hooien en we nooit meer zullen.
0: Waarom nou niet? Wat een lekker plaatje, wat een vrolijk plaatje. Op deze zonnige maandag. Dat is een heerlijke herfstdag. Morgen 13 oktober verzorgt het harmonieorkest van de Voorraadse Muziekvereniging Sint Cecilia samen met de Bolleband een dubbel concert in het jongerencentrum Het Hok in Voorhout aan de Jacoba van Beierenweg 118B. Treden de orkesten in een gevarieerd programma afzonderlijk, maar ook samen voor het voetlicht. De avond wordt gepresenteerd door Kees-Jan Visser, die ook als zanger te horen zal zijn. Als feestelijk afsluiter wordt opgetreden door pretband De Bolblazers. De aanvang is 19:30. Toegang is gratis, morgen dus, in het Hok Honk in Voorhout. 11:20, een mooi plaatje uit 1976. En de eendagsvlieg was die Arjan Bras in dat prachtige Leonie.

mooie plaat van Arjan Bras uit 1976. Het gaat over een verloren liefde, Leonie. Het was zijn enige hit. We hebben daarna nooit meer wat van hem gehoord. Nooit meer wat van hem gehoord. Nee, het is half over half twaalf. Het is de koffiemix tot 12 uur. Straks nog een keertje onze koffiemix artiest. En dat is natuurlijk Boudewijn de Groot. Maar eerst deze lekkere plaat van Steely Dan.

0: van de weg.
1: Boudewijn de Groot was vandaag onze koffiemixartiest. En dit was zijn eerste hit in 1965. Een meisje van 16.
2: Agenda.
1: Aanstaande woensdag 14 oktober staan astronaut André Kuipers en schrijver Sander Koenen in het Noordwijkse theater De Muze aan het Wandveld in Noordwijk met een try-out van een nieuwe theatervoorstelling, Space Academy Missie Maan. Daarin zullen zij vertellen over de afgelopen april uitgevoerde missie Artemis 2 en nieuwe maanmissies die de komende jaren zullen volgen. Het voor het eerst sinds 60 jaar ook een maanlanding. De familievoorstelling Space Academy Missie Maan is een vervolg op de succesvolle theatervoorstelling Space Academy Live, waarmee Kuipers en Koenen tussen 2019 en 2022 de Nederlandse theaters aandeden. Toen stond een reis naar het internationale ruimtestation ISS Centraal. En dit keer beleeft het publiek een reis naar onze naaste buur, de maan. Aanvang is 7 uur. Via de muze.nl zijn nog enkele kaarten beschikbaar. Aanstaande woensdag dus daar in de Muze. 10 voor 12 straks natuurlijk het lunchuur met Willem van Zuilen, 12 uurtje. Daar natuurlijk heel veel Nederlandstalige muziek. En hij gaat volgens mij ook een hele mooie Italiaanse plaat draaien. Die we volgens mij lang niet gehoord hebben op de radio. Je hoort hem eigenlijk nooit op de radio. De Maladetta Primavera. Maar straks meer dus bij Willem in 12 uurtje. Wij maken een rijbaan voor de Rolling Stones.

There is a Rose in Spanish Harlem. Dat was Ben E. King uit 1960 in het kader van Bo Ouwe Meuk. Zo werd het 3:03. Dat betekent dat Willem van Zuilen klaar zit voor een uurtje lunchmuziek. Het 12 uurtje, straks tussen 12 en 1 met veel Nederlandstalig natuurlijk. Hij begint met Weekend van Earth and Fire. Dat is wel lekker doorblazen. Ik wens je erbij heel veel plezier. Ik ga het zonnetje opzoeken, ik ga lekker naar buiten. Dank voor het luisteren. Dit was de koffiemix tussen 10 en 12 met Dick Aantwater. Dank voor het luisteren. Graag tot volgende week. Dag.

0: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
1: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollestreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
2: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollestreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 12 uur.
5: Gisteren met het NOS-journaal. De storing bij Albert Heijn komt door een cyberveiligheidsincident. Dat zegt het moederbedrijf Ahold Delhaize. Of er sprake is van een hack, is niet duidelijk. De supermarkt spreekt zelf van een IT-incident en wil er niet meer over kwijt. Door de storing doen de website en app van Albert Heijn het niet. Dat geldt ook voor de etels en gal en gal. Verder kunnen boodschappen die online besteld zijn niet worden bezorgd. En op de elektronische prijskaartjes in de supermarkt staan soms nog aanbiedingen van vorige week. In Nijmegen is een passagier van een lijnbus vanochtend gewond geraakt toen het voertuig werd geraakt door een kraanwagen. Die verloor de ballast aan de zijkant, remde af en ramde de bus. Het voertuig raakte aan de achterkant behoorlijk beschadigd. De andere passagiers raakten niet gewond. De oudste overdekte markt van Parijs is afgelopen nacht verwoest door een brand. Er is niets meer over. De metalen constructie is ingestort. De Marché des Enfants Rouges is een historisch monument in het centrum van Parijs dat bestond sinds 1615. In de overdekte markt zaten meerdere restaurants, groente- en fruitkramen, kaaswinkels en wijnhandelaren. Het vuur is niet overgeslagen naar omliggende huizen. Ook raakte niemand gewond. Het vliegveld van Riyadh schrapt meer dan de helft van alle vluchten vandaag na de dodelijke aanvallen van afgelopen weekend. De luchthaven in de Saoedische hoofdstad werd onder vuur genomen door Houthi-rebellen vanuit Jemen. En daarbij kwamen in totaal 14 mensen om het leven en honderden mensen raakten gewond. De meeste doden vielen zaterdag, maar ook gisteren viel nog één dode toen de passagiersterminal van het vliegveld werd geraakt. Saoedi-Arabië zegt dat het hard zal terugslaan. Het weer eerst nog zonnig, maar in de loop van de middag meer bewolking. Het blijft droog bij een graad of 17. Morgen af en toe wat lichte regen, maar ook dan zacht herfstweer met zo'n 18 graden. Dit was het NOS-journaal.
6: Heeft u slecht geslapen? Dan bent u toe aan een bed met de juiste ondersteuning. Pucaar Slaapcomfort adviseert en heeft de nieuwste collectie bedden in huis. Kom naar onze winkel aan de Wasbekerlaan 67 in Sassenheim en ontdek het nieuwe slapen. De koffie staat altijd klaar.
7: Slaap je goed, dan leef je beter.
8: Met een bed van Boekhaar Slaapcomfort.
9: Ruimtegebrek of slim investeren? Externe opslag is de toekomst. Koop nu een moderne storagebox in Decor Capelle. Ideaal voor je eigen spullen of als verhuurinvestering. Al vanaf €17.900 exclusief BTW. De bouw is in volle gang. Kijk op de-core.nl.
10: Heb je moeite met afvallen of op gewicht blijven? En wil je zeker weten of de inzet van medicatie veilig en relevant voor je is? Meld je dan aan voor de onboarding bij Kliniek De Pauw in Utrecht of Amsterdam. Fysieke intakes met big geregistreerde artsen en diëtisten. Mail ons via info@kliniekdepauw.nl.
11: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
12: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
13: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
14: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
6: U bent van harte welkom op ons nieuwe adres. Boekaar Slaapcomfort. Wasbekelaan 67, Sassenheim.

LP was dit trouwens. Reality Feels Fantasy heette het album destijds, begin jaren 80. Johnny Kaagman en Earth and Fire en Weekend was dat. Dik Oudwater, dankjewel voor het doen van de koffiemix. De afgelopen 2 uur op de Omroep van de Bollenstreek. Tot 1 uur is het nu mijn beurt. Dit is Dave Dekker. Op de Italiaanse tour met Vespa.

Maar hé, wat Italiaans zit erin, hè? Dave Dekker en vanavond Vespa. Even dikke houtwater nog een pleziertje doen. Dat denk ik, weet ik wel zeker eigenlijk. Dat hij hier blij van wordt. Luister maar eens naar... Een lekkere gouden ouwe. Van Loretta Giorgi.

Mooi, mooi, mooi. Ik deed ooit mee aan het San Remo Festival. En ik weet zeker dat ik Dick Oudwater hier heel blij mee heb gemaakt. Ja, weet ik zeker. Helemaal lekker. Loretta Giorgi. In 12 uurtje. En het prachtige Italiaanse Maladetta Primavera. Tremolo's hadden een hit in de jaren 60 met My Little Lady. Maar Marco de Hollander heeft er een Nederlandse jas omheen gedaan. En dat klinkt zo. Altijd gezellig, de man uit Ter Aar. De man van de varende feesten. Het is pas feest als Marco is geweest, hoor. Gezellig, My Little Lady.

Marco, de Hollander en de uitvoering uit 2026 van My Little Lady. Houd je van de tremolo's, dat weet je. Hier is Matje.

schrijven 1988 Fleetwood Mac en As Long As You Follow. Om 12 uurtje kan het voor elke werkdag is het 12 en 1 uur op de omroep van de Bollenstreek. En alleen de beste artiesten en de leukste liedjes zijn goed genoeg voor de luisteraar van dit radioprogramma. We gaan richting het nieuws van 12:30 op deze maandagmiddag. Cause I Have Nothing. Dit is Glennis Grace.

0: Art Sandbergen met het nieuws uit de Bollestreek. ProNoordwijk heeft opnieuw opheldering gevraagd over ruim 4,2 miljoen euro aan afvalkosten die de gemeente Noordwijk tussen 2021 en 2025 aan de inwoners heeft doorberekend. Volgens de partij zijn die kosten met bijna 50% gestegen, veel harder dan de totale overheidskosten van de gemeente. Omdat BMW volgens Warmerdam geen duidelijk antwoord hebben gegeven, heeft deze vraag omgezet in een meerkeuzevraag met 4 mogelijke antwoorden. De politie roept getuigen op zich te melden na een mishandeling en beroving op het Westeinde in Noordwijkerhout. Een man is daar op zaterdag 19 september tussen 8 uur 's avonds en middernacht mishandeld en beroofd. De politie heeft mensen gevraagd contact op te nemen als ze iets hebben gezien of een verdachte situatie hebben opgemerkt. Dat kan via 0900 8844. Een nieuw reddingsvoertuig van de KNRM heeft tijdens een feestelijke onthulling in Noordwijk de naam Lotje gekregen. Het voertuig is het eerste van een nieuwe generatie en is mogelijk gemaakt dankzij schenking van de postcode loterij. De KNRM heeft het voertuig officieel in gebruik genomen voor onder meer zoekacties en noodsituaties op het strand. Bij de onthulling zijn ook demonstraties gehouden waarbij bezoekers konden kennis maken met het werk van de reddingsvrijwilligers. Wethouder Ivar Kruse van Noordwijk heeft in Noordwijkerhout het eerste exemplaar van het nieuwe jaarprogrammaboekje van toneelvereniging Odie ontvangen. Voorzitter Bert en Els heeft het boekje overhandigd, waarin de activiteiten en voorstellingen voor het seizoen 2026-2027 staan.
1: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollestreek.
1: Meer weten? Kijk op bollestreekomroep.nl.
3: Hoort die man nou uit de Bollestreek?
4: Willem van Zuilen.

7.5 1 op deze maandagmiddag. EWF, oftewel Earth, Wind & Fire. En Fantasy. De muzikale mengelmoes. Het muzikale ratatouille. Tot 1 uur, ook op deze maandagmiddag. Hoe kan ik je hart bereiken? Diego Holsgen.

gezelligheid kent geen tijd op maandagmiddag op de Omroep van de Wollenstreek. Hoe kan ik je hart bereiken, Diego? Op de Omroep van de Wollenstreek, zoals gezegd, we gaan in 12 uurtje. Lekker door met muziek. Zoals elke werkdag tussen 12 en 1. Dit is Yves Berendsen.

van Quincy. En deze is van Yves Berendsen. Overbodig om te zeggen dat het uit het tv-programma De Beste Zangers afkomstig is. Verlangen was dat. En dit is lekker de oude soul. Niet echt een grote hit, maar wel lekker. Ik wil een saxofoon. Kom maar. Dat bedoel ik. The Liberation of Man. En dit is You're My Number One.

Liberation of Man op de radio. Niet echt een echte gauwe, want echt goud was het niet, maar wel een heerlijk nummer. You're so important to me, you're my number one baby. Lekker hè, ja toch. Dit? Robert Pater maar even doen dan, op maandagmiddag. De kop is van de week, ja, als je tenminste normaal rozen draait. Want die werken van maandag tot en met vrijdag. En dag die is het. De eerste werkdag is al over de helft. Soms heb ik heimwee.

Willem Pater op de radio. En soms heb ik heimwee. 12 uurtje tot 1 uur. De muzikale mengelmoes. Muzikaal ratatouille. Dit is ook weer zo mooi. Dit is weer zo'n mooi luisterliedje. Dit is de Stalen Vocal Group. En het prachtige Afternoon.

0: Kristal en Vogelband. En het prachtige. Ja, dat is de titel. Afternoon Delight.
1: Afternoon Delight.
0: Vorige week woensdag kreeg ik een berichtje van de platenmaatschappij van Walter Kroes dat hij heeft bijgetekend voor 3 jaar. Reden genoeg om maar even een keertje weer te draaien. Ja toch? Want het album echt niet normaal.

Santa Cruz. Ik heb zo vaak aan jou gedacht. En nu kom ik je tegen. Twaalf uurtje op de omroep van de Bollenstreek. Altijd, altijd. Ja. Altijd zijn we er. Elke werkdag tussen 12 en 1 uur. Dit is Jamman. Dat is in het eind van het programma. Gezellige muziek. Hakketakken music van de hak op de tak. Zeker.

0: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
1: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 1 uur.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De storing bij Albert Heijn komt door een cyberveiligheidsincident, dat zegt het moederbedrijf Ahold Delhaize. Of er sprake is van een hack is niet duidelijk. De supermarkt spreekt zelf van een IT-incident en wil er niet meer over kwijt. Door de storing doen de website en de app van Albert Heijn het niet. Dat geldt ook voor de Ethos en Gal en Gal. Verder kunnen boodschappen die online zijn besteld niet worden bezorgd. En op de elektronische prijskaartjes in de supermarkt staan soms nog aanbiedingen van vorige week. Ook de winkels van Albert Heijn en Delhaize in België zijn getroffen door de storing. De economen Robert Hall en Michael Woodford hebben de Nobelprijs voor Economie gewonnen. Zij krijgen de prijs voor het ontwikkelen van nieuwe macro-economische modellen. Met deze methode kan een stabiel economisch beleid worden gevoerd. Pieken en dalen kunnen bijvoorbeeld worden afgevlakt. Vorig jaar ging de prijs naar 3 onderzoekers op het gebied van bedrijfsinnovatie. De VS waarschuwt luchtvaartmaatschappijen om extra voorzichtig te zijn bij vluchten boven of naar Saoedi-Arabië. Ook het Verenigd Koninkrijk wijst op de risico's en raadt Britse burgers aan om alleen voor noodzakelijke reizen naar Saoedi-Arabië te gaan. Houthi-rebellen vielen dit weekend de luchthaven van Riyadh aan. KLM en Lufthansa vliegen op dit moment niet naar Riyadh. Schepen op de IJssel kunnen voorlopig weer in beide richtingen tussen Arnhem en Zutphen varen. Dat kon sinds 25 september niet meer vanwege de lage waterstand. En daardoor was het water te ondiep om veilig verkeer in twee richtingen te kunnen garanderen, zegt Rijkswaterstaat. Dan het weer, eerst nog zonnig, maar in de loop van deze middag meer bewolking. Het blijft wel droog bij een graad of 17. Morgen af en toe wat lichte regen, maar ook dan zacht herfstweer. Het wordt zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
6: Ruimtegebrek of slim investeren? Externe opslag is de toekomst. Koop nu een moderne storagebox in Decor Capelle. Ideaal voor je eigen spullen of als verhuurinvestering. Al vanaf €17.900 exclusief BTW. De bouw is in volle gang. Kijk op de-core.nl.
7: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
8: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan kun je geld krijgen voor je thuislaadsessies. Ook als je werkgever je laadkosten al betaalt. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
9: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
10: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
11: Voetbalfan, verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts.
12: Van wereldclubs tot verborgen parels.
11: FCSurprise.nl.
13: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Eemskerk Verzekering in Noordwijkerhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Eemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
14: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
15: De omroep van de Bollenstreek.
16: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Dit is Bo.
1: Art Zalmbergen met het nieuws uit de Bollenstreek. Langeveldshof en de buurtzoos in Sarsheim hebben aangekondigd om zaterdag 24 oktober hun deuren te openen tijdens de landelijke Kom Kijken dagen. Bezoekers kunnen kennis maken met vrijwilligers en activiteiten die mensen in de buurt bij elkaar brengen. Langeveldshof, ook gevestigd in Lisse, biedt ondersteuning aan kwetsbare inwoners, terwijl de buurtzoos zich vooral richt op ontmoeting en gezelligheid. Iedereen is 24 oktober van harte welkom tussen 10:30 en 11:30 in het onderdak aan de JP Gouverneurlaan. Toegang is gratis. Politie heeft getuigen opgeroepen zich te melden na mishandeling en beroving op het Westeinde in Noordwijkerhout. Een man is daar op zaterdag 19 september tussen 8:00 s'avonds en middernacht slachtoffer geworden. Mensen die iets hebben gezien of een verdachte situatie hebben opgemerkt kunnen contact opnemen met de politie via 0900 8844. Kan ook via 0800 7000, dat is anoniem. Suzanne van der Voort en Anneke Wittermans hebben een boek geschreven over de Romeinse godin Nehalennia, dat zaterdag 17 oktober in Voorhout wordt gepresenteerd. Met het boek willen de auteurs meer aandacht vragen voor vrouwenerfgoed en de geschiedenis van deze godin, die vroeger door zeevaders werd vereerd. De presentatie aan de Schravendamseweg 67a wordt gecombineerd met zang en dans. Het programma duurt van 14:30 tot 16:30 en het boek kost €28. Nico's Fietsen in Katwijk heeft een WeCycle Award ontvangen vanwege de bovengemiddelde inzameling van afgedankte fietsaccu's. Eigenaar Nico Onderwater begon 23 jaar geleden zijn fietsenzaak met 1 medewerker. Inmiddels stelt het bedrijf 16 werknemers en worden er jaarlijks ruim 1500 fietsen verkocht, waarvan ongeveer 70% elektrisch is.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
0: Meer weten? Kijk op bollenstreekomroep.nl.

0: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
1: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollestreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollestreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 2 uur.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De opperbevelhebber van de NAVO heeft op een veiligheidstop in Warschau een zeldzame toespraak gehouden. Daarin schetste hij wat er gebeurt als een vijand een NAVO-land aanvalt. Zo kan het bondsgenootschap hard ingrijpen met onder meer drones en kunstmatige intelligentie. Ook kunnen grondtroepen worden ingezet om een invasie te stoppen. Opperbevelhebber Alex Grinkiewicz benadrukte wel dat de NAVO een defensief bondgenootschap is. Maar defensief betekent niet zwak, zei hij. Het aantal abortussen in Nederland is het afgelopen jaar licht gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. In totaal ondergingen een kleine 40.000 mensen een abortus, 493 meer dan vorig jaar. De meeste abortussen vonden plaats bij vrouwen tussen de 25 en 29 jaar en vrouwen tussen de 30 en 34 jaar, meldt de inspectie. Op het moment van de ingreep was iets meer dan de helft van de vrouwen tussen de 5 en 6 weken zwanger. In Frankrijk heeft een jongen van 14 om zich heen geschoten op een middelbare school. Daarbij raakten de directeur en een docent gewond. De schietpartij was in Aubagne, ten oosten van Marseille. De scholier zou 4 schoten hebben gelost met een groot vuurwapen, mogelijk een jachtgeweer. De politie heeft hem opgepakt. De directeur en de docent zouden niet levensbedreigend gewond zijn. Waarom de jongen begon te schieten is onduidelijk. Schepen op de IJssel kunnen voorlopig weer in beide richtingen varen tussen Arnhem en Zutphen. Dat kon sinds eind september niet vanwege de lage waterstand. Nu die waterstand in de rivier is gestegen, is het eenrichtingsverkeer vandaag opgeheven. Dan het weer, geregeld zon en overal droog bij 16 tot 19 graden. Morgen meer bewolking, vooral in de middag wat lichte regen. Het wordt rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
6: De Jong Kampeer en Recreatie is dé specialist op het gebied van campers. Zo ook de krachtige 4x4 campers. Deze robuuste campers trotseren elk terrein en zijn voorzien van de nieuwste technologieën. Geniet van het luxe wonen en slapen. Ontdek het ultieme avontuur en het grote genieten. Bezoek onze showroom. We helpen je graag bij het vinden van dé camper die helemaal bij je past.
7: De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk laat je droom werkelijkheid worden.
8: Heeft u slecht geslapen? Dan bent u toe aan een bed met de juiste ondersteuning. Poucaert Slaapcomfort adviseert en heeft de nieuwste collectie bedden in huis. Kom naar onze winkel aan de Wasbekerlaan 67 in Sassenheim en ontdek het nieuwe slapen. De koffie staat altijd klaar.
9: Slaap je goed, dan leef je beter. Met een bed van Poucaert Slaapcomfort.
7: Ontdek het avontuur bij de Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk.
6: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
10: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
11: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
12: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
13: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
14: Mensenrelatie, Radboud Visser.
15: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
14: Jazeker.
16: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
17: Bootsbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
18: Met topvoorzetramen.nl isoleer jezelf snel je raamkozijnen.
19: Zo heb je geen last meer van tocht en houd je de warmte binnen. En het werkt ook nog geluidswerend.
18: Bespaar op je energierekening en bestel gemakkelijk jouw voorzetramen op topvoorzetramen.nl.
19: Topvoorzetramen.nl.
8: U bent van harte welkom op ons nieuwe adres. Boekaar Slaapcomfort. Wasbeekelaan 67, Sassenheim.

0: Dit is Bo.
1: Art Sandbergen met het nieuws uit de Bollenstreek. De scooterrijdster is maandagochtend gewond geraakt bij een eenzijdig ongeval op de Schravendamseweg, de N443 in Noordwekkerhout. De vrouw is door onbekende oorzaak met haar scooter ten val gekomen. Na het ongeluk werden de hulpdiensten gewaarschuwd. Is het slachtoffer ter plaatse voor het eerst behandeld. En daarna ging ze met een ambulance naar het ziekenhuis. Over de ernst van haar verwondingen is verder niets bekendgemaakt. Huiseigenaren uit Noordwijk, Sarsheim, Lisse en Hillegom hebben zich aangemeld voor de Nationale Duurzame Huizenroute op 31 oktober en 7 november. Bezoekers krijgen gratis de kans om duurzame woningen van binnen te bekijken en vragen te stellen over isolatie, zonnepanelen en warmtepompen. Ook kunnen ze ontdekken hoe bewoners hun huis comfortabeler en energiezuiniger hebben gemaakt. Er doen verschillende soorten woningen mee, van appartementen tot vrijstaande huizen. Vooraf aanmelden via de website van de Duurzame Huizenroute is verplicht. En het is dus op 31 oktober en 7 november. Victor Salman en Jeroen van der Zalm zijn benoemd tot ereleden van het Atlantic Walmuseum in Noordwijk. De twee hebben deze onderscheiding gekregen vanwege hun jarenlange inzet voor het museum dat zijn 25-jarig bestaan viert. Salman is sinds de oprichting in 2001 voorzitter geweest en van der Zalm heeft een belangrijke rol gespeeld bij restauraties en uitbreidingen. Het museum is inmiddels uitgegroeid tot een complex met 12 bunkers en 500 meter aan gangen. Jaarlijks komen er ongeveer 13.000 bezoekers.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
0: Meer weten? Kijk op bollenstreekomroep.nl.

0: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
1: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 3 uur.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een brand in een woning in Doesburg in Gelderland is een lichaam gevonden, meldt de veiligheidsregio. Wie het slachtoffer is, is niet bekendgemaakt. Ook is nog onduidelijk of er andere slachtoffers zijn. Het vuur in het pand ontstond rond 8:30 vanochtend en daarbij kwam veel rook vrij. Omliggende woningen werden ontruimd. De brandweer had het vuur na een paar uur onder controle. De woning raakte zwaar beschadigd. Hoe de brand in Doesburg kon ontstaan, is onbekend. De opperbevelhebber van de NAVO heeft op een veiligheidstop in Warschau een zeldzame toespraak gehouden. Daarin schetste hij wat er gebeurt als een vijand een NAVO-land aanvalt. Zo kan het bondgenootschap hard ingrijpen met drones en kunstmatige intelligentie. Ook kunnen grondtroepen worden ingezet om een invasie te stoppen. De opperbevelhebber benadrukte wel dat de NAVO een defensief bondgenootschap is, maar defensief betekent niet zwak, zei hij. Het aantal abortussen in Nederland is het afgelopen jaar licht gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. In totaal ondergingen een kleine 40.000 mensen een abortus, 493 meer dan in 2024. De meeste abortussen vonden plaats bij vrouwen tussen de 25 en 34 jaar. Op het moment van de ingreep was iets meer dan de helft van de vrouwen tussen de 5 en 6 weken zwanger. Een van de voorzitters van de Duitse regeringspartij SPD is onverwacht opgestapt. Bärbel Bas legt ook haar functie neer als minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De directe aanleiding is het overlijden van haar stiefdochter, maar ook de aanvallen op haar persoonlijk spelen een rol. Volgens Bas komen die ook vanuit de coalitiepartner CDU. Dan het weer, geregeld zon en overal droog bij 16 tot 19 graden. Morgen meer bewolking, vooral in de middag wat lichte regen. Het wordt opnieuw zacht en rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Ruimtegebrek of slim investeren? Externe opslag is de toekomst. Koop nu een moderne storagebox in Decor Capelle. Ideaal voor je eigen spullen of als verhuurinvestering. Al vanaf €17.900 exclusief BTW. De bouw is in volle gang. Kijk op de-core.nl.
6: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
7: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
8: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
10: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
11: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
2: Dit Dit is Bo.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Met muziek en informatie voor

0: Jumbo. Art Zalmbergen met het nieuws uit de Bollenstreek. Langeveldshof en de buurtzoos in Sarsheim hebben aangekondigd om zaterdag 24 oktober hun deuren te openen tijdens de landelijke Kom Kijken dagen. Bezoekers kunnen kennis maken met vrijwilligers en activiteiten die mensen in de buurt bij elkaar brengen. Langeveldshof, ook gevestigd in Lisse, biedt ondersteuning aan kwetsbare inwoners, terwijl de buurtzoos zich vooral richt op ontmoeting en gezelligheid. Iedereen is 24 oktober van harte welkom tussen 10:30 en 11:30 in het onderdak aan de JP Gouverneurlaan. Toegang is gratis. Politie heeft getuigen opgeroepen zich te melden na een mishandeling en beroving op het Westeinde in Noordwijkerhout. Een man is daar op zaterdag 19 september tussen 8:00 s'avonds en middernacht slachtoffer geworden. Mensen die iets hebben gezien of een verdachte situatie hebben opgemerkt, kunnen contact opnemen met de politie via 0900 8844. Kan ook via 0800 7000, dat is anoniem. Suzanne van der Voort en Anneke Wittermans hebben een boek geschreven over de Romeinse godin Nehalennia, dat zaterdag 17 oktober in Voorhout wordt gepresenteerd. Met het boek willen de auteurs meer aandacht vragen voor vrouwenerfgoed en de geschiedenis van deze godin, die vroeger door zeevaders werd vereerd. De presentatie aan de Schravendamseweg 67a wordt gecombineerd met zang en dans. Het programma duurt van 14:30 tot 16:30 en het boek kost €28. Nico's Fietsen in Katwijk heeft een WeCycle Award ontvangen vanwege de bovengemiddelde inzameling van afgedankte fietsaccu's. Eigenaar Nico Onderwater begon 23 jaar geleden zijn fietsenzaak met 1 medewerker. Inmiddels stelt het bedrijf 16 werknemers en worden er jaarlijks ruim 1500 fietsen verkocht, waarvan ongeveer 70% elektrisch is.
1: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
1: Meer weten? Kijk op bollenstreekomroep.nl.

0: overstappen met uw verzekeringen?
1: Ik zou het doen. Want bij Eemskerk Verzekeringen in Noordwijkerhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Eemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
2: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollestreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 4 uur.
5: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De NAVO is klaar voor een aanval van de vijand. We zullen hem tegenhouden, verzwakken en uitschakelen. Dat was de boodschap van de hoogste NAVO-militair, de Amerikaanse generaal Grinkiewicz, op de veiligheidstop in Warschau. Grinkiewicz noemde de naam van Rusland of Poetin niet, maar volgens diplomaten was de boodschap wel degelijk aan Moskou gericht. Grinkiewicz en topman Rutte benadrukten dat de NAVO louter defensief is. De Amerikaanse generaal zei dat hij vooral wilde afschrikken en geruststellen. In Aalsmeer woedt een brand in een loods. Daarbij komt veel rook vrij. In de wijde omgeving is een grote zwarte rookpluim te zien. Omwonenden wordt geadviseerd om ramen en deuren gesloten te houden. In de loods staan volgens de brandweer auto's in brand. Het is niet duidelijk of er nog mensen binnen zijn. Ook is onbekend hoe de brand in Aalsmeer kon ontstaan. Honderden supermarkten in Frankrijk zijn gehackt. Door de cyberaanval zijn koelsystemen ontregeld. In plaats van te koelen geven ze warmte af tot 50 graden boven nul. Veel supermarkten moeten hun voorraad daarom weggooien. Het zijn filialen van ketens als Intermarché, Leclerc en Netto. In de winkel stond koelapparatuur van een Deense fabrikant. De hackers kwamen binnen via verouderde software van de apparaten. Treinvervoerders in Nederland starten vandaag met een campagne om het aantal zelfdodingen op het spoor naar beneden te krijgen. In de campagne ligt de focus op de impact die een suïcide op het spoor heeft, onder meer voor medewerkers uit de sector. De campagne is in nauwe samenwerking met de preventielijn 113. Dan het weer. Het is zacht met veel zon. Het blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen meer bewolking. In de middag valt soms wat lichte regen. Het wordt dan een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
3: Bo.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam. 10 minuten vertraging. Bij Rijswijk half uur vertraging op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda. 7 kilometer file tussen Rotterdam Feyenoord en Zwijndrecht. 10 minuutjes op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda bij knooppunt Ridderkerk. En 10 minuten op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland bij Rotterdam de Delfshaven. 5 kilometer file. Ook op de N11 rijdt het langzaam vanuit Bodegraven naar Leiden. Is de rechte rijstrook dicht bij de aansluiting met de A4. 2 kilometer file daar en 10 minuten vertraging door bergingswerkzaamheden. N207 Alphen aan de Rijn-Bergambacht bij Moordrecht 10 minuten oponthoud. En 10 minuten vertraging op de N211 vanuit Hoek van Holland naar Den Haag-Zuid. Bij de aansluiting met de A4. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
8: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
9: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
10: Ruimtegebrek of slim investeren? Externe opslag is de toekomst. Koop nu een moderne storagebox in Decor Capelle. Ideaal voor je eigen spullen of als verhuurinvestering. Al vanaf €17.900 exclusief BTW. De bouw is in volle gang. Kijk op de-core.nl.
0: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
11: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
12: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
13: Ah!
12: Oeh, gaat het?
13: Dan moet hier echt licht komen.
14: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl.
15: Start de motor. De boerderij wacht.
16: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
17: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
18: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop? En stapelen de brieven zich op? In de Bollestreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
3: Dit is Bo.
4: De omroep van de Bollestreek.
3: Met muziek en informatie voor

0: Dit is Bo.
1: Art Zandbergen met het nieuws uit de Bollestreek. De scooterrijdster is maandagochtend gewond geraakt bij een eenzijdig ongeval op de Schravendamseweg, de N443 in Noordwekkerhout. De vrouw is door onbekende oorzaak met haar scooter ten val gekomen. Na het ongeluk werden de hulpdiensten gewaarschuwd. Is het slachtoffer ter plaatse voor het eerst behandeld. En daarna ging ze met een ambulance naar het ziekenhuis. Over de ernst van haar verwondingen is verder niets bekendgemaakt. Huiseigenaren uit Noordwijk, Sarsheim, Lisse en Hillegom hebben zich aangemeld voor de Nationale Duurzame Huizenroute op 31 oktober en 7 november. Bezoekers krijgen gratis de kans om duurzame woningen van binnen te bekijken en vragen te stellen over isolatie, zonnepanelen en warmtepompen. Ook kunnen ze ontdekken hoe bewoners hun huis comfortabeler en energiezuiniger hebben gemaakt. Er doen verschillende soorten woningen mee, van appartementen tot vrijstaande huizen. Vooraf aanmelden via de website van de Duurzame Huizenroute is verplicht. En het is dus op 31 oktober en 7 november. Victor Salman en Jeroen van der Zalm zijn benoemd tot ereleden van het Atlantic Wall Museum in Noordwijk. De twee hebben deze onderscheiding gekregen vanwege hun jarenlange inzet voor het museum dat zijn 25-jarig bestaan viert. Salman is sinds de oprichting in 2001 voorzitter geweest en Van der Zalm heeft een belangrijke rol gespeeld bij restauraties en uitbreidingen. Het museum is inmiddels uitgegroeid tot een complex met 12 bunkers en 500 meter aan gangen. Jaarlijks komen er ongeveer 13.000 bezoekers.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollestreek.
0: Meer weten? Kijk op bollestreekomroep.nl.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de kop af 100 kilometer file in onze regio. Zo rijden langzaam over de A4 Amsterdam-Den Haag. 10 minuten vertraging bij Leidschendam. En verderop nog eens 10 minuten vertraging bij Rijswijk. Op de A16 Rotterdam-Breda bij Dordrecht een kwartiertje vertraging. 13 kilometer file daar. Andere kant op is de vertraging groter richting Rotterdam een uur. Dat is bij knooppunt Ridderkerk. Op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda bij knooppunt Ridderkerk ook file. 10 minuutjes vertraging. En op de A20 Gouda Hoek van Holland. 10 minuten extra bij Rotterdam-Delfshaven. De bergingswerkzaamheden op de N11 duren maar voort. Vanuit Bodegraven naar Leiden is de rechterrijstrook dicht bij de aansluiting met de A4. 2 kilometer file daar, 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Heeft u slecht geslapen? Dan bent u toe aan een bed met de juiste ondersteuning. Pucaar Slaapcomfort adviseert en heeft de nieuwste collectie bedden in huis. Kom naar onze winkel aan de Wasbekerlaan 67 in Sassenheim en ontdek het nieuwe slapen. De koffie staat altijd klaar.
1: Slaap je goed, dan leef je beter.
2: Met een bed van Pucaar Slaapcomfort.
3: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
0: U bent van harte welkom op ons nieuwe adres. Pucaar Slaapcomfort, Wasbekerlaan 67, Sassenheim.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 5 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Distributiecentra van supermarkt Albert Heijn liggen plat vanwege een digitaal veiligheidsincident. En daardoor dreigen lege schappen in de winkels, vooral bij verse producten. Dat zegt de directeur van Albert Heijn Ethos en Gal en Gal. Wat er precies aan de hand is, kan ze niet zeggen. Ook niet of er sprake is van een hack en hoe lang het duurt voor alles weer werkt. Door de problemen bij Albert Heijn kunnen er geen boodschappen online worden besteld en zijn kortingen niet zichtbaar op de prijskaartjes. De problemen begonnen gistermiddag. In Aalsmeer woedt een grote brand in een loods met auto's. Daarbij komt veel rook vrij. In de wijde omgeving is een grote zwarte rookpluim te zien. Vanwege de rook ging op Schiphol, een van de start- en landingsbanen, een tijdje dicht. Bewoners van 5 woningen bij de loods moesten enige tijd hun huis uit. De brand in Aalsmeer is inmiddels onder controle en de loods moet worden gesloopt. De politie heeft 2 verdachten aangehouden die mogelijk betrokken waren bij een dodelijk schietincident tijdens de Vierdaagse Feesten in Nijmegen. Eind juli werd een 18-jarige Rotterdammer doodgeschoten net buiten het feestgebied. De vandaag opgepakte verdachten zijn een 19-jarige Amsterdammer en een man van 21 uit Hoorn. Ze zitten vast en worden verhoord. Politieonderzoek naar de aanleiding van de schietpartij in Nijmegen gaat nog door. De NAVO is klaar voor een aanval van de vijand. We zullen hem tegenhouden, verzwakken en uitschakelen. Dat was de boodschap van de hoogste NAVO-militair, de Amerikaanse generaal Grinkiewicz, op een veiligheidstop in Warschau. Grinkiewicz noemde de naam van Rusland of Poetin niet, maar volgens diplomaten was de boodschap wel degelijk aan Moskou gericht. Dan het weer nog. Het is zacht weer met veel zon. Het is 16 tot 19 graden. Morgen meer bewolking. In de middag wat lichte regen. En een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
0: Bo.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Een drukke spits, 130 kilometer file alleen al in onze regio. Zo heb je een half uur vertraging als je over de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam rijdt. 20 kilometer file tussen Hoogmade en Den Haag-Zuid rijdt het weer langzaam. Kapotte vrachtauto op de rechterrijstrook van de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht bij Nieuwerbrug. Kwartier vertraging daar. Op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag bij Harmelen ook een kwartier op onthoud. Rijdt langzaam vanaf Houten-Oost. 10 minuten vertraging op de A16 Breda-Rotterdam bij het Terbrechtseplein. En op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda bij Dordrecht Centrum. 11 kilometer file. Half uur vertraging komt door een te hoge vrachtwagen voor de Drechttunnel. 10 minuten vertraging op de A20, Hoek van Holland-Gouda, bij Rotterdam Overschie. 10 minuten op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland, bij Rotterdam Delfshaven. En een kwartiertje op de A44 vanuit Amsterdam naar Den Haag, bij Wassenaar Centrum. Ook op de N11 is het fileleed nog niet voorbij. Vanuit Bodegraven naar Leiden, afgesloten rechterrijstrook voor bergingswerkzaamheden bij de aansluiting met de A4. Daardoor 3 kilometer file en 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: De Jong Kampeer en Recreatie is dé specialist op het gebied van campers. Zo ook de krachtige 4x4 campers. Deze robuuste campers trotseren elk terrein en zijn voorzien van de nieuwste technologieën. Geniet van het luxe wonen en slapen. Ontdek het ultieme avontuur en het grote genieten. Bezoek onze showroom. We helpen je graag bij het vinden van dé camper die helemaal bij je past.
5: De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk laat je droom werkelijkheid worden.
6: Heb je moeite met afvallen of op gewicht blijven? En wil je zeker weten of de inzet van medicatie veilig en relevant voor je is? Meld je dan aan voor de onboarding bij Kliniek De Pauw in Utrecht of Amsterdam. Fysieke intakes met big geregistreerde artsen en diëtisten. Mail ons via info@kliniekdepauw.nl.
7: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
8: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
10: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
11: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
12: Val je moeilijk in slaap of word je 's nachts vaak wakker? Bij de online drogist vind je alles voor een goede nachtrust. Zoals Valdisper Slaap en Nacht Advanced. Met nu 50% korting. Kijk op deonlinedrogist.nl. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van de Europese toelating. Lees voor gebruik de verpakking.
13: Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl.
14: Ontdek het avontuur bij De Jong, kampeer en recreatie in Hillegom de Zilk.
15: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel!
16: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
0: Dit is Bo,
1: de omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor

0: Dit is Bo.
1: Art Zalmbergen met het nieuws uit de Bollenstreek. Langeveldshof en de buurtzoos in Sarsheim hebben aangekondigd om zaterdag 24 oktober hun deuren te openen tijdens de landelijke Kom Kijken dagen. Bezoekers kunnen kennis maken met vrijwilligers en activiteiten die mensen in de buurt bij elkaar brengen. Langeveldshof, ook gevestigd in Lisse, biedt ondersteuning aan kwetsbare inwoners, terwijl de buurtzoos zich vooral richt op ontmoeting en gezelligheid. Iedereen is 24 oktober van harte welkom tussen 10:30 en 11:30 in het onderdak aan de JP Gouverneurlaan. Toegang is gratis. Politie heeft getuigen opgeroepen zich te melden na mishandeling en beroving op het Westeinde in Noordwijkerhout. Een man is daar op zaterdag 19 september tussen 8:00 s'avonds en middernacht slachtoffer geworden. Mensen die iets hebben gezien of een verdachte situatie hebben opgemerkt, kunnen contact opnemen met de politie via 0900 8844. Kan ook via 0800 7000, dat is anoniem. Suzanne van der Voort en Anneke Wittermans hebben een boek geschreven over de Romeinse godin Nehalennia, dat zaterdag 17 oktober in Voorhout wordt gepresenteerd. Met het boek willen de auteurs meer aandacht vragen voor vrouwenerfgoed en de geschiedenis van deze godin, die vroeger door zeevaders werd vereerd. De presentatie aan de Schravendamseweg 67a wordt gecombineerd met zang en dans. Het programma duurt van 14:30 tot 16:30 en het boek kost €28. Nico's Fietsen in Katwijk heeft een WeCycle Award ontvangen vanwege de bovengemiddelde inzameling van afgedankte fietsaccu's. Eigenaar Nico Onderwater begon 23 jaar geleden zijn fietsenzaak met 1 medewerker. En inmiddels stelt het bedrijf 16 werknemers en worden er jaarlijks ruim 1500 fietsen verkocht, waarvan ongeveer 70% elektrisch is.
0: Dit is Bo,
2: de omroep van de Bollenstreek.
0: Meer weten? Kijk op bollenstreekomroep.nl.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 130 kilometer file in onze regio en op een paar plaatsen loopt het echt wel vast. Op de A4 Amsterdam-Rotterdam zijn we dat wel gewend. Momenteel 26 kilometer langzaam rijdend, maar wel doorrijdend verkeer. Vanaf Roelof Arendsveen een 30 minuten vertraging daardoor. 20 minuutjes op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag bij Harmelen. 20 minuten op de A16 Rotterdam-Breda bij Dordrecht nog 13 kilometer file. Het rijdt langzaam vanaf Rotterdam-Feyenoord. De andere kant op richting Rotterdam is de vertraging 1 uur bij knooppunt Ridderkerk. Na een ongeluk eerder vanmiddag zijn er maar 2 rijstroken open. Op de A44 Amsterdam-Den Haag bij Wassenaar een kwartier vertraging. En de vertraging is opgelopen na 30 minuten. Op de N11 Bodegraven-Leiden bij de aansluiting met de A4 4 kilometer file door bergingswerkzaamheden. De rechte rijstrook is daar tot 6:30 vanavond dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
1: Overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Eemskerk Verzekeringen in Noordwijkerhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Eemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
2: In Hillegom vind je Plus Hulsbos. Het is een supermarkt waar kwaliteit centraal staat. Naast de scherpe prijzen en acties worden er dagelijks heerlijke belegde broodjes bereid. En er worden in onze winkel dagelijks smakelijke maaltijden gekookt. En dat is uniek in de regio. Geen tijd om te koken? Kom naar Plus Hulsbos in Hillegom. Altijd vers, vertrouwd en voordelig.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollestreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 6 uur.
5: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Distributiecentra van supermarkt Albert Heijn liggen plat vanwege het digitale veiligheidsincident. Daardoor dreigen lege schappen in de winkels, vooral bij vers producten, zegt de directeur van Albert Heijn, Ethos en Gal en Gal. Wat er precies aan de hand is, kan ze niet zeggen. En ook niet of er sprake is van een hack en hoe lang het duurt voor alles weer werkt. Door de problemen kunnen geen boodschappen online worden besteld en zijn kortingen niet zichtbaar op de prijskaartjes. De problemen begonnen gistermiddag. Vrouwen kunnen vanaf 2028 geen gebruik meer maken van een 13 weken echo. Het experiment met de echo om aangeboren afwijkingen op te sporen wordt niet voortgezet, schrijft minister Hermans van Volksgezondheid aan de Tweede Kamer. Vorige maand adviseerde de Gezondheidsraad al om de 13 weken echo niet in te voeren als vast onderdeel van de geboortezorg. De uitslagen van de echo bleken niet altijd te kloppen. Soms werden vrouwen onnodig doorverwezen, terwijl er ook relatief veel afwijkingen werden gemist. De Gezondheidsraad concludeerde dat de voordelen niet opwegen tegen de nadelen. De grote brand in een loods met auto's in Aalsmeer is onder controle. Bij de brand kwamen grote zwarte rookwolken vrij die tot in de wijde omtrek te zien waren. Vanwege de rook was op Schiphol een van de start- en landingsbanen een tijdje dicht. Bewoners van 5 woningen bij de loods moesten hun huis uit. Hoe lang de brandweer nog bezig is met nablussen is nog niet bekend. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Opnieuw zijn in Brussel-Zuid jongeren slaagsgeraakt met de politie. Honderden jongeren gooiden met stenen en staken een auto in brand. Zeker 10 mensen zijn opgepakt. Vrijdag liep een Belgische vakbondsbetoging ook uit op hevige rellen. Het weer, vanavond opklaringen, vannacht meer bewolking en een graad of 10. Morgen bewolkt, 's middags wat regen en het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Drukke spits in onze regio, al worden de files nu wel wat korter. Er is nog 100 kilometer file over in totaal. Zo staat er nog 18 kilometer op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam tussen Hoogmade en Rijswijk met een half uur vertraging. A12 Arnhem-Den Haag, 20 minuutjes vertraging bij Woerden. 10 minuten op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag bij knooppunt Prins Klausplein. En op de A16 Breda-Rotterdam bij Terbrechtseplein, 3 kilometer file en 20 minuten oponthoud. Op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda bij Dordrecht, 13 kilometer file en een half uur tijdsverlies. En ook die flinke file richting Rotterdam op de A16 staat er nog bij knooppunt Ridderkerk. 23 kilometer vanaf Breda met een uur vertraging omrijden via de Haringvlietbrug in de A29. Op de A44 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Wassenaar een kwartiertje tijdsverlies door 2 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: nieuws en actualiteiten in Nieuwsboulevard. Vandaag gepresenteerd door Art Sandbergen.
1: Welkom bij Nieuwsboulevard. Burgemeester en wethouders van Noordwijk willen 500.000 vrijmaken voor een taskforce dat ervoor gaat zorgen dat er geen asielzoekers naar Noordwijk komen. Het is een van de onderdelen van de nieuwe begroting die vrijdag is gepresenteerd. En het was vrijdag, Rosses Vrijdag. En tegelijkertijd was er ook aandacht voor Coming Out Day. In diverse gemeenten werd daarom de regenboogvlag gehesen. Zo ook in Katwijk, we waren erbij. En Rosse Vrijdag kreeg extra aandacht op het Teiningen College Leerworst in Noordwijkerhout. U hoort hoe ze er daar aandacht aan hebben besteed. En dankzij een schenking van 1 miljoen van de Postcode Loterij krijgt de KNRM, de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij, 4 nieuwe reddingsvoertuigen. Noordwijk krijgt er eentje later, maar het feestje was wel in Noordwijk. Verder in deze uitzending het weer en het laatste nieuws.
0: Nieuwsboulevard, met het nieuws uit de Duin- en Bollenstreek.
1: De scooterrijdster is maandagochtend gewond geraakt bij een eenzijdig ongeval op de Schravendamseweg, de N443 in Noordwijkerhout. De vrouw is door onbekende oorzaak met haar scooter ten val gekomen. Na het ongeluk werden de hulpdiensten gewaarschuwd. Is het slachtoffer ter plaatse voor het eerst behandeld. En daarna ging ze met een ambulance naar het ziekenhuis. Over de ernst van haar verwondingen is verder niets bekendgemaakt. Huiseigenaren uit Noordwijk, Sarsheim, Lisse en Hillegom hebben zich aangemeld voor de Nationale Duurzame Huizenroute op 31 oktober en 7 november. Bezoekers krijgen gratis de kans om duurzame woningen van binnen te bekijken en vragen te stellen over isolatie, zonnepanelen en warmtepompen. Ook kunnen ze ontdekken hoe bewoners hun huis comfortabeler en energiezuiniger hebben gemaakt. Er doen verschillende soorten woningen mee, van appartementen tot vrijstaande huizen. Vooraf aanmelden via de website van de Duurzame Huizenroute is verplicht. En het is dus op 31 oktober en 7 november. Victor Salman en Jeroen van der Zalm zijn benoemd tot ereleden van het Atlantic Wall Museum in Noordwijk. De twee hebben deze onderscheiding gekregen vanwege hun jarenlange inzet voor het museum dat zijn 25-jarig bestaan viert. Salman is sinds de oprichting in 2001 voorzitter geweest en van der Zalm heeft een belangrijke rol gespeeld bij restauraties en uitbreidingen. Het museum is inmiddels uitgegroeid tot een complex met 12 bunkers en 500 meter aan gangen. Jaarlijks komen er ongeveer 13.000 bezoekers. Drinkwaterbedrijf Dunea verwacht voldoende capaciteit te hebben om het bedrijf Eli Lilly van drinkwater te voorzien wanneer het zich in Katwijk vestigt. Dat meldt het bedrijf op haar website. De gemeenteraad heeft positief geadviseerd over de komst van het bedrijf. Vanwege het dreigende drinkwatertekort waren er wel vragen. Volgens Dunea is bij de beoordeling rekening gehouden met de toekomstige drinkwatervoorraad en geplande woningbouw, waaronder Valkenhorst. De levering aan Eli Lilly is mogelijk, mits het bedrijf zuinig met water omgaat. Nieuwe grote verbruikers worden streng beoordeeld op hun verwachte waterverbruik en besparingsmogelijkheden. Momenteel heeft Dunea ongeveer 10 industriële klanten die samen zo'n 6% van het beschikbare drinkwater gebruiken. Bij vrijwel allemaal is onderzoek gedaan naar mogelijkheden om water te besparen.

0: financiële plannen van de gemeente Noordwijk tot 2030 zijn voor het eerst sinds de verkiezingen bekendgemaakt. Er wordt geld vrijgemaakt voor betere fietsroutes, woningbouw, meer bomen en een vijfde wethouder. Daarnaast gaat er €500.000 naar een asieltaskforce. Dat is een groep medewerkers van de gemeente die gaat onderzoeken hoe Noordwijk geen asielzoekerscentrum kan krijgen. Het grootste gedeelte van het geld voor de gemeente komt nog steeds van de landelijke overheid, maar ook van gemeentelijke belastingen. De belastingen gaan de komende jaren omhoog voor inwoners van de gemeente, net als voor ondernemers. Verslaggever Stijn Zandbergen sprak met wethouder van Financiën Pim van Striem en met de wethouder van Asiel, Ivar Kruse.
1: Ja, zowel financieel als inhoudelijk denk ik dat we de zaak goed op orde hebben. Ik denk dat de bewoners, de inwoners, de ondernemers ook echt gaan meemaken dat we de regie terugpakken. Dus dat de gemeente bereikbaarder is, dichterbij opereert, dat ze sneller duidelijkheid krijgen. Dus ik denk echt dat we de komende 3-4 jaar de goede investeringen gaan doen, letterlijk en figuurlijk, in onze wonen, in onze dorpen en onze kernen.
2: De belasting voor inwoners gaat wel omhoog. Waarom?
1: Dan moet je even zeggen waar je op doelt.
2: Ja, de afvalstofheffing, de lasten voor de inwoner.
1: Dat klopt, maar die zijn kostendekkend. Dus als vervolgens de kosten om bijvoorbeeld de afvalstoffen op te halen, de afval op te halen, als die wat stijgen, dan betekent dat ook dat we dat door moeten belasten. Dat is niet zo'n keuze, dat is de afspraak die we met elkaar hebben gemaakt aan de bewoners en de ondernemers. Maar over, grosso modo, moeilijk woord, maar bedoel over de hele linie gezien, zorgen we er inderdaad voor dat we die keuzes maken, zodat we niet de lasten voor de ondernemers en voor de bewoners hoeven te laten stijgen. Behalve dus de inflatie en her en der een kleine correctie die we eigenlijk elk jaar doen. Omdat het Rijk ons bepaalde gelden geeft. Die zijn gekoppeld aan bepaalde activiteiten die we hier doen. En als het uit de pas gaat lopen, dat zie je bijvoorbeeld bij de OZB voor niet-woningen, dan moeten we dat elk jaar even corrigeren.
2: Dus makkelijk samengevat, die OZB voor niet-woningen, dat zijn bijvoorbeeld kantoorpanden, winkels, dat is puur rechttrekken eigenlijk van de balans.
1: Klopt, dat vat je goed samen. Ja.
2: Okay. En rechttrekken van de balans omdat jullie dus minder krijgen van de overheid en daarom dat door moeten rekenen aan de ondernemers.
1: Ja, zo is het. En dat hebben we in 25 ook gedaan, doen wij elk jaar, want anders gaan we eigenlijk daarvoor betalen als gemeente en als gemeenschap en dat wil je ook niet.
2: Dus aan ondernemers die opeens een verhoogde OZB zien, wat zegt u daartegen?
1: Ja, het is nooit leuk om belasting te betalen. Volgens mij is dat een van de grootste chagrijnen die we in Nederland hebben. Dat heb ik zelf ook altijd. Maar je krijgt er heel veel terug qua voorzieningen. En dit is gewoon iets wat elk jaar gedaan wordt, omdat het Rijk nu eenmaal beslist dat er een toelage zit. Dus we krijgen een bedrag vanuit de overheid. Krijgen we aan ons overgeboekt als gemeente, waar we hele mooie dingen voor doen. Maar we worden gekocht op het moment dat de OZB-waarde stijgt. Dan zeggen ze, ja, maar daar kun je belasting op heffen. Dat moet je dan ook doen. Daar gaan ze dan ook van uit dat we dat doen. En als je dat niet doet, dan krijg je dat geld dus niet van het Rijk. Want die zeggen, ja, maar dat had je eigenlijk moeten doen. Dus op die manier is het cirkeltje rond. En hebben wij dus ook geen andere keuze. Dat doen we elk jaar om dat dan iets te verhogen. En over het algemeen, ja, volgens mij Noordwijk staat er financieel goed voor. We hebben belastingen, toeristen en parkeren en dergelijke zijn in deze gemeente echt zeer gunstig als je kijkt naar andere tarieven en omliggende gemeenten en überhaupt in Nederland. En dan komt wat we de afgelopen jaar gewoon goed, prudent en verantwoordelijk hebben begroot. Financieel deugdelijk beleid hebben gevoerd. En dat is dus ook de reden waarom we nu een aantal hele goede investeringen kunnen doen. En over het algemeen de lasten in Noordwijk nog steeds zeer draaglijk zijn.
2: Tijdens de

0: verkiezingen werd er wel eens gesproken over een OZB-korting voor inwoners van 10%. Hoe zit het daarmee?
1: Ja, en die belofte staat ook in het coalitieakkoord. Een inspanningsverplichting dat we elke keer kijken of het mogelijk is om die OZB-korting voor, dus gewoon de bewoners, de inwoners, om die door te voeren. En elk jaar kijken we of dat kan. Dus aan het einde van dit jaar, of beter gezegd in mei, want dan gaan we kijken naar de begrotingen voor de komende jaren, gaan we weer kijken of het kan. En als het kan, dan gaan we dat ook zeker doen. En dat hebben we ook beloofd in het coalitieakkoord.
0: Dus dat is alleen als er geld over is?
1: Klopt. En ik denk dat het ook goed is. Hè? Want als je het anders zou doen, dan krijg je aan de ene kant dus een OZB-korting en aan de andere kant moeten we de belastingen gaan ophogen. En dat is vestzak, broekzak. En daar heeft niemand dat aan.
0: Tot slot, jullie hebben best wel een aardige schatkist, om het zo te zeggen, qua reserves. Daar wordt wel een beetje in gesneden de komende jaren, als ik het goed heb. Is dat een probleem?
1: Nou, het is niet onze schatkist van de gemeente, het is een schatkist van ons allemaal, de hele gemeenschap. En dat betekent inderdaad dat we er gewoon goed financieel voor staan. Dat betekent ook dat we dus reserves hebben om te kunnen investeren in alle dingen die waar we gaan investeren de komende tijd. Is het een probleem? Nee, want we hebben nog steeds gewoon genoeg in, zoals jij het zo mooi noemt, de schatkist, om ook de komende jaren de juiste investeringen te doen. En we gaan ook die 25 miljoen die we eruit halen, investeren we ook in wegen, in wijkverbeteringen, in, nou, noem het allemaal op. Dus het is niet weggegooid geld. Het zijn investeringen die onze dorpen en kernen nog mooier maken en ten dienste staan van de inwoners en de ondernemers.
0: Concreet, wat zijn de investeringen waar jullie het meest naar uitkijken als college?
1: De wijkverbeteringen zijn belangrijk. Investeringen in de bereikbaarheid voor zowel auto als fiets als het OV. Investeringen in de wijken, dus dat we ook echt gaan bouwen, zie je op veel plekken terug. We gaan de dorpen verfraaien. Een aantrekkelijk winkelaanbod houden we. Dus denk over de hele linie gaan mensen de komende 3-4 jaar echt zien dat niet alleen de regie terugkomt, maar dat de dorpen ook gewoon steeds mooier worden.
0: Wethouder Ivar Gruze, €250.000 dit in 2027 en 2028 voor een taskforce asiel. Waarom is dat nodig?
2: Zeker weten. Nou, ons coalitieakkoord is vrij uitgesproken. En de taskforce kan je een beetje zien als een projectgroep. En met die projectgroep gaan we kijken, hè, hoe we uitwerking kunnen geven aan het coalitieakkoord. En het doel van het coalitieakkoord is natuurlijk om een asielzoekerscentrum te voorkomen in de gemeente Noordwijk. Die expertise gaan we nu vormgeven in die taskforce. Dus we gaan lekker de komende periode stappen maken erin.
0: Dus het is een groep die eigenlijk zijn best doet om een AZC tegen te houden, moet ik het zo zien?
2: We gaan alle mogelijkheden gaan we onderzoeken. Hè? Zoals we in het coalitieakkoord ook hebben aangegeven. Natuurlijk met al het respect voor de wettelijke kaders natuurlijk. Maar dat is wel het doel.
0: Als jullie alsnog die verplichting krijgen vanuit de minister, is het dan weggegooid geld?
2: We hebben net een presentatie gehad van over de begroting. Daar heb ik natuurlijk ook het een en ander aangegeven. Maar ik denk niet per se dat je dat moet gezien als weggegooid geld. En ik denk dat dat ook nog een beetje vooruit is, vooruitlopen op is. Dus dat wil ik eigenlijk nu nog niet doen. Ik wil nu gewoon vooral bezig zijn met de taken die we gaan uitvoeren.
0: En je zou kunnen zeggen een taskforce asiel, waarom dan niet een taskforce voor andere onderwerpen die spelen in de gemeente?
2: Ja, goede vraag. Zoals ik net ook al zei tijdens de presentatie, zien we inderdaad dat elke gemeente, elk college heeft daarin zijn eigen afwegingen, zijn eigen perspectief. Nou, wij hebben het mandaat gekregen van onze inwoners met ook daaruit voortvloeiend ons akkoord. Dus ik zie dit ook als een mandaat om deze dingen te gaan regelen. Dus voor onze inwoners is dit onderwerp belangrijk. En vandaar dat dit taskforce is ingericht.
3: En dit zijn de plannen van burgemeester en wethouders in Noordwijk. Deze begroting die moet nog wel goedgekeurd worden door de gemeenteraad van Noordwijk.

0: De regenboogvlag is vrijdagochtend gehezen voor het gemeentehuis van Katwijk. Dat was vanwege de jaarlijkse viering van Coming Out Day in Paarse Vrijdag. Met het hijsen van de vlag wil de gemeente Katwijk laten blijken dat de LHBTQ+ inwoners erbij horen en worden geaccepteerd. Het hijsen van de vlag werd ingeleid door spreker Rowan van den Berg. Hij is transman en geeft vaker voorlichting over bijvoorbeeld feminisme en onderwerpen die spelen binnen de queer community. U hoort Rowan.
1: Ik heb verteld over mijn gezinssituatie en mijn familie. En dus vooral ook welke mensen in mijn familie steunden en hoe. En welke mensen bij wie dat super laat kwam of niet kwam. En wat voor impact dat heeft gemaakt. En ik heb verteld over mijn transitie en hoe genderzorg mij een standaard van leven gaf die geluk mogelijk maakt. En die het voor mij mogelijk maakt om mijn leven vrij en als mezelf te leven, zeg maar. Ja, dus dat. Ik heb ook een gedicht gedeeld wat ik ooit aan mijn oma heb geschreven. Omdat ik zo hoopte dat zij kon zien dat ik die transitie nodig had voor geluk. En dat zij dus echt zag, mij zag en voor wie ik ben en voor wat ik nodig heb. En gelukkig is dat uiteindelijk ook het geval geweest. Maar dat heeft wel jaren gekost.
2: Denk jij dat familie, zeker nou, misschien directe familie, had je het zelf ook over je moeder die een ketting draagt met jouw oude naam en jouw nieuwe naam. Denk je dat familie soms vergeten kan worden in een proces, bijvoorbeeld zoals een transitie, dat het veel gaat over degene die in transitie gaat, maar dat er ook nog een heel proces van de directe familie achter schuilt?
1: Er is uiteraard een proces van de familie erachter, want voor iedereen is het een proces. En als ouder moet je natuurlijk ook loslaten dat je, nou in mijn geval, dat je een moeder-dochterrelatie, een beeld wat je daar misschien over hebt, dat moet je dan loslaten. En ook misschien het idee van, ik ga ooit mijn dochter naar het altaar lopen of whatever. Al dat soort dingen, die laat je los. Dus er start bij sommige ouders zeker een soort van levend rouwproces. Echter is het heel belangrijk om die rouw, dat is natuurlijk een hele pijnlijke emotie voor de jongeren zelf. Voor dat kind, als dat kind zegt, hey, ik heb eindelijk mezelf gevonden. Ik ben mezelf, ik snap nu wie ik ben en ik heb daar wat hulp bij nodig. Maar ik vind eigenlijk mezelf. En als je dan bij je ouders merkt dat zij rouwen, dat is heel pijnlijk. Dus ik zou graag ouders van transkinderen willen vertellen van je proces is absoluut valide. En het is absoluut oké dat je die gevoelens hebt. Maar ga er alsjeblieft met lotgenoten, dus ouders van andere ouders van transkinderen. Er zijn ook praatgroepen voor. Ga daarmee in gesprek. In plaats van dat je die rouw heel erg naar je kind uit. Je hoeft het natuurlijk niet volledig te verbergen dat je doet alsof alles 100 is. Want dat voel je natuurlijk als kind ook aan. Maar misschien gewoon, hey, ik moet nog wennen. En dat proces, dat ga ik aan. Ik ga met andere ouders hierover praten. En dat je dan naar je kind mag je best die twijfel uitspreken. Maar dat je je vragen en dat verwerkingsproces met anderen doet dan met je kind zelf.
2: Ja. En als we het even in algemene zin hebben over queerrechten. We staan natuurlijk ook best wel onder druk. Gisteren was er nog een discussie volgens mij in de Tweede Kamer of er überhaupt wel een regenboogvlag gehezen zou moeten worden in Den Haag. Maakt dat zo'n dag als dit, Paarse Vrijdag en Coming Out Day die nu een beetje op dezelfde dag vallen, maakt dat niet extra belangrijk?
1: Ja, het is. Ik kan me heel erg herinneren van de middelbare school dat zo'n dag als Paarse Vrijdag waarin je opeens een heleboel leraren paars ziet dragen en ook een boel leerlingen, maar vooral ook bij de leraren is dat heel belangrijk. Dat je echt ziet van, deze mensen staan achter mij. Want in de loopgangen hoor je gewoon homo en al zijn het onschuldige grapjes. En voor een heleboel mensen, als ik voor een klas sta en ik geef voorlichting, dat doe ik af en toe met COC. En ik vraag dit aan leerlingen van, als jullie met homo schelden, denken jullie dat je dan echt homo bedoelt? Bedoel je dan echt zeg maar homoseksueel? Of bedoel je eigenlijk een algemeen scheldwoord? En dat betekent vaak niet eens homo voor mensen. Het is gewoon een synoniem voor een naar woord. Maar toch als queer persoon is dat wel één. En dus zo'n dag is inderdaad super belangrijk. En dat gemeentes gemeentes ervoor kiezen om zo'n vlag op te hangen. Al is het maar voor één dag, is wel even van, hey, in ieder geval het bestuur hier staat hierachter.

0: Nieuwsboulevard. Met het nieuws uit de Duinen-Bollenstreek.
1: Langeveldshof en de buurtsoos in Sarsheim hebben aangekondigd om zaterdag 24 oktober hun deuren te openen tijdens de landelijke Kom Kijken dagen. Bezoekers kunnen kennis maken met vrijwilligers en activiteiten die mensen in de buurt bij elkaar brengen. Langeveldshof, ook gevestigd in Lisse, biedt ondersteuning aan kwetsbare inwoners, terwijl de buurtsoos zich vooral richt op ontmoeting en gezelligheid. Iedereen is 24 oktober van harte welkom tussen 10:30 en 11:30 in het onderdak aan de JP Gouverneurlaan. Toegang is gratis. Politie heeft getuigen opgeroepen zich te melden na mishandeling en beroving op het Westeinde in Noordwekkerhout. Een man is daar op zaterdag 19 september tussen 8:00 s'avonds en middernacht slachtoffer geworden. Mensen die iets hebben gezien of een verdachte situatie hebben opgemerkt kunnen contact opnemen met de politie via 0900 8844. Kan ook via 0800 7000, dat is anoniem. Suzanne van der Voort en Anneke Wittermans hebben een boek geschreven over de Romeinse godin Nehalennia, dat zaterdag 17 oktober in Voorhout wordt gepresenteerd. Met het boek willen de auteurs meer aandacht vragen voor vrouwenerfgoed en de geschiedenis van deze godin, die vroeger door zeevaders werd vereerd. De presentatie aan de Schravendamseweg 67a wordt gecombineerd met zang en dans. Het programma duurt van 2:30 tot 16:30 en het boek kost €28. Nico's Fietsen in Katwijk heeft een WeCycle Award ontvangen vanwege de bovengemiddelde inzameling van afgedankte fietsaccu's. Eigenaar Nico Onderwater begon 23 jaar geleden zijn fietsenzaak met 1 medewerker. Inmiddels telt het bedrijf 16 werknemers en worden er jaarlijks ruim 1500 fietsen verkocht, waarvan ongeveer 70% elektrisch is. Ze houden zich momenteel heel intensief bezig met de inzameling van accu's. Accu's die nog gerepareerd kunnen worden opgestuurd. Versleten exemplaren gaan via de stichting open naar gespecialiseerde recyclingbedrijven, zodat waardevolle materialen hergebruikt kunnen worden.
2: Goedenavond, de hoofdpunten van het NOS-journaal. In verschillende distributiecentra van Albert Heijn ligt het werk stil als gevolg van een online veiligheidsincident. Dat heeft gevolgen voor de bevoorrading van de winkels, zegt het bedrijf. Vooral bij verse producten kunnen lege schappen ontstaan. De Amerikaanse autoriteiten hebben een inval gedaan in het huis van het democratische congreslid Ilhan Omar. Er zou worden onderzocht hoe zij als kind vanuit Somalië de VS is binnengekomen. Omar is een uitgesproken criticus van president Trump. Opnieuw zijn in Brussel-Zuid jongeren slaags geraakt met de politie. Honderden jongeren gooiden met stenen en staken een auto in brand. Zeker 10 mensen zijn opgepakt. En het weer, opklaringen, vannacht meer bewolking, morgen bewolkt, vooral 's middags regen en 18 graden.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In onze regio is de rap gedaan met de avondspits. Ja, 10 minuten vertraging nog op de A4. Amsterdam-Rotterdam bij Den Haag-Zuid. De kop van 15 kilometer. Langzaam rijdend, maar wel doorrijdend verkeer. A16 Breda-Rotterdam bij Terbrechtseplein een kwartiertje. Kwartier extra op de A16 Rotterdam-Breda bij Dordrecht Centrum. En 10 minuten vertraging nog op de A44. Als je vanuit Amsterdam naar Den Haag rijdt, kom je bij Wassenaar in 2 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Nieuwsboulevard. Het weer uit de Duin- en Bollenstreek.
1: Dinsdagochtend is het bewolkt met hier en daar kans op een enkele bui. Koud is het niet, want de temperaturen liggen al vroeg ruim in de dubbele cijfers. De wind komt uit zuidelijke richting en neemt gedurende de ochtend in kracht toe. Dinsdagmiddag is het nog altijd bewolkt en trekken vanuit het westen enkele buien over het land. Met een stevige zuidwestenwind van 4 tot 6 Beaufort wordt opvallend warme lucht aangevoerd. Dat levert hoge temperaturen op. Aan het einde van de middag trekken vanuit het westen opklaringen het land binnen. Dinsdagavond trekken brede opklaringen verder oostwaarts, terwijl de laatste buien via het oosten het land verlaten. De wind draait naar het westen en neemt snel in kracht af. Het wordt een opvallend zachte najaarsavond met temperaturen die rond 9 uur op veel plaatsen nog boven de 15 graden liggen. Dinsdagnacht is het droog en vrij helder. De wind gaat liggen, waardoor het uiteindelijk flink kan afkoelen. In het binnenland dalen de minima naar 5 tot 9 graden, terwijl het vlak aan zee met ongeveer 14 graden aanzienlijk zachter blijft. Tot zover het weerbericht.

0: Het was vrijdag Rosse Zaterdag en tegelijkertijd was er ook aandacht voor Coming Out Day. In diverse gemeenten werd een regenboogvlag gehezen, dat hoorde u eerder in onze uitzending. Maar er was op het Teylinger College Leeuwarden in Noordwijkerhout ook aandacht op Rosse Vrijdag. Er konden spelletjes gespeeld worden, er was van alles aan de hand. Wij gingen er langs.
1: Wie wou je suiker spelen?
2: Vandaag op mijn school is er Paarse Vrijdag, waarbij we eigenlijk laten zien dat iedereen zichzelf kan zijn zonder dat er gechurched moet worden.
3: En hoe doen jullie dat? Want ik zie hier allemaal versieringen. Wat organiseren jullie allemaal?
2: Nou, ten eerste gaan we altijd de school versieren in allemaal vlaggen en allemaal leuke dingen. En dan qua activiteiten dat je hier altijd kan doen. Ieder jaar hebben we hier de suikerspinmachine staan. Die staat daar. En om het jaar verschilt het een beetje. Toen ik in de eerste zat en dit jaar hebben we Mario Kart. Maar toen ik in de tweede zat hadden we gewoon een soort gesprekshoekje. En normaal stonden hier ook kramen, waar je dan bijvoorbeeld had je iets dat je op kon tekenen en allemaal folders. Maar daar hadden we dit jaar helaas niet genoeg mensen voor.
4: We vinden het heel belangrijk. En Paarse Vrijdag is op een dag waar we dan echt met elkaar laten zien dat we hier op school daarvoor staan. Ja.
3: Nou, nu hebben we, volgens mij was dat vorige week, ook een rapport gezien waaruit blijkt dat de homo-acceptatie bijvoorbeeld onder jongeren flink daalt. Wat merken jullie daarvan hier op school?
4: Nou, dat hebben wij ook gehoord en gelezen natuurlijk. En dat vinden we heel naar om te horen. Hier op school doen we het eigenlijk heel erg goed op diversiteit. En tegelijkertijd merken wij ook wel dat er wel eens iets gezegd wordt. Of waarvan je denkt, hé, maar dat verbaast ons. En daar proberen we in ieder geval heel goed op te reageren.
3: Wat voor gevoel geeft dat jou dan als er zo'n dag georganiseerd wordt?
5: Nou, ik ben altijd heel enthousiast. En ik heb er dan echt heel veel zin in.
6: Ik ben nu de enige in mijn klas die gewoon zo denkt en zo is. Dus volgens mij ben ik nu de hoogste van allemaal. Ik zit nu in de vierde en de rest is allemaal lager. En in mijn klas zie je gewoon echt dat ze het niet accepteren. Ja. Ze schelden, tussen haakjes, schelden ze me ermee uit en pesten ze me ermee en dingen. En je ziet ook echt wel gewoon dat het omlaag is gegaan. Want ik heb gewoon niemand meer in mijn klas die zo denkt of zo doet zoals ik.
3: Nou, in sommige scholen zeggen natuurlijk ook, we krijgen zoveel opmerkingen. Dat Paarse Vrijdag vieren we liever niet. Hoe kijkt u daarnaar?
4: Wij willen het zeker wel blijven vieren en aandacht blijven geven. Maar zoals ik net al zei, we doen het op een luchtige manier. Dus dat het voor iedereen leuk is en dat we er gewoon met z'n allen een goede dag van kunnen maken. En dat gevoel willen we daarbij bij behouden.
3: Vind je dat de school genoeg doet aan queeracceptatie?
6: Ja, zeker. Het is gewoon met Paars Vrijdag natuurlijk. We komen een paar keer per maand, soms twee keer, soms één keer, soms ook gewoon helemaal niet. Dat ligt er echt aan hoe de mevrouw erover denkt. Maar dan komen we gewoon lekker bij elkaar en dan kunnen we erover kletsen. En dan hebben we het over merendeel de dingen van bijvoorbeeld organiseren van Paars Vrijdag. En dingen in ieder geval organiseren, zo van posters ophangen, zodat mensen nog weer bij de groep kunnen komen.
7: This has got to be the saddest day of my life. I called you here today for a bit of bad news. I won't be able to see you anymore because of my obligations and the ties that you have. We've been meeting here every day. And since this is our last day together, I want to hold you just one more time. When you turn and walk away, don't look back. I want to remember you just like this. Let's just

0: Dankzij een schenking van 1 miljoen van de Postcode Loterij krijgt de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij, oftewel de KNRM, 4 nieuwe reddingsvoertuigen. Noordwijk krijgt hem later met het feestje en de naamsbekendmaking. Hij heet Lotje. Die was wel in Noordwijk. De KNRM maakte zelf een soort van promo voor.
1: Al ruim 200 jaar staat de Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij klaar om hulp te verlenen op en rond het water. Met meer dan 1600 vrijwilligers redden we mens en dier op zee, op de ruime binnenwateren en op het strand. 24 uur per dag, 7 dagen per week rukken onze vrijwilligers uit wanneer iedere seconde telt. Onze reddingsstations langs de Nederlandse kust en op de Waddeneilanden hebben naast reddingboten een kusthulpverleningsvoertuig. Dit kusthulpverleningsvoertuig speelt een belangrijke rol binnen het reddingswerk van de KNRM.
2: Nou, we vervangen de kusthulpverleningsvoertuigen omdat de kusthulpverleningsvoertuigen 25 jaar oud zijn. Zelfs eentje is 40 jaar oud. De onderdelen zijn relatief slecht te verkrijgen. En ook, we moeten rekening houden dat wij in Natura 2000 gebieden rijden. Dus milieu staat bij ons ook hoog binnen het KNRM, hoog in het vaandel. Onze nieuwe kusthulpverleningsvoertuigen draaien op HVO, wat minder milieubelastend is en ook beter voor de omgeving.
1: Dankzij de brede banden en de vierwielaandrijving kan het voertuig op los zand rijden, door duinen en over terrein waar gewone voertuigen niet kunnen komen. Het kusthulpverleningsvoertuig wordt onder meer ingezet voor het vervoer van slachtoffers en ambulanceverpleegkundigen vanaf stranden en duingebieden naar een locatie waar een ambulance de patiënt kan overnemen.
2: In de bak van het kusthulpverleningsvoertuig is heel veel veranderd. De oude KHV was eigenlijk een dekzeiltje met wat zitplaatsen. De nieuwe kusthulpverleningsbak is eigenlijk ingericht als een semi-ambulance uitvoering, waar dus een patiënt comfortabeler ligt. De apparatuur is beter ingericht en ook het comfort voor de patiënten is sterk verbeterd.
1: Daarnaast ondersteunt het voertuig zoek- en reddingsacties. Tijdens een search-and-rescue-operatie vormt de bemanning de oog op het strand en ondersteunt zijn reddingboten vanaf de wal. Daarvoor is dit nieuwe kusthulpverleningsvoertuig uitgerust met een speciale 360 graden camera en een warmtecamera die de kans op het snel vinden van slachtoffers vergroot.

0: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
1: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
2: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollestreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollestreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 7 uur.
5: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De internationale luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh blijft tot zaterdagavond gesloten. Dat gebeurt na aanhoudende aanvallen door de Houthis uit Jemen. Zaterdag vielen daarbij 13 doden en raakten meer dan 300 mensen gewond. Ook gisteren was de luchthaven doelwit van een aanval waarbij opnieuw iemand werd gedood. De Saoedische luchtvaartautoriteit zegt dat de komende dagen worden gebruikt om de luchthaven van Riyadh veiliger te maken. Een deel van de distributiecentra van supermarkt Albert Heijn ligt plat vanwege een digitaal veiligheidsincident. Daardoor dreigen lege schappen in de winkels, vooral bij verse producten, zegt de economieverslaggever Aida Brands.
6: Albert Heijn heeft zo'n 6 distributiecentra in Nederland. Wij hebben van anonieme bronnen te horen gekregen dat het distributiecentrum in Geldermalsen in ieder geval stil ligt. Maar ja, wat er nou precies aan de hand is, het is nog niet duidelijk. Duidelijk is wel dat het wel heel groot is.
5: De directeur van Albert Heijn kan niet precies zeggen wat er aan de hand is. Ook niet of er sprake is van een hack en hoe lang het duurt voor alles weer werkt. Door de problemen kunnen er geen boodschappen online worden besteld en zijn kortingen niet zichtbaar op de prijskaartjes. De problemen begonnen gistermiddag. De Amerikaanse autoriteiten hebben een inval gedaan in het huis van een democratisch parlementslid. Ilhan Omar uit Minnesota is van Somalische afkomst. Ze is een uitgesproken criticus van president Trump. Volgende maand hoopt de democraat te worden herkozen bij de midterms. Omar noemt de inval intimidatie. In Brussel zijn bij nieuwe confrontaties tussen jongeren en de politie 10 mensen aangehouden, bijna allemaal minderjarig. Honderden jongeren hadden zich verzameld in de buurt van station Brussel-Zuid, zegt deze verslaggever van de VRT.
7: Hier hangen groepen jongeren rond. Een deel van hen gooit af en toe bommetjes of vuurwerk. Er is met stenen gegooid, auto's, fietsen en steps in brand gestoken. Zo gaat het dus door. Politie reageert met waterkanon en traangas en roept nu dus opnieuw om dat iedereen weg moet gaan.
5: Het weer, opklaringen, morgen in de middag wat regen en een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
3: Bo.
8: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Heeft u slecht geslapen? Dan bent u toe aan een bed met de juiste ondersteuning. Poelkaar Slaapcomfort adviseert en heeft de nieuwste collectie bedden in huis. Kom naar onze winkel aan de Wasbekerlaan 67 in Sassenheim en ontdek het nieuwe slapen. De koffie staat altijd klaar.
10: Slaap je goed, dan leef je beter.
11: Met een bed van Poelkaar Slaapcomfort.
12: Ruimtegebrek of slim investeren? Externe opslag is de toekomst. Koop nu een moderne storagebox in Decor Capelle. Ideaal voor je eigen spullen of als verhuurinvestering. Al vanaf €17.900 exclusief BTW. De bouw is in volle gang. Kijk op de-core.nl.
13: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
14: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
15: Voetbalfan? Verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts.
16: Van wereldclubs tot verborgen parels.
15: FCSurprise.nl.
17: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
18: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cosi tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
19: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
9: U bent van harte welkom op ons nieuwe adres. Boekaar Slaapcomfort, Wasbekelaan 67, Sassenheim.

0: Dit is Bo.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek. Dit is Bo Brunch met Tineke Molenaar en Wouter Smit.

0: Welkom bij Bo Brunch, een programma vol wetenswaardigheden over de Bollenstreek en veel, heel veel muziek.
1: In dit uur de agenda, het programma van het najaar van Welzijn Teylingen. Zing met ons mee en heeft u al kaartjes gekocht?
0: En wat kunt u in het tweede uur verwachten? U kunt verwachten verslag van ons bezoek aan de Open Universiteit in Lisse, de omwenteling, de agenda, een doordenkertje, maar eerst Bo Brunch muziek. In

Het verhaal komt voor in het boek Rechters, nummer 16, in de Bijbel. We kennen het ook van de film uit 1949. Maar het singeltje was en is natuurlijk van Niels Sedaka. Run, Samson, run!

In het land van al mijn dromen zie ik jou steeds voor me staan. In de nacht ben jij gekomen, maar in stilte zul jij gaan. Heel mijn hart brandt van verlangen, als een engel zie ik jou. Mijn geheim, dat is al mijn liefde.

0: Je kunt je liefde tonen met een roos, Chanel nummer 5, of voor sommigen met een lekkere taart. Frans Bauer, dit is heel anders. Ik wil met je dansen.
1: Dit is Beau Brunch Agenda.
2: Noordwijk, woensdag 14 oktober. We hebben op het plein bij Werkatelier Tof een prachtige moestuin en bloementuin. Daarvoor zoeken we in het voorjaar en zomer mensen met groene vingers. In de wintermaanden kunnen we ook binnenklussen. Heb je leuke ideeën? Meld je aan. Woensdag 14 oktober, Werkatelier Tof, uitvaltijd 2 te Noordwijk, van 1 tot 3 uur.
0: Lessen, donderdag 15 oktober, mobiele telefoon in de bibliotheek. Bijna iedereen heeft er één, maar we halen bij lange na niet alles uit de telefoon. Ga aan de slag met je eigen mobiele telefoon, geholpen door ervaren medewerkers. Na de lessen weet je meer over de mogelijkheden en valkuilen van jouw apparaat. Hierdoor word je minder afhankelijk van anderen om iets voor elkaar te krijgen. Voor deze cursus maakt de bibliotheek gebruik van de app van het lesmateriaal van DigiHandig. Donderdag 15 oktober, Bibliotheek Lissen, Koninginneweg 79A in Lissen. En het is van 10 tot 12.
2: Sassenheim, donderdag 15 oktober. Cursus in je element en het is in het onderdak. Hoe gaat het echt met je? Neem je genoeg tijd voor wat jij belangrijk vindt? Of leef je vooral op de automatische piloot? In deze cursus krijg je inzicht in wat jouw energie geeft en wat jou tegenhoudt. Je ontdekt hoe je meer balans ervaart, veerkracht opbouwt en keuzes maakt die passen bij wie je bent. Zo neem je stap voor stap de regie terug over je leven. In deze cursus krijg je meer zicht op jouw lichamelijke en mentale welzijn. De nadruk ligt op balans vinden in je leven, veerkracht versus wilskracht en versterken van zelfwaardering. Donderdag 15 oktober, het onderdak, JP Gouverneurlaan 40 in Sassenheim. Het is van 2 tot 4:30 en aanmelden kan via info@welzijnteilingen.nl en kijk voor meer agendapunten ook op de website www.bolle-omroep.nl.

0: Het begon voor Del Shannon allemaal toen hij leerde spelen op de ukulele. Het zingen kwam pas later. Runaround Sue hoorde u. Hou me vast. Ja, dan denkt u natuurlijk allemaal aan Volumia. Maar ja, Pierre de Haan die heeft ook zo'n titel opgenomen met een zeer aanstekelijk ritme. Luister maar.
1: Mi amor, resta conmigo esta noche. Abrázame, abrázame. Y no me digas nada, solo abrázame.

0: Dit is Boom Brunch met welzijnsactiviteiten. Vandaag uit...
1: Uit Teilingen. En u hoort weer een gedeelte van het gesprek wat we hadden met Nathalie Vermeegen van Welzijn Teilingen. En het ging over financiële moeilijkheden. Financiële moeilijkheden zijn voor Welzijn Teilingen natuurlijk niet op te lossen. Het zijn ook soms moeilijk te bespreken onderwerpen. Maar kan Welzijn Teilingen wel iemand met zulke problemen doorverwijzen?
2: Ja, onze adviseurs, het zijn onze individuele adviseurs. Daar kunnen mensen een afspraak mee maken. Dan komen ze gewoon even bij u langs. En dan gaan ze gewoon kijken van, nou, wat is uw situatie? Wat kunnen wij daaraan doen? We zijn geen professionals in die zin. We zijn geen maatschappelijk werkers of psychologen.
1: Of schuldhulpmaatjes.
2: Ook dat niet. Nee, we zijn gewoon adviseurs. Het woord zegt het al. We komen gewoon even thuis. Soms is het opgelost met een wandeling. Soms is het opgelost inderdaad om door te verwijzen naar een budgetcoach. Of naar een andere organisatie. Maar wij kunnen in ieder geval... laagdrempelig even bij u langskomen en advies geven.
1: En die vrijwilligers die jullie hebben, worden die nou ook opgeleid voor een bepaald iets, activiteit of, nou ja, net als voor het financiële, of hebben die waarschijnlijk vroeger ook zelf in het financiële leven gezeten?
2: Mm-hmm. Ja, we hebben inderdaad verschillende vrijwilligers. We hebben vrijwilligers die echt bij ons ingeschreven zijn. He, onder andere de automaatjes, de vrijwilligers die de buurtkamers leiden, de gastheren, de gastvrouwen. En we hebben de vrijwilligers die de buurtactiviteiten leiden. Dat zijn eigenlijk de initiatiefnemers. Het zijn eigenlijk twee verschillende soorten vrijwilligers. En we hebben een collega die zich volledig inzet voor vrijwillige inzet. En we hebben een collega die zich inzet voor vrijwillige inzet voor verenigingen en organisaties. En die houden zich eigenlijk met alle, ja, het is een beetje een moeilijk woord, maar deskundigheidsbevordering van de vrijwilligers bezig. Ja.
1: Dus wat dat betreft, de mensen kunnen altijd bij jullie aankloppen. En dan worden ze vanzelf wel of meteen geholpen of naar iemand toe verwezen.
2: Zeker, absoluut.
1: Ja, heb je nou zelf nog een activiteit of iets dat je graag voor het voetlicht wil brengen?
2: Nou, we hebben het eigenlijk over heel veel dingen al gehad. We gaan ook nieuw Boekhorst openen in Voorhout, een nieuwe wijk. Daar gaan we ook actief zijn. Gaan we ook met onze hele buren- en buurtconcept. Want heel veel mensen kennen het concept nog niet. Misschien dat ik daar nog iets over kan vertellen.
1: Ja, ga je gang.
2: Ja, het buren- en buurtconcept is eigenlijk ooit begonnen namens de buren- en buurtbox. Samen met een collega van de gemeente een keer samengezeten onder een bakje koffie. Hè. Meestal komen dan de beste ideeën. Samengezeten en toen zeiden we van, oh, we kunnen toch ook iets doen met een soort lief- en leedstraat of iets wat erop lijkt. Hebben we daar budget voor? Kunnen we dat zelf opzetten? Nou, toen hebben we samen met de gemeente de buur- en buurtbox opgezet. Dat is een box, een doos die je kunt aanvragen in je straat in het kader van een verbinding. Dus er zitten leuke buur- en buurtmokken in. Er zit een heerlijke chocoladereep van Fairtrade in. Want wij zeggen altijd, als je chocolade uitdeelt, krijg je verbinding. En een praatje. Er zitten kortingsbonnen om een cadeautje voor iemand te kopen. Er zitten kaarten in met welkom dat je hier komt wonen. Beterschap, geslaagd. Nou, eigenlijk alles wat je nodig hebt als tools om die buurtverbinding in straat te krijgen. En niet te vergeten, €50 budget. Om zeg maar een cadeautje te kopen als er een baby geboren is. Of een cadeautje voor als iemand geslaagd is. Deze box is overigens helemaal gratis. Die kunnen we gewoon feestelijk komen brengen. Of gewoon bij je langs brengen. Samen met eventueel een buur- en buurtbankje, wat ik net al vertelde. En het buur- en buurtbudget. Dus eigenlijk zijn er qua verbinding heel veel gratis tools die wij bieden. Om buurtverbinding alleen maar sterker te maken.
1: U kunt, als u meer wilt weten over Welzijn Teilingen, natuurlijk op de website kijken. www.welzijnteilingen.nl. Hebt u een vraag of wilt u telefonisch iets bespreken? Dan kan dat ook. Het telefoonnummer is 0252 231805.

0: Het meest bezongen onderwerp is wel de liefde, in al zijn vormen. Connie Francis deed het over de negatieve kant. Many tears ago. Jo Snuisel gaat de positieve kant bezingen. Ik ben blij dat ik je niet vergeten ben.
1: Mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed? Meest

Het zal u de laatste tijd beslist niet ontgaan zijn. De Nederlandse televisie bestaat 75 jaar. En in die jaren zijn er heel wat belangrijke zaken op de buis verschenen. Denk aan kroningen, rampen, landingen op de maan of gewoon een programma dat veel indruk heeft gemaakt. In 1958 kwam een, door Mies Bouwhuis geschreven, kinderserie op de televisie. Tinkeltje. Tja, mensen van onze leeftijd denken toch vaak vol weemoed aan die tijd. Niet dat alles beter was, hoor. Maar het zit gewoon vast in je herinnering. Het verhaal gaat over de avonturen van meneer King, Zeefje, Ageet en mevrouw Gracia op hun schip de Krikkemikken. Het waren niet alleen spannende avonturen, hoor. Er was ook ruimte voor leuke babbel en een mooi liedje. Meneer King die werd overtuigend neergezet door de toen nog jonge Piet Reumer. In de serie zong hij een liedje dat nog steeds bij menigeen rondzingt. Zeefje, waar ben je gebleven?

0: 1969 was het jaar voor de Amerikaanse pop- en countryzanger B.G. Thomas met It's Only Love.
1: Het verhaal van de klassieke plaat.
2: Heeft u uw kaart al besteld? Ja, voor wat dan? Ja, voor de Notenkraker. En daar gaan we het over hebben. De leiding over de choreografie van de Notenkraker lag aanvankelijk bij Marius Pepita. Hij werd echter ziek voor het ballet af was en zijn assistent Lev Ivanov nam de taak van hem over. Ivanov was ontevreden met het libretto dat Pepita samen met de balletdirecteur had uitgewerkt. Maar toch nam hij de taak op zich om de choreografie af te werken. Het is niet mogelijk om het idee of de dans definitief aan een van de twee balletmeesters toe te schrijven. Het is waarschijnlijk dat Pepita het algemene patroon en ritme in gedachten had en dat Ivanov op basis hiervan de details uitwerkte. Bij de première van de Notenkraker werd de choreografie volledig aan Pepita toegeschreven en latere producties citeerden de Notenkraker vaak als een co-productie van Pepita Ivanov. Het plot van het stuk is gemakkelijk te volgen en laat zo ruimte voor zuivere dans waarbij het verhaal naar de achtergrond verdwijnt. Toch maakt het ballet gebruik van klassieke mime. Dit leidt sommige critici ertoe om te verwijten dat de Notenkraker vooral een pantomime is voor Kerst, waarbij diepere betekenis en karakterisering ontbreken. De combinatie van sprookjes, dans en kleur die het ballet typeert, is voor sommigen dus een tekortkoming eerder dan een troef. Maar wat u ook denkt of typeert, de Notenkraker is en blijft een fantastisch stuk.

De notenkraker, nee, het is nog lang geen kerst, want dan wordt het ballet vaak uitgevoerd. Maar de muziek is te mooi om te laten liggen. Tchaikovsky componeerde de muziek gebaseerd op de vertelling van Alexander Dumas' versie van het sprookje De Notenkraker door Ernst Hofmans. Het ballet kreeg zijn première op 18 december 1892 in Sint-Petersburg.

De herfst heeft goed ingezet en de blaadjes verkleuren. John Denver met Falling Leaves. Ze willen beroemd worden in een meidengroep. Kinderen voor kinderen.

0: is Bo Brunch met Tineke Molenaar en Wouter Smit.
1: Onderweg naar reclame en nieuws gaan we met Claude King. Blijf afgestemd op de omroep voor de Bollenstreek, want we hebben nog veel mooie muziek en informatie voor u. Tot straks.
2: They say don't go

0: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
1: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
2: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollenstreek is er schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollenstreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 8 uur.
5: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De problemen in Nederlandse en Franse supermarkten hebben volgens Ahold Delhaize niets met elkaar te maken. Er is geen reden om een verband te zien, zegt een woordvoerder. Meerdere distributiecentra van Albert Heijn liggen stil door wat het bedrijf een veiligheidsincident noemt. In Frankrijk sloegen koelsystemen van verschillende supermarktketens op hol door een cyberaanval. Autoriteiten nemen dat hoog op, zegt buitenlandredacteur Rutger Mazel.
6: Het Franse agentschap voor cyberbeveiliging gaat onderzoek doen. Ook de OM gaat onderzoek doen. Er wordt ook gekeken of het misschien een hackersgroep of iemand anders daar individueel achter zit.
5: De Europese Unie kiest voorlopig de diplomatieke weg om het internationaal strafhof in Den Haag overeind te houden. De ministers van Buitenlandse Zaken van de EU-lidstaten overlegden vandaag over de Amerikaanse sancties tegen het hof. Uitkomst is dat er voorlopig geen harde maatregelen komen tegen de Amerikanen. België riep op om meer te doen dan alleen praten, door nu al bedrijven op te dragen de Amerikaanse sancties te negeren. Europese regels bieden die mogelijkheid, maar andere landen wilden die optie nog achter de hand houden. De Britse minister van Buitenlandse Zaken heeft de Iraanse ambassadeur in Londen op het matje geroepen vanwege het incident bij een luchtmachtbasis eind vorige maand. Daar werd een groep mannen met verdachte voertuigen aangetroffen. Volgens premier Burnham zat Iran er waarschijnlijk achter.
7: But I can confirm our assessment that it is highly likely to have been coordinated in Iran, almost certainly directed by Iran's Islamic Revolutionary Guard.
5: Iran ontkent iedere betrokkenheid. En het weer. Vannacht een graad of 10. Morgen bewolkt en vooral 's middags wat regen. En het wordt morgen ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Heeft u slecht geslapen? Dan bent u toe aan een bed met de juiste ondersteuning. Pocaar Slaapcomfort adviseert en heeft de nieuwste collectie bedden in huis. Kom naar onze winkel aan de Wasbekerlaan 67 in Sassenheim en ontdek het nieuwe slapen. De koffie staat altijd klaar.
9: Slaap je goed, dan leef je beter.
10: Met een bed van Pocaar Slaapcomfort.
11: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
12: Ruimtegebrek of slim investeren? Externe opslag is de toekomst. Koop nu een moderne storagebox in Decor Capelle. Ideaal voor je eigen spullen of als verhuurinvestering. Al vanaf €17.900 exclusief BTW. De bouw is in volle gang. Kijk op de-core.nl.
13: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
14: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
15: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
16: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar Jort.nl. Jort met dubbel T.
17: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
18: Mag.
19: Wat mag?
18: Je weet wel, Mac.
19: Hè?
18: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
20: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
21: U bent van harte welkom op ons nieuwe adres. Boekaar Slaapcomfort. Wasbekerlaan 67, Sassenheim. Slaap.

0: Dit is Bo.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek. Dit is Bo Brunch met Tineke Molenaar en Wouter Smit.
2: Welkom in het tweede uur van Bo Brunch. In dit uur verslag van ons bezoek aan de Open Universiteit te Lisse, de omwenteling, de agenda, een doordenkertje en natuurlijk muziek.

allemaal keurig in hetzelfde pakje met hetzelfde strikje op een keurig overhemd. Johnny and the Hurricanes, Red River Rock. En ook keurig onze eigen keizerin van het levenslied, de zangeres zonder naam, haar vaderlief.

0: vernoemd naar een legendarische club in Havana, de Buena Vista Social Club, met hun grootste succes uit 1997, Chan Chan. Ondanks de goddelijke wetten dreef koningin Jezebel haar zin altijd door. Lees de Bijbel er maar op na. Frankie Lane met Jezebel.
1: Dit is Bo Brunch met Tineke Molenaar en Wouter Smit.

0: Dat is nou het leuke van een open dag bij de Volksuniversiteit Lisse. Je komt dan langs allerlei tafeltjes met interessante onderwerpen. Zo kwam ik ook langs het tafeltje van de zanggroep, de Early Birds. Ik vroeg hen, de Early Birds, wat wil dat zeggen?
1: Dat is een zangkoor. En we heten zo omdat we op woensdagmorgen van 10 tot 12 de repetities hebben.
0: En wat voor soort zangkoor is het?
1: Het is een heel gemengd koor in alle opzichten. Mannen, vrouwen, jong, oud, alles kan zich opgeven. En we zingen vanaf de 15e eeuw, zeg maar, tot 2026. En ook in allerlei talen, tot Latijn aan toe. En maar ook gewoon Nederlands. Met kerst hebben we ook leuke kerstliedjes natuurlijk. En door het jaar heen heel veel verschillende genres.
0: Leuk. En hebben jullie ook optredens?
2: Ja, we hebben ook optredens. En vooral bij verzorgingshuizen. En in het dorp hebben we ook wel eens opgetreden. En we zingen vooral a cappella. Dat moet
0: ik. Oh, dat is wel heel erg mooi. En als jullie nou naar zo'n verzorgingshuis gaan, zing je dan echt ook de bekende liedjes van vroeger?
2: Daar zijn we wel voor aan het oefenen, om er vooral wat meer Nederlandse liedjes te oefenen, waardoor de oudere mensen daar een beetje mee kunnen doen.
1: Dat ze dan mee kunnen zingen soms, want ook mensen die last hebben van vergeetachtigheid, laat ik het maar netjes noemen, die kunnen vaak nog wel zingen. En gaan dan eigenlijk vanzelf meezingen met ons.
0: Ja, dat is het mooie, hè? Hoe groot is jullie groep ongeveer?
2: We hebben iets van 25-26 vrouwen. En we hebben 3 mannen. Dus we zijn hard op zoek naar mannen. Heel graag willen wij een tenor of bassen. En dat vooral. En ja, vrouwen zijn natuurlijk allemaal welkom.
0: Nou, dat klinkt wel heel erg leuk, mannen. Als je zoveel vrouwen om je heen hebt en dan ook nog gezellig met elkaar kan zingen. Dus we doen een oproep. Mannen, kom erbij. En u zei net woensdagmorgen.
1: Klopt, ja. Van 10 tot 12. En het is bij het, ja, officieel heet het gebouw het Speelkwartier. Daar waar Da Capo repeteert.
0: Oh, dat is in de Poelpolder, hè?
1: Ja, dat is zo.
0: Kunnen ze ook een keertje op proef komen?
2: Ja, ze komen twee keer of drie keer kunnen ze op proef komen. Even meezingen. Je hoeft geen auditie te doen. Je doet gewoon lekker mee. En als het je bevalt, ja, dan blijf je lekker. Ja.
0: Worden er ook wel eens mensen weggestuurd omdat ze zo vals zingen dat je denkt van nee.
2: Niemand zingt vals.
0: Kijk, inderdaad. Nou, dat klinkt heel erg leuk, elke woensdagmorgen. En gezellig koffie drinken, neem ik aan.
1: Ja, van 11 tot 11:15 koffie. En dan nog 3 kwartiertjes door. En dan ga je zingend weer op de fiets of met de auto naar huis met het laatste liedje in je hoofd.
0: Dat geloof ik. En ja, leeftijd gebonden?
2: Nee, het is niet echt leeftijd gebonden, nee. Zitten vooral wel wat. De meeste leeftijden zijn vanaf 50 plus, zeg maar.
1: Ja. Ja.
0: Nou, prachtig toch? Dus van harte uitgenodigd. Wilt u zelf nog iets eraan toevoegen?
1: Nee, van harte welkom.
0: Nou, van harte welkom, u hoort het. Dank u wel, dames, en succes.
1: Bedankt.
0: Er is een groot aanbod bij de Volksuniversiteit. Wilt u dat allemaal eens bekijken? Dan kan dat natuurlijk op www.volksuniversiteit-lisse.nl. U kunt ook vragen stellen. En dat kan ook telefonisch 0252 419 518.

Nog eventjes terug naar 75 jaar Nederlandse televisie. Dat deden we met Rob de Nijs. En kunt u mij de weg naar Hamelen vertellen? En je had vroeger Tom Jones en... Engelbert Humperdinck. En hij zingt speciaal voor u The Last Waltz.

0: Dit is BoBrunch Agenda.
1: Hillegom, zondag 29 november. Dubbelblaasquintet Iviati in de Culturele Raad. Het debuut van het ensemble was het succesvolle optreden in het concertgebouw De Doelen in Rotterdam, in het kader van het Gergiev Festival van dat jaar. Het repertoire van het blazersensemble Iviati, dat is Italiaans voor blazers, beweegt zich tussen klassiek en de muziek uit de 20e eeuw. Zondag 29 november, de Culturele Raad, Prinses Irenelaan 16 in Hillegom, aanvang 3 uur.
2: Warmold, zondag 1 november. Alle liedjes met een strik erop. En het is in het Trefpunt. Een bruisende muziekvoorstelling vol vrolijke liedjes. Want Theater van Santen laat de meest gespeelde en gevraagde liedjes nog eens de revue passeren. Dus een selectie uit de meest succesvolle nummers die Theater van Santen de afgelopen 20 jaar op het podium heeft gespeeld. En de bandleden begeleiden niet alleen, maar zij vertellen tussendoor ook iets over de muziek en de instrumenten die ze bespelen. Zondag 1 november, het Trefpunt, Herenweg 80 te Warmond, aanvang 3 uur.
1: Hillegom, iedere dinsdag Art Journaling in Plein 28. Wil je graag mooie dingen maken, maar ben je bang dat je niet creatief of kunstzinnig genoeg bent? Kom dan bij Plein 28 ontdekken dat er in elk mens een kunstenaar schuilt. En dat je niets anders nodig hebt dan een pen, een potje lijm, wat kleurpotloden en je oude papierbak. Want van alles kun je iets leuks maken. Een art journal is een blanco boek waarin je plakt, kleurt, tekent en schrijft. Het is een leuke manier om creatief te zijn en mooie dingen te maken. Deelname is geheel kosteloos, koffie en thee is ook kosteloos, maar een vrijwillige bijdrage wordt natuurlijk wel gewaardeerd. Iedere dinsdag, Plein 28, Henri Dunantplein 28 in Hillegom. Het is van 1 tot 3 uur in de middag. En kijk voor meer agendapunten ook op de website www.bolle-omroep.nl.

Even een rustig nummer. Le Bol en Mary Ford met een mooie groet. Vaya con Dios. Ga met God. En dan nu even wat vrolijke opwinding samen met Dr. Anders P. De Veerpont.

econoom. Maar dat zou dan weer lastig zijn voor het rivierverkeer. Zodoende is de pont dus kort en gaat hij heen en weer. Dan vaart hij uit, dan

En als de pont dan weer zijn weg zoekt door het ruime sop, dan komen er werktuigelijk gedachten bij me op. Zo denk ik dikwijls over het geheim van het bestaan. En dat ik ook...

0: Je geeft er een slinger aan en je hoopt op een geluksgetal. The Wheel of Fortune door K-Star, moet je zeggen. Het staat Key, maar je zegt K. Zangeres, cabaretier, presentatrice, schrijfster en actrice. Je zou kunnen zeggen, een alleskunner dus. Martine Bijl bezingt het Bloemendaalse Bos.
1: Bij het boompje van verlangen in het kleine Bloemendaalse Bos...

0: Was eens in de vakantiedagen, weet je nog wel oudje, dat wij dat fotoalbum zagen, weet je nog wel oudje.
1: We kijken terug naar de vorige eeuw. Daar heeft Susanna Jansen een boek over geschreven en ook een heleboel over haar ouders in verteld, Betsy en Chris. Betsy, de meeste vrouwen om Betsy heen, kregen het ene kind na het andere. Zelf vond ze 2 kleintjes binnen 13 maanden wel veel. Ze hoopte dat het niet nog eens zo snel zou lopen. Natuurlijk wist ze dat de pastoor hun als jong, gezond echtpaar nooit toestemming zou geven voor onthouding. Maar toen ze het aarzelen bij Chris, haar man, ter sprake bracht, bleek hij het met haar eens. Meteen gedroeg hij zich als de man die hij wilde zijn. Hij nam zijn verantwoordelijkheid, ook al had de kerk het niet op die manier bedoeld. Wat de pastoor er ook van vond, zei Chris, in deze situatie kon onze lieve Heer er geen bezwaar tegen hebben als ze de natuur een klein beetje onder controle zouden houden. Maar ik denk niet dat we dispensatie krijgen. Dan gaan we naar de dokter. Als hij het goed vindt, hoeft de pastoor het niet te weten. Opgelucht keek Betsy hem aan. Maar ik hou wel van je, hè? Het was een vraag die katholieke dokters vaker kregen, maar veel van hen durfden niet zelf over zo'n heikele kwestie te beslissen. Die stuurden een echtpaar dat even geen kinderen wilde eerst naar meneer pastoor. Betsy en Chris hadden geluk dat hun dokter geen bangerik was. Hij begreep dat ze respijt nodig hadden. Wat hem betreft was de periodieke onthouding geoorloofd. En daarom legde hij uit hoe het zat met vruchtbare en onvruchtbare dagen. Betsy moest dagelijks temperaturen en staartjes bijhouden om te herkennen wanneer ze zich moesten inhouden. Maar hoewel ze goed opletten allebei, voelde Betsy 22 weken na de geboorte van Petra opnieuw dat er een baby in haar groeide. De eerste kinderwagen werd voortbewogen door een hond. De midi-koets van hout was in 1773 bedacht als hebbedingetje voor welgestelde ouders. Handige bijkomstigheid, de kindermeid hoefde de baby niet de hele tijd te dragen. Maar toen in de loop van de jaren het ontwerp werd aangepast, met zachter materiaal, kogellagers en vering, en de lopende band het vervolgens voor alle ouders betaalbaar maakte, was de hond vervangen door een moeder. In de jaren 50 was het een gevaarte op stevige wielen. Opklappen was er niet bij. Lichtgewicht ook niet. Wie in de stad of op een bovenwoning huisde, zocht een plekje bij de fietsenstalling in de buurt. Betsy en Chris hadden een elegante wagen gekocht. Donkerblauw, aan de buitenzijde met wit binnenwerk. De bak met glanzende kap werd afgebiest door een rank gebogen duwstang en rustte op luchtbanden. Zo had een zuigeling geen last van scheefliggende straatstenen. Ze hadden geluk dat de fietsenstalling nog ruimte had, want er werden in die naoorlogse jaren wel meer baby's geboren. Maar al had ze een fijne wagen met 2 kleintjes, kon Betsy er geen gebruik van maken. Zonder Chris kon ze de deur niet uit. Ze kon haar meisjes onmogelijk allebei tegelijk die 4 steile trappen aftillen en meenemen naar de fietsenstalling. Ze paste hoe dan ook niet in 1 kinderwagen. Van draagdoeken of meerijplankjes had nog geen mens gehoord.
2: Daar in de zelfbedieningszaak, daar woont een muis, ik zie hem vaak. Ik neem zo'n wagentje en ik rij, de muis rijdt altijd mee met mij. Daar zit hij zoet op zijn gemak, tussen de sjem en het blikgehak.

0: Hans Christian Andersen schreef het in 1843. Het lelijke eendje. En hier Rickert.
1: Ik wil nog even met je praten.
2: Toon Hermans met fluiten naar de overkant. En boven dit kleine gedichtje staat wijze boeken. Als ik die wijze boeken zie van de geleerden, vol wijze dingen die zij allemaal beweerden, en ik zie de wereld om mij heen, dan moet ik vrezen dat niemand ooit die wijze boeken heeft gelezen.
3: Dit is Bo Brunch met Tineke Molenaar en Wouter Smit.
2: De techniek was vandaag in handen van Pieter Ottervanger. Onderweg naar reclame en nieuws gaan we met een leuke medley van André van Duin.
0: Bo Brunch, het seniorenprogramma van de Bollestreek, kunt u op de zondagmiddag van 12 tot 2 en op de maandagavond van 7 tot 9 uur beluisteren. Blijf afgestemd op Bo, want er is genoeg informatie uit de Bollestreek en natuurlijk ook weer muziek voor u. Tot de volgende keer.

0: overstappen met uw verzekeringen?
1: Ik zou het doen. Want bij Eemskerk Verzekeringen in Noordwijkerhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Eemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
2: Bemelman Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelman Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmanspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
3: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
4: De omroep van de Bollestreek.
3: Dit is Bo.
4: Met het nieuws van 9 uur.
5: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij een Russische droneaanval op Kiev is volgens de Oekraïnse autoriteiten iemand gedood. 11 mensen raakten gewond toen een drone aan het begin van de avond insloeg in een appartementencomplex van 25 verdiepingen. Dat heeft burgemeester Klitschko van de Oekraïnse hoofdstad gezegd. 3 gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. De Europese Unie voelt voorlopig niets voor harde maatregelen om het internationaal strafhof te beschermen. De Amerikanen hebben sancties aangekondigd tegen het strafhof. Die gaan pas over een aantal maanden in. En daarom kiest de EU voor de diplomatieke weg, zegt buitenlandschef Callas.
6: The EU has options to ensure that the court can continue its vital work, and we were discussing this with the ministers. Member states were clear, they are serious about protecting the court.
5: De Belgische regering had om een hardere reactie gevraagd. De internationale luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyad blijft tot zaterdagavond gesloten. Dat gebeurt na aanhoudende aanvallen door de Houthis uit Jemen. Zaterdag vielen daarbij 13 doden en raakten meer dan 300 mensen gewond. Ook gisteren was de luchthaven doelwit van een aanval, waarbij opnieuw iemand werd gedood. De Saoedische luchthavenautoriteit zegt dat de komende dagen worden gebruikt om de luchthaven van Riyad veiliger te maken. Paus Leo wordt morgen opgenomen in het ziekenhuis. Hij wordt geopereerd aan een bultje op zijn longen en daarna moet hij herstellen. Volgens correspondent Andrea Vrede is de timing niet toevallig vanwege een buitenlandse reis van de paus.
7: Van 6 tot 17 november, 12 dagen, naar Uruguay, Argentinië en Peru. En Peru is een ontzettend belangrijke bestemming voor hem, daar is hij bisschop geweest. Dus hij zal dan hopelijk klaar genoeg zijn, gezond genoeg zijn om die reis weer te kunnen gaan doen.
5: En het weer nog, opklaringen, maar vannacht meer bewolking en een graad of 10. Morgen bewolkt, vooral 's middags wat regen en ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: De Jong Kampeer en Recreatie is dé specialist op het gebied van campers. Zo ook de krachtige 4x4 campers. Deze robuuste campers trotseren elk terrein en zijn voorzien van de nieuwste technologieën. Geniet van het luxe wonen en slapen. Ontdek het ultieme avontuur en het grote genieten. Bezoek onze showroom. We helpen je graag bij het vinden van dé camper die helemaal bij je past.
9: De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk laat je droom werkelijkheid worden.
10: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
11: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
12: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
13: Wil jij weer kunnen genieten van je gezin? Nu, niet pas later als ze groot zijn? Ga naar gelukkigegezinnen.nu.
14: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
15: Ontdek het avontuur bij de Jong Kampeer en Recreatie. Creatie in Hillegom de Zilk.
8: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
3: Dit is Bo.
4: De omroep van de Bollestreek.
3: Met muziek en informatie voor

wilde nog iets opschrijven, maar dat lukte niet meer. Want we begonnen al met de tune. Een hele goede avond. Dit zijn de Bouwbommers. En wat ik wilde zeggen is het volgende. Bouwbommers, dat is muziek uit de jaren 60. De hitparades van de jaren 60. Verder nieuwtjes uit de regionale dagbladen van precies 60 jaar geleden. En we hebben een overzicht van de top 10. Zoals Radio Veronica die uitzond in de top 40. En wel op 8 oktober 1966. We hebben weer hele leuke muziek klaarstaan. Muziek die u niet vaak meer hoort op de radio. En daarom draaien wij het hier in de Bouwbommers. Mijn naam is Piet van der Voren. En hier is de allereerste plaat uit de top 40 van 60 jaar geleden. Hier is Clinton Ford.

0: nummer ook opgenomen. Maar dit was de uitvoering van Clinton Ford en het nummer Dandy. En dat kwam binnen op nummer 40, om precies te zijn, in de Veronica Top 40. En dat is wel de Top 40 van 8 oktober 1966.
1: Dit is Bo Boomers met Piet van der Voren.
0: En we kennen allemaal het nummer Black is Black van Los Bravos. En dat hebben we een paar maanden geleden gedraaid in dit programma. Omdat die toen ook in de top 40 stonden. Maar ze hadden ook een tweede plaat. Wat minder bekend. Die kwam binnen op 39. Ook op 8 oktober 1966. Los Bravos is dat. En het nummer I Don't Care.

Davos is dat en de opvolger van het nummer Black is Black, wat ook in de top 40 kwam, wel precies 60 jaar geleden. En een nummer dat heet I Don't Care. Ja, inderdaad, nummers die u niet vaak meer op de radio hoort en die...

0: Mandy Posey en een ander nummer van haar, dat is A Single Girl. Misschien dat we die later ook nog een keertje tegenkomen in de hitparade. Ik weet niet of die plaat later of eerder dan dit nummer Born a Woman is uitgebracht. Dat horen we allemaal later wel. We draaien in de Boboomers muziek uit de hitparades van de jaren 60. En u weet het eerste deel dat bestaat uit nummers die nieuw binnenkwamen in de top 40, precies 60 jaar geleden. En in het tweede deel van dit programma gaan we luisteren naar platen uit een bepaald jaar, uit de 60 jaar. En dat is nog steeds 1963, waar we al een paar weken mee bezig zijn. En ook deze week krijgen we weer nummers te horen uit 1963. Maar dat is allemaal straks. Eerst de nieuwe binnenkomers uit de top 40, zoals deze van Jim Reeves.
1: Herinnert u zich deze nog? Bo Boomers.

binnen op nummer 30 in de hitparade. Precies 60 jaar geleden. Jim Reeves is dat. En zijn Distant Drums. Wat in 1966 ook een hit is geweest. Dit zijn de Bo Boomers.

En dank aan Peter Brouwer voor het maken van deze jingles. En misschien dat hij binnenkort nog wat nieuwe jingles gaat maken voor de bouwboomers. Ik houd u in ieder geval op de hoogte. En de vaste luisteraars van dit programma die weten al wat dit betekent. Dit gaat weer een overzicht worden van de top 10 van 60 jaar geleden. En dat is de top 10 van 8 oktober 1966. Zoals die werd uitgezonden in de top 40 van Radio Veronica. Die u iedere zaterdag tussen 2 en 4 uur kon beluisteren op de 192 meter. Nou, hier komt die top 10. Nummer 10, Stevie Wonder met Blowin' in the Wind. Nummer 9, The Outsiders met Keep on Trying. Nummer 8, 3 uitvoeringen van het nummer Sunny maar liefst. Allereerst van Bob. En die hebben we vorige week gedraaid. Of de week daarvoor was dat alweer. In ieder geval, we hebben hem gedraaid. Cher, die heeft hem ook opgenomen. En Georgie Fame. En die staan allemaal op nummer 8. Nummer 7, The Trucks with a Girl Like You. Nummer 6, Los Bravos. Wat is het er straks al? Maar dit was hun Black is Black, de eerste single. Op nummer 6 dus. Nummer 5, Donovan met Sunshine Superman. Nummer 4, 2 uitvoeringen van Guantanamera. Namelijk van de Sandpipers en van Dino Garcia. Nummer 3, gezakt, jawel. Eindelijk na een aantal weken. Gezakt van 1 naar 3. De Beatles met Yellow Submarine. En Eleanor Rigby, de plaat met 2 A-kanten. Nummer 2 blijven staan. De Small Faces met All or Nothing. En dat betekent dat we een nieuwe nummer 1 hebben deze week. En die heeft ook een klapper gemaakt. Want die is met een hele grote stip gestegen. Gestegen van liefst van nummer 17 naar nummer 1. Tweede week in de top 40. Hier zijn Sonny & Cher. En het nummer Little Man.

0: zijn deze week. Tenminste deze week. 60 jaar geleden deze week. Sonny & Cher zijn dat. En de nummer Little Man. Waarmee zij stegen van 17 naar een allereerste plaats. Dus dat geeft wel aan hoe populair die plaat was in die tijd.
1: Oud nieuws bij Bo Boomers.
0: En we gaan weer terug in de tijd met oud nieuwtjes. Dit is de eerste uit de Nieuwe Leidse Courant van 14 oktober 1966. En het heeft betrekking op Voorhout. Want de krant die weet te melden dat meer dan 100 jeugdnatuurwachters bij elkaar zijn geweest in de grote zaal van het parochiehuis om te kijken naar de door voorzitter Warmenhoven gemaakte dia's over het vogelleven op Ameland en rondom de plassen van Nieuwkoop. Het bestuur van de jeugdnatuurwachters heeft zich genoodzaakt gezien de avonden te splitsen. Er zijn zoveel natuurwachters dat die van de Rooms-Katholieke Meisjesschool en van de Christelijke School op andere avonden bijeenkomen. En het bestuur meldt ook nog dat het van een dierenvriend een zeldzaam paar Kaapse eenden gekregen heeft die in de vijver van de Rooms-Katholieke Kerk rondzwemmen. Nou, dat was een berichtje over de jeugdnatuurwachters in Voorhout uiteraard. En dat komt uit de Nieuwe Leidse Courant van 14 oktober 1966. Nou, we hebben in ieder geval de nieuwe binnenkomers uit de top 40 van 1966 gehad. En dan wordt het nu tijd voor nummers uit een bepaald jaar van de 60 jaren. Uit de hitparade is ook weer natuurlijk. En dat is deze keer nog steeds 1963. En één die erin staat, dat is deze van Cliff Richard. Hier is

0: Richard and the Lucky Lips. En daarmee behaalde hij een tweede plaats in juni 1963 hier in Nederland. En hij stond, dat is niet mis, maar liefst 21 weken genoteerd. En ik heb het al eerder gezegd, als je iets van Cliff Richard draait, dan moet je ook naar zijn Amerikaanse evenknie kijken, namelijk naar Elvis Presley. En ook die stond met een plaat in dezelfde periode in dit parade. Maar hij kwam niet zo hoog. Hij behaalde geen tweede plaats. Hier is het nummer Kiss Me Quick. En daarmee haalde hij een 12e plaats. Hier is Elvis Presley.
1: Herinnert u zich deze nog? Bo Boomers. Hey,

0: Elvis Presley is dat. En die stond in juli 1963 in de hitparade met het nummer Kiss Me Quick. En zoals ik net al zei, hij behaalde een 12e plaats. Welkom als u net inschakelt. Dit zijn de Bo Boomers op onze lokale omroep Bo.
1: Oud nieuws bij Bo Boomers.
0: We hebben weer een berichtje uitgezocht uit de krant. En dat is deze keer het Leidsdagblad van 11 oktober 1966. En dat gaat over Lisse. Want de krant die meldt dat een 25-jarige kok uit Lisse bij verstek werd veroordeeld tot een geldboete van 150 gulden of 30 dagen zitten, als mede de voorwaardelijke ontzegging van zijn rijbevoegdheid voor de tijd van 6 maanden... en met een proeftijd van 2 jaar. De niet op terechtzitting verschenen kok was in de avond van 5 augustus 1966 met zijn auto uit een bocht van Rijksweg 8 gevlogen om vervolgens de stevigheid van een viaductpilaar te toetsen. Uit de getuigenverklaringen in het procesverbaal kwam onder meer naar voren dat verdachte de desbetreffende bocht met een snelheid van ongeveer 80 km per uur had willen afronden. De officier van justitie onthulde nog dat verdachte al 2 maal was veroordeeld wegens het rijden zonder rijbewijs. Hij had nu kennelijk pas zijn rijbewijs gehaald en reed blijkbaar ver boven zijn capaciteiten, vond de officier van justitie. Zijn eis werd door de kantonrechter overgenomen en resulteerde in het eerder genoemde vonnis. Nou, dat was een berichtje uit het Leidsdagblad van 11 oktober 1966.

0: Dat komt uit de zomer van 1963. Gary and the Pacemakers en How Do You Do It. En trouwens, hij was niet de enige die dit nummer heeft opgenomen. Want, en dat wist ik overigens niet, maar dat kwam ik tegen bij de voorbereiding van dit programma. Ditzelfde nummer is ook opgenomen door Rob de Nijs. En ook hij stond samen met Gary and the Pacemakers dus, genoteerd met How Do You Do It in de hitparade in 1963. En overigens stonden ze allebei maar 8 weken genoteerd en ze behaalden een 29e plaats in de top 40.
1: Terug naar de jaren 60. Dit is de muziek van Bo Boomers.

0: Nat King Cole uit de zomer van 1963. En nu ga ik het helemaal opnoemen. Those Lazy Hazy Crazy Days of Summer. En daarom werd hij ook in de zomer uitgebracht natuurlijk. Nat King Cole, die overigens de vader was van de latere zangeres Natalie Cole. Die ook wat hits heeft gehad. Maar daar komen we in de Bo-Boomers waarschijnlijk niet meer aan toe. Trouwens, over dit nummer valt nog iets te vertellen. Want er is ook een Nederlandstalige uitvoering van dit nummer op de markt gebracht. En wel door Tony Vos. En dan heette het Een Zwoele Zotte Zomer. En samen met Nat King Cole stond hij dus in augustus 63 in de hitparade. Trouwens, als ik me niet vergis, was Tony Vos in de tijd getrouwd met Tineke de Mooi. Met 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tineke, koffietijd op Radio Veronica. Ik weet niet of dat al in 1963 was. In ieder geval later wel. Zo hoort u nog eens wat hier in de Bo-Boomers. En dit zijn inderdaad nog steeds de Bo-Boomers op onze lokale omroep, Bo.
1: Herinnert u zich deze nog? Bo-Boomers.

0: een van zijn bekendste hits is Fats Domino. And There Goes My Heart Again. En ook dat komt uit 1963. En in augustus 63 behaalde hij een vijfde plaats in de het was nog niet de Veronica Top 40. Maar wel in de Nederlandse hitparade dus. Fats Domino and There Goes My Heart Again.
1: Oud nieuws bij Bo Boomers.
0: En weer hebben we een oude krant voor ons liggen. En dat is deze keer de Leidse Courant van 12 oktober 1966. En dat gaat over Warmond. En de kop die erboven staat is... Warmond waakt over landschap schoon. Daar moet ik even iets bij vertellen. Want in die tijd had de provincie het plan om een nieuwe provinciale weg aan te leggen. De zogeheten provinciale weg nummer 4. En die zou van Leiden naar de Bollestreek moeten gaan lopen. Maar ook door Warmond. En Warmond, de gemeente Warmond, was daar niet blij mee. Want de Leidse Courant meldt dat de gemeente Warmond moeilijkheden op wegengebied heeft, omdat provinciale weg nummer 4... die dan de Oranje Nassenlaan in Warmond zal gaan doorsnijden, een vernietiging van het landschappelijk schoon van deze omgeving ten gevolge zal hebben. Bij ongelijkvloerse kruising zullen kort na elkaar 3 van zulke obstakels aanwezig zijn. En ook de Warmonder leden zal in hoge mate worden ontluisterd, zegt het gemeentebestuur van Warmond. Dat meent dat het tracé kan worden geprojecteerd zoals dit oorspronkelijk in het Leidse agglomeratieplan was voorzien, dan wel door de provinciale weg nummer 4, de Oranjeslaan, juist ten zuiden van het Oegstgeesterkanaal te laten kruisen. De commissie, en dat is de commissie die over de wegen gaat van de provincie, die voert daartegen aan dat het tracé van provinciale weg nummer 4 volgens het structuurplan voor de Leidse agglomeratie niet meer voor realisering vatbaar is. Op verkeerstechnisch gebied zijn de normen nu eenmaal sterk gewijzigd, mede ten gevolge van de ontwikkeling van het autoverkeer in de laatste jaren. Nou, tot zover het berichtje uit de Leidse Courant van 12 oktober 1966... over de aanleg van een provinciale weg nummer 4, eventueel door Warmond. Daar hebben we trouwens al eens eerder wat over verteld. Nou, ik kan u vertellen, die weg die is er nooit gekomen. Dus wat dat betreft hebben de gemeenten in de Leidse regio die daartegen waren, en ook de gemeente in de Bollestreek, hun zin gehad. Het is allemaal niet doorgegaan. Dit zijn de Bo Boomers. En trouwens, uw nieuwslezer was...

0: is van Paul Anka uit de, wat is het, de 60 jaren. En het nummer Hello Jim. Ik kom erachter dat een van mijn andere gebruikers van deze studio hier bij Bo, dat hij iets heeft gedaan met de instellingen van van onze computer. En dat betekent dat ik elke keer heel snel moet zijn met het wegdraaien van een plaat, want anders begint de volgende meteen al. Nou, we gaan straks eens eventjes kijken wat hij precies heeft gedaan. Dat is niet helemaal goed natuurlijk, maar we slaan ons er wel doorheen hier in de Bo Boomers.
1: Herinnert u zich deze nog? Bo Boomers.

0: Pinchers zijn dat met een van hun hits uit de 60 jaren. Uit 1963 om precies te zijn. En het nummer Sweets for My Sweet. En laten we eens eventjes kijken hoe ze gepresteerd hebben in dat tijd. Nou, ze behaalden een 18e plaats in de hitparade in oktober 1963. En ze stonden 8 weken, oftewel 2 maanden genoteerd in de hitparade.
1: Oud nieuws bij Bo Boomers.
0: En weer een berichtje uit de krant. En dat komt deze keer uit het Leids Dagblad van 13 oktober 1966. En het gaat over Sassenheim. Want op wel zeer unieke wijze opende de Rooms-Katholieke Middenstandsvereniging Sint Olaf in Sassenheim haar winterseizoen. Door een bijeenkomst op 37 meter hoogte in de kantine van de firma Schulte en Lestrade aan de Parklaan in Sassenheim. 90% van de beslissingen wordt er door het college van BMW genomen, zei hij. Maar mocht de raad het hiermee niet mee eens zijn, dan komen deze op de agenda van een openbare vergadering voor. Het raadslid Verschoor vertelde op vlotte wijze over de laatste 65 jaar van de groei van Sassenheim. En Sassenheim, dat gezien het landelijk gemiddelde, verviervoudigde wat het inwonertal betreft. En aan de hand van lichtbeelden liet de heer Verschoor zijn verhaal vergezeld gaan van beelden uit het oude verleden van Sassenheim. Nou, u zult zich kunnen voorstellen dat dat heel erg op prijs werd gesteld door de aanwezigen. Tot zover het berichtje uit het Leids Dagblad van 13 oktober 1966. En dit zijn nog steeds de Bo Boomers.

applaus voor Trini Lopez en zijn America, wat we draaiden. En trouwens, hij behaalde een nummer 1 in oktober 1963 in de hitparade. Hij stond 14 weken genoteerd en nummer 1 dus met het nummer America. Nou, ik zie dat we weer toe zijn aan de laatste plaat. En dat wordt er eentje van de Sunbeams. Hier is Green Green.

dat is alweer de laatste plaat hier in deze Bouwboomers voor vandaag. De Sunbeams en het nummer Green Green. En ook dat komt uit 1963. Nou, ik hoop dat u het leuk gevonden heeft. We hebben weer hele leuke platen gedraaid uit de jaren 60, 1966. En aan het eind van het programma uit 1963. Volgende week zijn we er weer. Zelfde tijd, zelfde golflengte. En dat is vrijdag om 6 uur. En de herhaling op maandagavond om 9 uur. De draad gaan we eruit met een instrumentaaltje van de Shadows, namelijk de Guitar Tango. Mijn naam is Piet van der Voren. Wat de Bouwboomers betreft, graag tot volgende week.

0: Stap in en ervaar het rijplezier van Mazda bij Autostad Leiden. De Mazda-dealer voor de Bollenstreek. Ontdek de nieuwste modellen, profiteer van aantrekkelijke aanbiedingen en laat je verrassen door onze persoonlijke service. Of je nu kiest voor een nieuwe of voor een occasion, bij Autostad Leiden zit je goed. Autostad.nl.
1: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 10 uur.
4: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Door de problemen bij Albert Heijn hebben andere supermarktketens het drukker. Een woordvoerder van Jumbo zegt dat die keten een toename ziet van online bestellingen. Het bedrijf kan nog niet zeggen of er ook in de winkels meer mensen komen, omdat de schappen bij sommige Albert Heijns leger zijn. Ook bij online supermarkt Picnic wordt er meer besteld. Dat leidt niet tot problemen, zegt verslaggever Lisa Schallenberg.
5: De branchevereniging van supermarkten die zegt dat het supermarkten in principe wel moet lukken om dat te kunnen ondervangen. Als mensen wel gewoon boodschappen blijven doen zoals normaal, dus niet extra gaan kopen, dat zegt de branchevereniging erbij.
4: Er is nog veel onduidelijk over wat Albert Heijn een online veiligheidsincident noemt. Elon Musk heeft tot nu toe $366 miljoen in de tussentijdse verkiezingen in de VS gestoken. De New York Times kreeg inzage in de donaties die Musk dit jaar aan politieke kandidaten heeft gedaan. Musk gaf bij de presidentsverkiezingen van 2024 ook al $290 miljoen aan de campagne van Trump. Het Verenigd Koninkrijk zegt dat Iran achter een incident zat bij een luchtmachtbasis vorige maand. Volgens premier Burnham was het vrijwel zeker dat de mensen die 's nachts bij de basis in Fairfort opdoken werden aangestuurd door de Iraanse revolutionaire garde. De mannen werden aangehouden voor het voorbereiden van een terroristische aanslag. Op de basis zijn veel Amerikaanse militairen gelegerd. Iran ontkent betrokkenheid bij het incident. De nieuwe film van Tom Cruise, Digger, dreigt uit te draaien op een flop. De zwarte komedie van regisseur en Oscar-winnaar Alejandro González Iñárritu kostte $280 miljoen. Na twee weken heeft hij nog maar $35 miljoen opgebracht. Volgens deskundigen is dat veel te mager. En het weer, opklaringen, maar vannacht meer bewolking en een graad of 10. Morgen bewolkt, 's middags wat regen en 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
7: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
8: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
10: Val je moeilijk in slaap of word je 's nachts vaak wakker? Bij de online drogist vind je alles voor een goede nachtrust. Zoals Valdisper Slaap en Nacht Advanced. Met nu 50% korting. Kijk op deonlinedrogist.nl. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van de Europese toelating. Lees voor gebruik de verpakking.
11: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
12: Toe aan zon op je huid en de tropen om je heen? Dit is Suriname. Dit is Torarica. Kies jouw vibe. Resort voor zwemmen en entertainment. Eco voor rust in het groen. Of royal voor stijl in hartje Paramaribo. Laat de vakantie nu beginnen. Ontdek jouw perfecte plek op torarica.com.
13: Geen troep in je lichaam? Bij puurmieke.nl koop je gegarandeerd troepvrij. Voeding, supplementen, verzorging en meer. Shop op puurmieke.nl.
14: Er is één gesprek dat je al maanden uitstelt. Onder stress doe je namelijk altijd hetzelfde. Weten waarom? Doe de gratis test op epicsos.nl. Epic People. Wij maken lastige gesprekken gewoon.
15: Wil jij weer kunnen genieten van je gezin? Nu, niet pas later als ze groot zijn? Ga naar gelukkigegezinnen.nu.
16: Dit is Bo,
17: de omroep van de Bollestreek.
16: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.
18: Het komende uur kunt u luisteren naar het programma Viva la France met Guus Capon. Viva France staat garant voor een uurtje heerlijke Franstalige muziek.

telkens als wij Frankrijk zo inrijden, het zij over Lille of het zij over Metz-en-Nancy vanuit het zuiden van Luxemburg, dan zeggen we weer, jongens, we zijn weer La Douce France. En er staat ook grote bordelaat aan de kant van de weg van Vous êtes en France of Vous êtes Lorraine. Lotharingen. En die warme stem die kwam natuurlijk van Jean Ferrat. Met die prachtig mooie stem van Jean Ferrat. Die met een aantal jaren geleden ons ontvallen is, 2010. Maar het was een volleerd persoon. Franse zanger, componist, tekstschrijver. En zijn carrière begon in de jaren 40 ongeveer. En hij begon prijs te leven. En het groeide uit tot een van de belangrijkste populaire Franse zangers die er zijn. Prachtige mooie stem. Dit was Van Jean Ferrat, Ma France. Nou, en dan gaan we nog uiteraard heel veel op terugkomen met deze mooie man. Dames en heren, hartelijk welkom bij het programma Viva la France. Hier gepresenteerd door Guus Capon, op de zender Bo, de Bollestreek Omroep. Gaan we uw uurtje hier op de zondagavond verwennen met heerlijke, warme Franse muziek. Ja. Die warme dagen zijn voorbij. Het is een beetje de automne heeft het toegeslagen. Het was in één keer van een hele warme tijd naar in één keer een hele koude en winderige tijd, regenachtige tijd. Kortom, het is herfst. Nou, daar komen we zeker op terug, want we hebben natuurlijk altijd wel klaar liggen. La Feuille Morte en Les Etés Indiens, dat doen we nog maar even niet. Want dat zijn die verschijnselen, dat strak blauwe luchten. Nou, dat hebben we nu even niet. Maar we gaan even ik heb gewoon zin om een mooi programma voor u voor te schotelen. En van Jean Ferrat met Ma France, 1969 kwam dat, gaan we naar Patachou. Die prachtige mooie boeien met die mooie stem. En die heeft een cd uitgebracht. Ik pak hem even erbij. Cd van Patachou. Chante. Nou, en dan komt ze, nou, liederen van haarzelf. En ook chante, Patachou, chante, Brassin. En Patachou, chante, Bruant. En ik dacht, weet je wat? Dat mooie lied en dat gezellige met die warme stem van Georges Brassin. Die dat ooit eens keer Brave Margot op de plaat heeft gezet. En dat heeft Patachou toen ook gedaan. En daar kunnen we lekker van genieten. Brave Margot van Georges Brassin, maar nu een vertolking van Patachou.

0: bientôt, place Clichy. À bientôt, les amis. Mon pays, mon quartier, toi, Montmartre. Montmartre, place Pigalle.
1: Ja, als je naar Parijs gaat, dat zingt dan onze grote vriend Charles Trenet, Si tu vas à Paris, dan moet je dat zien. En hij noemt een aantal dingen ook, de hoogtepunten, maar je moet lekker langs de Seine lopen bijvoorbeeld. En een blik op die prachtige mooie kathedraal. En Notre Dame die weer in volle glorie staat te schijnen. En je hebt de plaque Clichy, noemt hij Montmartre. En waar die woont, zegt hij, dat is mijn plekje, Montmartre. Ja, het is een stad Lumière met hele mooie hoogtepunten. En als u, ja, ik draai het even, omdat er zijn mensen die dus afreizen in de herfstvakantie naar Parijs. Maar dat moet wel prachtig mooi weer zijn. En dan die herfstkleuren, die moet je dan bekijken. Maar het is een machtig mooie stad. Jaren geleden ben ik er eens een keer geweest. Ze hebben lekker, de Notre Dame, ja, de Eiffeltoren. Die zie je op afstand, maar je moet er niet in de rij gaan staan. Zo'n 30 jaar geleden waren we ook in Parijs. En toen wilden we de Eiffeltoren op. Nou, dat stond een klein rijtje van 20 mensen. Maar als je nu er staat, zak je de moed al in de schoenen. Er staan een paar honderd mensen. Staan er met een tijdslot, notabene. En met een dure ticket mag je dan met de lift omhoog naar het puntje. Ja, en als je dan eenmaal boven bent, ja, dan is het toch wel fantastisch mooi. Maar loop er gewoon langs. En je hoeft er niet naartoe te gaan. Je hoeft er altijd niet in te gaan. Maar het is een mooie stad om te slenteren. Pak even een stukje metro en ga dan weer slenteren. In deze prachtige stad Paris. Charles Trenet, Si tu vas à Paris. We gaan naar Daniel Gérard. En die heeft een lekker liedje in zijn hoofd. Dat kan wel eens heel lastig zijn. Hoe krijg ik dat liedje eruit mijn hoofd? Nou, gaan we proberen steeds wat anders te zingen. Dan gaat het wel eens eruit. Maar hij denkt, joh, dit is mijn liedje. Daniel Gérard met melodie, melodie, melodie, melodie.

Aan de hele mooie romantische zin die hier uitspreekt. Sacha die stelt, je t'appelle, ik herinner je eraan. Appeler, herinneren. Ik moest ook wel een beetje allemaal opzoeken hoor. Maar nee, ik kan me nog herinneren. Je t'appelle pour te dire, om jou te zeggen, que je t'aime. Dus je t'appelle pour te dire que je t'aime. Ik herinner eraan om jou nog eens te zeggen dat ik van jou hou. Dat is toch romantisch. Potverdorie. Liefdevol uitgesproken door Sacha Distel. We gaan weer even terug naar onze artiest van deze week. En met die mooie warme stem. Prachtig mooie lieder heeft hij gemaakt. Deze Jean Ferrat. Eigenlijk artiestennaam Jean Tenenbaum. Maar dat klinkt wat minder. Geboren in Vaucresson. Maar dat is ook niet zo belangrijk. Aubenas, dat is ergens in de Cévennes, dacht ik ja zo. Daar is hij overleden aan een kort ziekbed. Ziekbed. Hij was gevallen in zijn huis. En dat heeft hij niet overleefd. Kort verblijf in het ziekenhuis. Nadat hij was opgenomen, nadat hij thuis was gevallen. Ik was laatst bij die priklocatie van coronaprikken in de Laagse Schouw, geloof ik. En er hingen allemaal borden van, ja, er zitten inderdaad al mensen op tussen de 60 en 80 jaar, komen daar langs om even de prik te halen. En er wordt echt een campagne wordt gehouden dat heel veel mensen, het hoeft niet altijd dodelijk te zijn natuurlijk niet, maar een groot deel van de ouderen, 70, 80, die komen te vallen. En er was een hele, ja, kijk uit, doe dit, doe dat, dus zo. En dat zat ik er zo te denken van die val van Jean Ferrat bij hem fataal is geworden. Dat is nog op 79-jarige leeftijd. Nou, die leeftijdscategorie had ik net even over. Oké, van Sacha Distel gaan we naar Jean Ferrat. Die prachtige mooie stem van hem, die willen we graag nog vaker laten horen. En toen zag ik de titel op die cd die ik heb van hem, Berceuse. En dacht ik natuurlijk gelijk aan het schilderij van Van Gogh, de Berceuse, het heet ook zo. Maar Jean Ferrat zal er niet aan gedacht hebben, denk ik. Maar de Berceuse, dat is een voetvrouw. Die dus kinderen, moeders helpt als ze te weinig melk hebben. De Berceuse, die help je staan even erbij om me te helpen. 1964, dus dat was heel wat jaartjes geleden. Van Jean Ferrat, de Berceuse.

Ja, die titel begrijp ik niet helemaal van Michel Delpech. Quand j'étais chanteur. Als ik eens een zanger zou mogen zijn. Even vrij vertaald. Nou, met die prachtige mooie stem. Ik denk dat die man dat al jaren is. Michel Delpech. Quand j'étais chanteur. Nou, in ieder geval een mooi lied. Ja, we hebben die warme maanden achter de rug. En u ons zei, ja, dat komt niet meer terug. We zitten nu op zo'n beetje midden oktober. En ja, dan heb je de warmte en de zomer hebben we al gehad. Het is officieel al lang printemps. Het is lente. Nee, geen lente. Het is geen printemps. Het is automne. Het is herfst. En hoe? Nou, dat hebben we in ieder geval afgelopen vrijdag behoorlijk meegemaakt. Maar goed, wat ga je dan draaien? Dan ga je die sfeer oproepen. En dat kan iemand minder doen dan Juliette Gréco. Deze prachtig mooie chanteuse, chansonnière. Dat heeft dat heel mooi vertolkt. Ja, en dan, zoals velen hebben dat gedaan, dat die sfeer te beproeven van de dode bladeren. La feuille morte. En dat is prachtig mooi vertolkt door Juliette Gréco. En dat komt uit 1964. Ook weer zo lang geleden. La feuille morte.

blij dat dit programma dat we heerlijk kunnen genieten. Een paar keer van die prachtige stem van Jean Ferrat. Die prachtige liederen heeft gemaakt. En dat gaan we natuurlijk afsluiten. Kan ik alvast verklappen met La Montagne. Dat heeft hij ook geschreven. Vertaald door Friso Wikersma. De vriend van Wim Zonneveld. En dat was dan van de La Montagne werd het dorp. Ja. Dat is geen montagne, maar dat maakt niet uit. Want het is, ik heb gelezen vorig jaar dat het dorp van Wim Zonneveld een van de mooiste en best beluisterde en meest gewaardeerde lied is in de Nederlandse literatuur. Zangkunst. Het dorp. Maar daar komen we straks op terug. Van Jean Ferrat gaan we even naar Marie-Paul Belle. En zij zingt dan dat hele mooie lied. Heel bewogen lied, emotioneel lied. Mes mots d'amour. Mijn woorden. Mijn liefdeswoorden voor jou. Dan denk je, nou, dat is voor haar man, haar vriend, weet ik veel. Maar nee, het is een ode aan haar moeder. Marie-Paul Belle, mes mots d'amour. Een ode aan de liefde tussen haar en haar moeder. Dat is toch prachtig. 1976 komt dat.

0: Ja, die stem heeft u onmiddellijk herkend natuurlijk van Frida Baccara. Kennen we van natuurlijk medewinnares van het Songfestival samen met Lenny Koer. Zongen ze, nou zongen ze niet samen met Lenny Koer, maar samen wonnen ze. Ex-eco Frida Baccara en Lenny Koer. Frida Baccara was met Un jour un enfant. Sommigen denken 100.000 chansons. Nee, zij won toen met Un jour un enfant, Frida Baccara. En dit was haar, je kende die stem uit duizenden, Les quatre chemins de l'amour, de vier wegen richting de liefde. Ja, dames en heren, blik op de klok. Dat wil zeggen dat we langzamerhand afscheid moeten nemen. En dat, ik zeg dat voor hetzelfde, ik vertel het u zo. Maar het veel mooier is dat iemand dat voor u zingt. En dat is natuurlijk die warme stem van Georges Brassens. En hem laat ik het vertolken, wat ik eigenlijk ook wil zeggen. J'ai rendez-vous avec vous. Ik heb een ontmoeting met u gehad. En straks nog even natuurlijk de beloofde lied van Jean Ferrat. Maar eerst nog even Georges Brassens. 1953, ik heb een ontmoeting met gehad. J'ai rendez-vous avec vous.
1: Monseigneur l'astre solaire, comme je n'admire pas beaucoup.

Ja, ik ben er. Oké, ik moest even wat klaarzetten. Want ik zocht nog even naar het prachtig mooie lied van Jean Ferrat, La Montagne. En met die klanken gaan we natuurlijk afscheid nemen. Dames en heren, leuk dat u geluisterd heeft. Geniet nog even een paar minuutjes. Mij hoort hem niet meer praten, want ik wil graag dat Jean Ferrat vertolkt dat hele mooie lied van hem, La Montagne, uit 1962.

0: overstappen met uw verzekeringen? Ik zou het doen. Want bij Heemskerk Verzekeringen in Noordwijk-Rhout krijgt u direct een deskundig persoon aan de lijn. Dus geen keuzemenu of chatbox. Al meer dan 35 jaar helpen wij particulieren en ondernemers met eerlijk advies en passende verzekeringen. Heemskerk Verzekeringen. Persoonlijk en goed geregeld.
1: Bemelmans Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelmans Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmansspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
2: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
3: De omroep van de Bollestreek.
2: Dit is Bo.
3: Met het nieuws van 11 uur.
4: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Het Zeehondencentrum in Groningen dreigt binnen 2 weken failliet te gaan. Het centrum kampt al langer met een miljoenentekort, maar nu is het einde echt nabij, zegt de opvang in Lauwersoog. Dat komt door het wegvallen van financiële steun waarop was gerekend. Het centrum zegt dat daarover werd gesproken met de gemeente Het Hoge Land en de provincie Groningen. Maar donderdag lieten die weten geen rol voor zichzelf te zien. Als het centrum failliet gaat, verliezen 40 mensen hun baan. Ook stopt dan de opvang van zieke en verweesde zeehonden. Door de problemen bij Albert Heijn hebben andere supermarktketens het drukker. Een woordvoerder van Jumbo zegt dat die keten een toename ziet van online bestellingen. Het bedrijf kan nog niet zeggen of er ook in de winkels meer mensen komen, omdat de schappen bij sommige Albert Heijns leger zijn. Ook bij online supermarkt Picnic wordt er meer besteld. Brancheorganisatie CBL zegt dat er wordt nagedacht over wat te doen als Albert Heijn-filialen langere tijd niet bevoorraad kunnen worden. De branche roept mensen op om gewoon boodschappen te doen en zegt dat er geen reden is voor paniek. Bij een Russische beschieting van een flatgebouw in Kiev is zeker 1 dode gevallen, meldt de burgemeester. 11 mensen raakten gewond. Volgens de Oekraïense president Zelensky blijft Rusland daarnaast de energievoorziening beschieten. Ook al zei president Trump dat Oekraïne en Rusland op dat gebied een staakt het vuren hadden bereikt. De AfD in Duitsland moet een schadevergoeding van 7500 euro betalen aan schlagerzanger Heino. Een kandidaat van de rechtsradicale partij had bij deelstaatsverkiezingen gezegd dat de zanger op hem zou stemmen. Maar Heino ontkende in alle toonaarden en eiste aanvankelijk €250.000 vanwege imagoschade. Uiteindelijk ging hij akkoord met een schikking van 7500 euro. Het weer. Opklaringen, maar vannacht meer bewolking en een graad of 10. Morgen bewolkt en vooral 's middags wat regen. Het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Ken je de keuken van Plus Hulsbos in Hillegom? Wij koken dagelijks met passie heerlijke en verse maaltijden in onze winkel. Van klassieke favorieten tot verrassende gerechten van het seizoen. Geen tijd om zelf te koken? Onze koks staan elke dag voor je klaar met een gevarieerd aanbod heerlijke en vooral betaalbare maaltijden. Lekker uit eten doe je thuis met de maaltijden van Plus Hulsbos, de keuken van Hillegom.
6: Ruimtegebrek of slim investeren? Externe opslag is de toekomst. Koop nu een moderne storagebox in Decor Capelle. Ideaal voor je eigen spullen of als verhuurinvestering. Al vanaf €17.900 exclusief BTW. De bouw is in volle gang. Kijk op de-core.nl.
7: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
8: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited. Nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
9: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
10: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
11: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
12: online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
13: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
14: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
15: Lig je wakker van geldzorgen? Is je administratie een puinhoop en stapelen de brieven zich op? In de Bollestreek is er Schuldhulpmaatje. Samen met jou pakken we de problemen aan. Deze hulp is gratis. Ga naar schuldhulpmaatje.nl en tik de plaats in waar je woont. Dan vind je vanzelf de juiste gegevens. Schuldhulpmaatje. Wacht er niet te lang mee. Schuldhulpmaatje.nl.
2: Dit is Bo,
3: de omroep van de Bollestreek.
2: Met muziek en informatie voor de hele Bollestreek.

I certainly was in the right.

0: Heeft u slecht geslapen? Dan bent u toe aan een bed met de juiste ondersteuning. Pocaar Slaapcomfort adviseert en heeft de nieuwste collectie bedden in huis. Kom naar onze winkel aan de Wasbeekerlaan 67 in Sassenheim en ontdek het nieuwe slapen. De koffie staat altijd klaar.
1: Slaap je goed, dan leef je beter.
2: Met een bed van Pocaar Slaapcomfort.
3: De Solar Energy Groep is al 15 jaar de duurzame specialist in zonnepanelen, energieopslag, warmtepompen en airco's voor particulieren en bedrijven. Stroomuitval gehad? Wij niet. Met ons slimme energiesysteem bent u altijd verzekerd van stroom. Kijk op solar-groep.nl en kies voor zekerheid en onafhankelijkheid. En voor altijd stroom met Solar Energy Groep Katwijk.
0: U bent van harte welkom op ons nieuwe adres. Pocaar Slaapcomfort, Wasbeekerlaan 67, Sassenheim.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 12 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Deskundigen in cybersecurity zeggen dat het mogelijk is dat er iemand is binnengedrongen in de systemen van Albert Heijn. Sinds zondag heeft de supermarktketen te maken met een grote storing. De oorzaak daarvan is niet bekend. Albert Heijn wil niet zeggen of het gehackt is. Doordat een deel van de systemen van de supermarkt niet beschikbaar zijn, denken deskundigen dat er meer aan de hand is. Tegen Nieuwsuur zeggen ze dat bedrijven dit soort maatregelen nemen als er een hack is. Elon Musk heeft tot nu toe $366 miljoen in de tussentijdse verkiezingen in de VS gestoken. De New York Times kreeg inzage in de donaties die Musk dit jaar aan Republikeinse kandidaten heeft gedaan. Musk gaf bij de presidentsverkiezingen van 2024 ook al $290 miljoen aan de campagne van Trump. Het zeehondencentrum in Groningen dreigt binnen 2 weken failliet te gaan. Het kampt al langer met een miljoenentekort, maar nu is het einde echt nabij, zegt de opvang in Lauwersoog. Dat komt door het wegvallen van financiële steun waarop was gerekend. Het centrum zegt dat erover werd gesproken met de gemeente Het Hoge Land en de provincie Groningen. Maar donderdag lieten die weten geen rol voor zichzelf te zien. Als het centrum failliet gaat, verliezen 40 mensen hun baan. En ook stopt dan de opvang van zieke en verweesde zeehonden. In Den Haag zijn de belangrijkste Nederlandse cabaretprijzen, de Polifinario's, uitgereikt. Het duo Jentel en de Boer won de prijs voor de 2e keer in de categorie Kleinkunst. Zij worden geprezen vanwege de humor en gekke liedjes in hun theatershow. Ook Lisa Osterman won de prijs voor de 2e keer. De jury prijst haar voor haar combinatie van pure openhartigheid en heerlijk onzinnige gekheid. In de categorie Entertainment won Ruud Smulders, die zich volgens de jury ontpopt tot een van de interessantste makers in de cabaretwereld. Het weer, er komt meer bewolking vanuit het westen, mogelijk met wat regen. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Ook overdag wolken met vanmiddag soms een bui. En dan wordt het 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wanneer was het de laatste keer dat jij je echt goed voelde? Dat je zonder moeite alles kon doen wat je vroeger ook deed? Is dat al even geleden? Doe er dan iets aan. Maak een afspraak bij Lifestyle Chiropractic in Noordwijk. Na de behandeling voel je je beter en fitter en kun je de hele wereld weer aan. Ga naar lifestylechiropractic.nl en maak een afspraak. Of bel 071 364 7830. Lifestyle Chiropractic. Dat voelt goed.
4: De Jong Kampeer en Recreatie is dé specialist op het gebied van campers. Zo ook de krachtige 4x4 campers. Deze robuuste campers trotseren elk terrein en zijn voorzien van de nieuwste technologieën. Geniet van het luxe wonen en slapen. Ontdek het ultieme avontuur en het grote genieten. Bezoek onze showroom. We helpen je graag bij het vinden van dé camper die helemaal bij je past.
5: De Jong Kampeer en Recreatie in Hillegom de Zilk laat je droom werkelijkheid worden.
6: Ruimtegebrek of slim investeren? Externe opslag is de toekomst. Koop nu een moderne storagebox in Decor Capelle. Ideaal voor je eigen spullen of als verhuurinvestering. Al vanaf €17.900 exclusief BTW. De bouw is in volle gang. Kijk op de-core.nl.
7: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
8: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
9: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
10: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
11: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
12: Heb jij last van stress of word je niet uitgerust wakker? Ontdek premium, biologische CBD-olie en gummies van Mijn CBD. Schrijf je in en pak direct 10% korting. Ga nu naar mijncbd.com.
13: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
5: Ontdek het avontuur bij De Jong, kampeer en recreatie in Hillegom de Zilk.
14: Je vindt ons aan de Beeklaan 18 en 24A. Tot snel.
0: Dit is Bo.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Met muziek en informatie voor

0: Bemelmans Spuiterij is ruim 100 jaar gespecialiseerd in verf. Wij kunnen alles. Aflakken of spuiten, wat u maar wilt. Ook poedercoaten en stralen. Bemelmans Spuiterij. Altijd vakkundig en goed. Kijk voor meer informatie op bemelmansspuiterij.nl of kom langs Gieterij 27 Noordwijkerhout.
1: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
2: De omroep van de Bollenstreek.
1: Dit is Bo.
2: Met het nieuws van 1 uur.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Deskundigen in cybersecurity zeggen dat het mogelijk is dat er iemand is binnengedrongen in de systemen van Albert Heijn. Sinds zondag heeft de supermarktketen te maken met een grote storing. De oorzaak daarvan is niet bekend. Albert Heijn wil niet zeggen of het gehackt is. Doordat een deel van de systemen van de supermarkt niet beschikbaar zijn, denken deskundigen dat er meer aan de hand is. Tegen Nieuwsuur zeggen ze dat bedrijven dit soort maatregelen nemen als er een hack is. Acteur R.J. Mitty is overleden. De Amerikaan is vooral bekend van zijn rol in de serie Breaking Bad. Daarin speelde hij de zoon van hoofdpersonage Walter White. Net als zijn personage had Mitty cerebrale parese, een houdings- en bewegingsstoornis. De acteur zette zich in voor betere vertegenwoordiging van mensen met een beperking in Hollywood. Een doodsoorzaak is nog niet bekendgemaakt, maar volgens showbiz-site TMZ gaat het mogelijk om zelfdoding. R.J. Mitty was 34 jaar. In Den Haag zijn de belangrijkste Nederlandse cabaretprijzen, de Pulifinario's, uitgereikt. Duo Jentel en de Boer won de prijs voor de tweede keer in de categorie Kleinkunst. Ze worden geprezen vanwege de humor en gekke liedjes in hun theatershow. Ook Lisa Osterman won de prijs voor de tweede keer. De jury prijst haar voor haar combinatie van pure openhartigheid en heerlijke onzinnige gekheid. In de categorie Entertainment won Ruud Smulders, die zich volgens de jury ontpopt tot een van de interessantste makers in de cabaretwereld. De AfD in Duitsland moet een schadevergoeding van 7500 euro betalen aan slagerzanger Heino. Een kandidaat van de rechtsradicale partij had bij deelstaatverkiezingen gezegd dat de zanger op hem zou stemmen. Maar Heino ontkende in alle toonaarden en eiste aanvankelijk een kwart miljoen vanwege imagoschade. Uiteindelijk ging hij akkoord met een schikking van 7500 euro. Het weer, er komt meer bewolking, mogelijk met wat regen. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Ook overdag wolken met vanmiddag soms een bui. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Ruimtegebrek of slim investeren? Externe opslag is de toekomst. Koop nu een moderne storagebox in Decor Capelle. Ideaal voor je eigen spullen of als verhuurinvestering. Al vanaf 17.900 euro exclusief BTW. De bouw is in volle gang. Kijk op de-core.nl.
5: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
6: Jij bent niet uniek. Je bent voorspelbaar. Onder stress doe je namelijk altijd hetzelfde. Iedereen om je heen weet wat. Weet jij het? Doe de gratis test op epicsos.nl. Epic People. Wij maken lastige gesprekken gewoon.
1: Dit is Bo.
2: De omroep van de Bollenstreek.
1: Met muziek en informatie voor de hele Bollenstreek.

0: Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom.
1: De omroep van de Bollenstreek.
0: Dit is Bo.
1: Met het nieuws van 2 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Deskundigen in cybersecurity zeggen dat het mogelijk is dat iemand is binnengedrongen in de systemen van Albert Heijn. Sinds zondag heeft de supermarktketen te maken met een grote storing. De oorzaak daarvan is niet bekend. Albert Heijn wil niet zeggen of het gehackt is. Doordat een deel van de systemen van de supermarkt niet beschikbaar is, denken deskundigen dat er meer aan de hand is. Tegen Nieuwsuur zeggen ze dat bedrijven dit soort maatregelen nemen als er een hack is. Vanwege de storing zijn er in sommige winkels lege schappen. Bij de andere supermarkten is het daardoor juist drukker. Het Zeehondencentrum in Groningen dreigt binnen 2 weken failliet te gaan. Het kampt al langer met een miljoenentekort, maar nu is het einde echt nabij, zegt de opvang in Lauwersoog. Dat komt door het wegvallen van financiële steun, waarop was gerekend. Acteur R.J. Mitty is overleden. De Amerikaan is vooral bekend van zijn rol in de serie Breaking Bad. Daarin speelde hij de zoon van hoofdpersonage Walter White. Net als zijn personage had Mitty cerebrale parese, een houdings- en bewegingsstoornis. De acteur zette zich in voor een betere vertegenwoordiging van mensen met een beperking in Hollywood. Een doodsoorzaak is nog niet bekendgemaakt, maar volgens showbiz-site TMZ gaat het mogelijk om zelfdoding. R.J. Mitty was 34 jaar. Panda-jong Lang Yue, die ruim 2 jaar geleden werd geboren in Ouwehands Dierenpark, verhuist deze maand naar China. Volgens de dierentuin in Renen is afgesproken dat een jonge reuzenpanda voor het 4e levensjaar naar China moet om daarbij te dragen aan het behoud van de soort. De ouders blijven wel in de dierentuin in Renen. Het park is het enige in Nederland waar reuzenpanda's worden gehouden. Lang Yue was het 2e jong dat in Nederland is geboren. Ouwehands Dierenpark is van plan om met een speciale afscheidsceremonie de reuzenpanda uit te zwaaien. Het weer, meer bewolking, mogelijk met wat regen. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Ook overdag wolken, met vanmiddag soms een bui, bij zo'n 18 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Theoni. Natuurlijk mineraalwater, rechtstreeks uit de Gaurabron. Op 1100 meter hoogte in de bergen van Griekenland. Met natuurlijk pH 8 en meer dan 100 internationale prijzen voor kwaliteit en smaak. Bestel via theonimineraalwater.nl. Theoni. Puur van oorsprong. Proef het verschil.
4: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
5: Bootbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
6: Met topvoorzetramen.nl isoleer jezelf snel je raamkozijnen.
7: Zo heb je geen last meer van tocht... En